moest worden geselecteerd. Per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

moet het afkloppen. Ja. Knock on Wood. Aha. 1978. Kijk, nummer 10 in de hitparade in 1979. Ja, 15 weken geleden. Wel bijna 4 maanden in de hitparade, ja. Amy Stewart vertolkte dit nummer. Knock on Wood. Door veel mensen op plaat gezet. En zij was de enige die er in de hitparade mee terecht kwam. Ja. En dat is mooi natuurlijk. Nou, als je dit soort cijfers en getallen en weetjes allemaal weet, hoort, dan weet je waar je aan geland bent. Natuurlijk bij 100% vinyl. Een hele goede morgen. Dit is RTV 794 en Voorst Veluwezoom. En het wordt weer een hele bijzondere aflevering. Dat kan ik nu al vertellen. Ik heb bakje gezien, dames en heren. En er is geen ontkomen aan. Maar we moeten wel een bepaalde kant op natuurlijk. Dat doen we met Run DMC en Walk This Way.

nou, wat een lawaai allemaal. Walk This Way van Run DMC. Dat stond nummer 2. Ja. Ik vond die andere beter, die kwam nummer 1 terecht. Ja, dat was... dat was ook alweer... It's Like That. Die vond ik veel beter. Was deze. Kijk die. Maar dat was veel later. Dat was 1979 inderdaad. En ja, die vind ik wel eigenlijk veel beter. Maar was ook Run DMC. Maar deze, die was inderdaad aan hun hit. It's Like That was nummer 1. En Walk This Way in 1986. Dus dat is, daar zit gewoon 11 jaar tussen. Kwam nummer 2 terecht. En daar hebben ze toch lang over gedaan. En dat waren ook de enigste grote hits. Zo, ze hebben nog 2 andere hitjes gehad. Christmas in Hollis. En It's Tricky. Maar dat belandde ergens nummer 34 terecht. En die andere kwam in de top 100 slechts op nummer 75 terecht. Dus allemaal niet zo heel erg spannend, zeg maar. Wij draaiden nog eens een keer hier een heleboel kabaal met Run DMC. We zitten een beetje in de jaren 90 aan het begin. Ik heb nogmaals een bakje gepakt en daar zit toevallig dit allemaal in. Onder andere ook deze. Nou, die kennen we ook nog wel. Hier is MC Hammer en Pray.

was daar niet zo van. Nee, ik was wel van Two Brothers on the Fourth Floor en Two Unlimited. Dat vond ik allemaal wel geinig. Maar ik vind dit... Nee, ja, ze bestel gewoon niet. Dat kan, hè. Het zat wel in het bakje, dus dan draaien we dat ook wel eens natuurlijk af en toe. Niet getreurd, er ligt weer iets moois op de draaitafel uit de jaren 80. Hier is Paper Laced van Genesis.

In 1984 had hij samen met PhD een enorme hit met I Won't Let You Down. En eind 84 had hij solo een hit met dit nummer. En dat was Jim Diamond. Ja, I Should've Known Better. Stond er in de hitparade? Jazeker, dat deed het zeer zeker. Hij kwam op nummer 7 terecht en 15 weken genoteerd. Wereldwijd, eigenlijk in Europa ook wel, een grote hit. Geschreven door Jim Diamond, zelf samen met Graham Lyle. En dat werd geproduceerd door Pip Williams. I Shouldn't Known, Have Known Better. Draaiden we hier. Het is een beetje een raar bakje ook, want er zitten eigenlijk plaatjes in. Dan moet ik even kijken. Ja, het zijn wel bekende artiesten, maar dan zijn het de net niet de hits geworden, zeg maar. We hebben een beetje tipparadenwerk en soms totaal geflopt. Maar dan zijn het wel grote namen, zeg maar, van artiesten die we allemaal kennen. Maar niet met dat plaatje. Dus we zoeken even nog verder. Er zitten er vaak gauw in zo'n bakje. Wat zit erin? 200, denk ik. Nou, daar moeten we een uurtje mee kunnen vullen vandaag. Ja, dat gaat zeker lukken. Deze is ook wel grappig. Hier is Teach In en Fly Away.

0: Fly Away van Teach In. Maar met de Nederland natuurlijk. Het grappige is wel dat dit plaatje gaat natuurlijk over vliegen. Vliegtuigen heb ik het dan over. Vliegvluchten, zeg maar. Ze hebben ook een plaat gemaakt voor Greenpeace. En terwijl dat vliegen, dat is nou niet echt, zou ik maar zeggen, waar Greenpeace nou zo'n fan van is, zeg maar. Nee, daar gaat Greenpeace meer over, volgens mij ook dingen die op zee gebeuren met walvissen en dat soort zaken al, toen zeker. En wat je ook in die tijd zag, is dat je, ik heb dan die bak met plaatjes, daar zitten soms gewoon kaartjes of envelopjes of foto's van vervlogen tijden nog in. Eén heb ik in mijn hand en het gaat over, van mij bestaat niet eens meer, Neckerman. Dat was een postorderbedrijf uit Terneuzen. En die envelop die ligt hier nu voor me. Die zat tussen dat plaatje in het hoesje. Speciaal voor u, gratis de dikste winkel van Nederland in uw brievenbus. Maak snel open. En dan is het, het gaat over de Neckerman-catalogus. Zit er nog wat in een envelopje? Volgens mij is het gewoon dichtgeplakt. Er zit niks in. Nee, is leeg. Maar dat is wel grappig. Volgende plaatje is ook wat mee. George Baker Selection aan I'm On My Way. Dat was zonder de zangeres. Nog toen waren ze gewoon echt popgroep, zeg maar. Maar die zanger die dit aangaf. Deze een van die zangers. Nee, dat is niet de zanger zelf. Dat was natuurlijk meneer Bakker zelf. Maar ze tellen af. Volgens mij is dat een gitarist of zo. Maar net als hij geen ondertanden heeft. Ik heb me even wat harder gezet. Moet even luisteren. Die man die klinkt alsof hij geen ondergebit heeft. Kijk, luister.
1: 1, 2, 3, 4.
0: 1, 2, 3, 4. Dat is toch heel bijzonder, of niet? We gaan er nog een keer naar luisteren en dan starten we nog een plaatje zelf in.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Heb ik gelijk of niet?

Solid, ja, stond als een huis. Ashford en Simpson schreven voor enorm veel artiestenhitjes. En dit was hun eigen hit inderdaad uit 1984. En het kwam binnen in december, ja, eind december, 29 december 1984. En het verliet de hitparade op 23 maart 1985. En piekpositie nummer 3. Dus dan heb je een goede top 10 hit te pakken, mag ik wel zeggen. 13 weken logeerden zij in de top 40 al daar. Ashford en Simpson en Solid. Je zou zeggen, waarom zijn er helemaal geen platenbeurs en dat soort zaken allemaal? Nou, het vervelende is, soms hebben we wel eens dat je op griep hebt, of je bent ziek, of je bent op vakantie, of het kan gewoon niet, zeg maar. Dan hebben we een zogenaamde datumneutrale uitzending. Daar is dit één van. Dus dat betekent dat er iets aan de hand is. Meestal niks ernstig, want dan krijg je dat ook wel ergens te horen natuurlijk. Maar het wel in ieder geval dusdanig dat ik niet de programma's semi-live kan maken met actualiteiten zoals dat heet. Dat is jammer, want dat doe ik namelijk heel graag. Maar ja, helaas is dat soms zo. De dubbellijn van vandaag, dat moet een beetje goed maken dan voor alle informatie die je niet live krijgt. De dubbellijn van vandaag is van Neil Diamond. Dan moet ik even kijken, want er staat maar één titel op het hoesje. Songs of Life, dat is de kant B. En kant A gaan we zo meteen ook draaien. Maar eerst de B-zijde, zeg maar. En het komt van de film The Jazz Singer. MUZIEK

of life, that I may hold you inside forever.

We draaien wat meer onbekende nummers van Neil Diamond vandaag. Het komt van het album The Jazz Singer. Dat is een film, dus de soundtrack van die film The Jazz Singer. En ja, deze kant was natuurlijk heel erg mooi. Maar dit waren natuurlijk niet de hits. Nee, stonden wel op het album. Het album deed het eigenlijk beter dan singeltjes. Want de andere kant hierop. Dit was trouwens het nummer Songs of Life. En we gaan het plaatje omdraaien. Dan gaan we naar, ja, het heet Amerika. Daar kun je ook niks aan doen. Er wonen niet alleen maar slechte mensen, zullen we dat maar zeggen. En, in ieder geval, Amerika was geen hit ook, maar wel een prachtnummer voor zo'n draaien. De hits van dat album, dat waren Love on the Rocks en Hello Again. Die kwamen wel in de top 40 terecht als singeltje, maar dit singeltje niet. Maar het album is er niet minder om. Het album zelf deed het veel beter trouwens als de singeltjes. Want die stond namelijk nummer 6 als hoogste positie. En stond 28 weken in het parade. Dus gewoon een half jaar stond dat album van de soundtrack Neil Diamond met de jazzzinger in de hitparade. We gaan terug naar 1980. En dit is het zeker zo'n goede nummer. America van de jazzzinger.

0: Onze regio. Jouw muziek.
1: Forst Veluwezoom.
0: Elke week op RTV 794 en Forst Veluwezoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
1: Forst Veluwezoom.

Ja, we kennen natuurlijk de Nederlandse uitvoering natuurlijk. Ja, maar dit was de originele van Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Together We Are Strong. En dat kwam nummer 1 terecht in dit parade in die tijd. Ja, dat is echt waar. En ja, de uitvoering natuurlijk, de Nederlandse, was natuurlijk ook wel komisch inderdaad. Ja. Maar die hebben we nog niet voor handen, want die heb ik ook niet op plaats volgens mij. Dus dan gaat het sowieso niet even lukken. We blijven wel even bij de duo's. Hier zijn Donny en Mary Osmond en... I'm leaving it all up to you.

was zo aan het zoeken naar Brigitte Kaandorp en Patrick Duffy, Herman Vinkers. Dat ik, ja, dat heb ik zitten verprutsen. Dan heb ik het volgende plaatje niet klaargelegd. Dat is natuurlijk

1977 natuurlijk, de Guys and Dolls waren toen nog met z'n zessen. Dat heette Mamacita. Daarvoor hoorde je Boogeyman nogmaals met de Rockaway Boulevard. Ook uit 1977. En dit ook. Dit is B.A. Robinson en Bang Bang. En daarmee met deze knallen gaan we op een klok van het volgende uur. Bedankt voor het luisteren aan dit uur en tot de volgende keer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: zo gaat hij wel heel lang duren natuurlijk. Het is echt vinyl, dat mag duidelijk zijn inderdaad. Een hele goede morgen.
1: Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezaal.
0: Het was al een beetje een plaat waarvan je zegt van nou, wanneer komt die een beetje op gang? Wings met... Oh, u weet het niet? Nee, dan zeg ik het even. Good night tonight. Ik denk, je zegt het even, maar nee, jij zit niet meer anders naast me, hoor, nee. Ik hoorde pas iemand zeggen inderdaad, ja, ik hoor af en toe stemmen. Dus hij liep zich, dat is niet erg hoor, dat kan. Ik denk, nou, dat weet ik niet. Maar ja, schizofreen is nooit alleen, toch, zullen we zeggen. Goedemorgen, dit is weer een aflevering van 100% Vinyl, een nieuw uur. Waarbij we inderdaad toch wel weer het originele vinyl, dat hoor je net ook, dat ik blijf hangen. Een kraakje, een piepje, een krasje. Maar ja, de prijzen van deze verkoper, zeg maar, die waren er ook naar. Van 1 cent tot ongeveer 50 cent. De gemiddelde prijs van die stapel die we gekocht hebben was ongeveer 17 cent per plaatje. Kun je niks van zeggen. Er zit er af en toe eentje tussen die zegt van ja, dat is jammer. Daarvoor begonnen we dit aflevering met Dawn featuring Tony Orlando. En Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. En dat is dan nummer 1. Ja, dat is dan wel weer duidelijk. Wings niet, nee, dat is duidelijk inderdaad, nee. Die stond ergens nummer 24 als hoogste positie. Was niet sterk te nemen. Ze hadden wel veel hits natuurlijk. Mole of Kintai. Met die 77 rond de kerstdagen. Nummer 1 deed hij het heel goed natuurlijk. Maar ook With a Little Luck kwam van nummer 11 terecht. Silly Love Songs. Let Them In. Listen to What the Man Said. Veel hits hadden ze eigenlijk wel. Maar die wij draaiden net was de minst. Dus die gaat weer in het archief. Die zetten we netjes weer bij een stapeltje. Die hebben we weer een tijdje gehad. Die mag voorlopig eventjes blijven waar die is. Dat is duidelijk. Veel muziek, dat is ook duidelijk inderdaad. Daar is het programma van bekend natuurlijk. Met af en toe wat informatie. Plaatje, praatje. Onder andere deze inderdaad. Ja. Carlos Santana. En They All Went to Mexico. Ah, is mooi. Willie Nelson. Ja, Willie Nelson.

Heerlijke combinatie, zeg. Carlos Santana featuring Booker T. Jones en Willie Nelson. Die was natuurlijk herkend inderdaad. They All Went to Mexico. En dat deden ze in 1983. En daarmee kwamen ze nummer 6 terecht. En stonden 9 weken genoteerd. En dat was zowel in België als in Nederland een grote hit. Carlos Santana nogmaals met Willie Nelson en They All Went to Mexico. En hier is 24 Hours van Earth and Fire.

Zo. Gaat u daar maar even liggen. De floaters en float on, dat mag duidelijk zijn inderdaad. Ja, we zwijmelden even weg met deze muziek uit de jaren 70, 80. Wanneer was dat eigenlijk? Even kijken. 1977, nummer 1, 9 weken genoteerd, grote hit. Het grappige is, als je naar de teksten luistert, zeg maar, dan is het grappig, want de zangers onderling, ja, die hebben eigenlijk een hele andere idee over hoe hun favoriete vrouw er dan moet uitzien of moet zijn. Ralph die houdt namelijk van geëmancipeerde vrouwen. Charles houdt van zo'n beetje tegenovergestelde. Paul die grijpt het liefst allemaal. En Larry houdt van vrouwen met een vrije geest en stelt voor om de liefde te delen met Larry. Gezongen in de derde persoon. Nou, op YouTube is nog een leuk clipje te vinden. Over de verhalen van Tot in the Shadows. Nou, dat is helemaal grappig. Dat is in ieder geval de Floaters uit 1977. Wij draaiden hem hier nog een keer bij 100% van Niel. En wat heb ik meer voor je klaar liggen? Ja, nou, ik heb de captain, de kapitein is aan boord, dames en heren. De captain Sensible. En ja, die is aan het verbouwen. En hij en Stij, ja, aan het breken en doen. Hier is Watt, captain Sensible. Ah, we gaan terug naar 1982.

bijzondere single van Captain Sensible en What. Ja, daar gaan we nog even wat over zeggen. Want de album van deze meneer, die heet Women and Captains First. Nou, dat is nou niet echt een hele professionele scheepsactie volgens mij. Nee. 1982 in ieder geval, de man had nog veel meer hits inderdaad. Het album is ook erg leuk, dat moet ik wel zeggen. In die tijd hadden we het volgens mij ook nog ergens hier in de studio. Dus dat is het vermelden waard dat we daar ook nog eens een keer wat van gaan draaien. Maar wij draaien deze keer een nummer uit 1982. Nummer 14 is hoogste positie. 10 weken hield hij het vol in de hitparade. En dat heette nogmaals What. Hier luistert naar Forst Veluwezoom en naar RTV 794 op woensdag. Mocht je nou ook zeggen, ik heb wel belangstelling om iets te doen, sociaal-maatschappelijk, dan kan dat zeker bij de lokale omroep die met de regionale aspiraties toch eigenlijk zo'n beetje de hele Oost-Veluwe al bestiert. Want voor een aantal gemeentes, Epe, Heerde, Voorst en Brummen, mogen wij inderdaad toch ook de programma's maken waar je naar luistert. Dat doen we met veel plezier, maar we kunnen altijd mensen gebruiken. Dus meld je vooral even aan via redactie@voorstveluwezoom.nl of via redactie@rtv794. Daar krijg je altijd antwoord. En wat je kan doen bij ons is van alles. Van achter de schermen tot televisie. Waar we veel mensen voor nodig hebben zijn de sportprogramma's, de locaties. Moeten we nog extra mensen hebben om de wedstrijden te verslaan. Daar moet je een beetje affiniteit mee hebben, maar ja, het is wel heel erg leuk natuurlijk. Want elke week ben je toch weer bij zo'n wedstrijd. En de regionale derbies, daar zit je dan wel bovenop natuurlijk. Dus de sportmensen gevraagd, maar ook voor alle andere programma's inderdaad. Dus meld je even aan nogmaals bij de redactie van onze programma's RTV 794 en Voorst Veluwezoom. Meer informatie vind je natuurlijk op onze website. We gaan naar de jaren 70, naar een dame die opmerkelijke plaatjes maakte. Dit is er eentje van. Het nummer heet Miracles en hier is Anita Garbo.

Elke maandag, woensdag en vrijdagochtend is alles tussen 9 en 11 van vinyl. Zelfs de vloerbedekking in de studio. 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

vond ik geweldig om uit te spreken vroeger inderdaad. Rocking in the Streets. Nee, dat niet. Maar deze. Roots McKenney en de Benny Bright Orchestra. Dat klonk er zo lekker uit, zeg maar. En daarvoor was dat inderdaad dan de muziek van Anita Garbo. Er werd gefluisterd, zeg maar, dat Jeff Lynne van ELO er iets mee te maken had met die productie. Het zou qua muziek wel een beetje kunnen. Maar de Sparks met, dat had ook nog gekund. Het zit allemaal een beetje in de buurt, zeg maar. De dame zelf die kwam uit Engeland en dat was een dochter van een Italiaanse vader en een Britse moeder. En dat was een zeker niet lelijke dame in die tijd, 1977. Greta Garbo en Miracles. Een andere dame die zeker ook een liedje kan zingen, dat is Rita Coolidge. En dat was ook zo'n coverkoningin. Maar één hit had ze sowieso natuurlijk op nummer 1. En dat was de titelsong van een James Bond film. Roger Moore die schitterde in de film Octopussy. En Rita Coolidge die zong het origineel. Theme from Octopussy. Here is All Time High.

Als je nou zegt, wat klinken die Beatles raar? Ja, als je het nummer van de Beatles kent, klinkt die raar, ja. Maar dat klopt wel. De Marmalade, ja, 1968, dames en heren. 28 december 1968 kwam dit binnen. Opla die, opla da. Geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En die kwam nummer 3 terecht, 8 weken genoteerd. En wat gebeurt er inderdaad, iets later inderdaad. Nou ja, in februari ging dit plaatje alweer de hitparade uit van de Marmalade. Waarbij trouwens de platenmaatschappij op de een of andere wonderlijke manier de best heeft gedaan om er een soort stereo van te maken. Het origineel zal in mono zijn, maar ja, dit is een soort herprint of zo. Maar terug naar de Beatles, die kwamen in 1968 met dezelfde ontdekking. En die schreven dat toen. Dus in 1969 ging de Marmalade eruit en kwam het plaatje van de Beatles erin. En die kwam ook op nummer 3 terecht. Dus dat plaatje zelf heeft eigenlijk wekenlang in 2 verschillende uitvoeringen van zowel de Marmalade als de Beatles in de hitparade gestaan. Waarbij, als we het helemaal uitrekenen, zeg maar, de eerste inderdaad in 1968 in december binnenkwam. En de Beatles die vertrokken pas weer eigenlijk op 8 maart 1969. Dus dat is toch grappig. De Beatles stonden wel hoger nog genoteerd in het buitenland. In Nederland stond deze nummer 3. En in die andere ook. Dus Beatles en Marmalade, alle 2 nummer 3. Nou, dan weet je ook weer een beetje hoe daar de vork in de steel zit. Daarvoor Southern Nights uit 1977 van Glen Gamble. Aan de andere kant een hele vreemde ouverture-achtig nummer op. William Tell ouverture. En dat is gewoon een instrumentaal nummer. Nou ja, gebruiken we nog eens een keer ergens anders voor. Over instrumentale nummers, daar krijg je straks nog iets bijzonders van. We hebben weer een hele bijzondere plaat voor je klaargelegd. Daar gaan we ook wel wat over vertellen. Maar eerst gaan we naar de disco. De disco uit de jaren 70. Black is Black. Ja, destijds Belle Époque. En Belle Époque, die zongen dus inderdaad, Black is Black. We like the music, we like the...

drie dames die op de plaat dit zongen waren Black is Black. Waarvan twee donkere en één witte dame, zeg maar. Dat is wel grappig om te zien dat Black is Black. 1977, dat maar. Nee, eerder nog voor of later. Nou, weet ik niet precies meer. We zitten een beetje in tijdnood, maar ik heb toch een plaat die ik wel.

et des mains d'apprivoiser.

Alleen Fransen kunnen dit zo mooi zingen, volgens mij. 1990, Claude Barzotti en Air Memoir. De dame die hoorde was trouwens Estelle. Destelle Essen heet ze inderdaad, ja. Dat plaatje wat ik net wilde draaien inderdaad, tegen het eind, dan zeg ik, ja, dat is waar we tijdnood komen nu. Een klein stukje van de originele opera, en dat is een nummer dat echt in het veer gestaan heeft, een operanummer, van de opera Scott Joplin's Three Monsignia. En dat heet Aunt Dinah Blown the Horn from Scott Joplin. Joplin, Three Monsignia.

Nou, zoek dit maar een keer op inderdaad. Aunt Dinah Blows the Horn van Scott Joplin. Maar het ging mij ook een beetje om de achterkant. Want daar was ik verbaasd over wat daar dan stond. Want ik denk, nou, daar sluiten we deze aflevering mooi mee af. Inderdaad, voordat we eruit gezwiept worden door het journaal. Dat is namelijk de uitvoering van die entertainer. Maar dan door het hele orkest, zeg maar. Het is ook uitgebracht op de Deutsche Grammophon Gesellschaft. Dat is een klassiek label, zeg maar. Maar dit was toch wel heel erg bijzonder. Hij zit naast het naaldje zo. Hij moest wel in het groefje blijven natuurlijk. Dit was weer de aflevering 100% vinyl. Bedankt voor het luisteren. En luister even naar deze geweldige uitvoering. En tot volgende week.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerden. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794. Uw eigen lokale omroep.

0: De Spuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Dag luisteraars, welkom bij RTV 794 bij de Spuldeuzen van 9 mei. Erik Daams zit weer lekker op zijn plekje achter de knoppen en ik ben Cor Oranje. En wie hebt weer een hele mooie serie muziek bij elkaar zag in Limburg en Brabant. Vandaag hoort u de streektaalmuziek in de 900ste Spuldeuzen. En nu zou je denken, die is niet goed wie is, hoe kan dat nou? Nou, de Spuldeuzen is in 2008... in september, toen de Spuldeuzen overging van de vrijdagavond naar de zaterdagman begon. En zodoende komen we al aan de 900ste uitzending. Wie laat vandaag de versies van Big Benny en het fietsenframe uit Limburg huren en ook een mix uit Brabant. We hebben wat mooie nummers met de Brag. En doortussen zit een stukje cabaret met Zuid-Limburgse moppen. En in de muziekkamer en het theaterhuis gaat weer zoek naar wat er vandaag en zeker de komende weken nog weer stiet te gebeuren in de regio aan optredens en andere zaken. Ja, als je dan terugkijkt, van de weken was de herdenking van alle lui die sneuvel bent of vermoord in de Tweede Wereldoorlog en alle andere conflicten. En ik keek nu nog even terug op de tv en wel de tv-uitzending van de NPO. Daar zag ik een foto van een groep Joodse kinderen die niet naar de scholen mochten. Een dikke 20 waand. En daar waren er maar de 8 van over in 1944 en de afgelopen weken nog maar 2. Die zaten op een bankje voor hun oude schoenen. Het mannetje was te veel geraakt om te kunnen praten toen hij de klassenfoto weer zag. Daar ging Mimi vast in de kop zitten om er toch even maandag aan te besteden. En gelukkig kwam ik op de MD, zoals dat dan heet, een nummer tegen waar ik dacht, hey, dat past bij elkaar. Want dit is het nummer van Ger Koppens, de waardinne van een mirakel in Brabantse Boerdonk met schoolfoto's.

Ja. En van de Brabantse versies stappen we over naar Limburg. We gaan naar het oosten van Nederland en komt in Noord-Limburg aan. In Roermond, om precies te weten. Daar zetelt Benny Peters, de adjunct-directeur van het Trompetter. Dat is zeg maar de schoorsgooier van Roermond. In 2001 was hij 165 kilo en is ondertussen al meer dan 40 kilo kwijt. Maar hij noemt zich nog steeds Big Benny en zingt ook nog de pan van het dak. Hoor maar eens even hoe hij ermee omgaat. En hij meehuppelt, ach, dan giet het bij jullie ook nog wel een beetje af.

Ja, we hebben nog wat ruimte voor een plaatje. Ze noemen dan proberen we het programma op te zetten. En dan low hier en door wat extra ruimte. Omdat we niet weten wat er aan extra berichtjes tussen komt. Maar nu houden we even een gat in dit programma. Zo groot is het niet, want met de plaat die kun je het al opvullen. Want we gaan naar Moek. En Moek, dan moet ik even het grote puzzelboek weer losklappen. Want toen weet ik alles van de gasten die muziek maken, wat er gebeurt. Even kijken, ik ben zowat door de regio. En dan moet er dan staan, Peter Aerts kom ik tegen. Maar dan moet ik toch terug. Ja, soms hij zo'n bult preuze hier op de tafel liggen, dan moet je er zo duur wandelen. Maar Moek is een bandje die ja, ook in de streek al zingt in Brabants. En die hebben ja, toch ook van alles en nog wat bij de kop. En die trekken de draak met onze dingen. Maar soms kies je weer terug. En dan ook bij hun komt dan de herinnering boven. Want onze vader die zei...

0: En dan met dat extra invasie binnen wie zo ongeveer aan het land in de plekken worden wie altijd wat cabaret loopt hun van uit de streektaalwereld. En ja, als je zo'n combinatie hebt van alles wat buiten het Neder-Saksisch is, maar toch een beetje bijbeltalen, dan moet je soms kiezen en ja, waar want zu, want in Limburg door kom je, tenminste als je op de website kijkt, wordt al die conferences gehoord. Dan is het vaak tomproten of alle andere dingen die met carnaval te maken hebben. En dat is toch iets anders dan een gewone conferentie. En we hebben nu een soort compromis van, en we gaan even kijken. We hebben zo'n verzameling van Zuid-Limburgse moppen van en dagen. Oh, daar kan iedereen dus even met de buik schudden. Dus even luisteren naar de Zuid-Limburgse moppen.
1: Ja, je weet allemaal, ik ben een stomme boer, hè, maar ik heb een boerderij verkocht aan een Hollander, hè, met heel veel grond. Hè. Dan zegt die Hollander tegen mij, nou meneer, dat is een mooie boerderij, maar die grond links en rechts, die moet ik niet. Zegt je pak alles of je krijgt niks. Nou, zit er, wat moet ik dan met die grond? Ik zeg, links kippen en rechts patatten. Vlei week heb ik hem op de markt gezien en Maastricht had er mij door patatten. Was er me gaan verkopen zo dik als een bal van de voetbal, zeg ik ook. Ik zeg, nou, ik zeg, zijn dat patatten van mijn grond? Nou, dat heb je goed gemest, zegt er. Ik zeg, hoe is het dan met de kippen? Zegt er, nou, ik denk dat ik die te diep geplant heb, zegt er. Ik heb een sprookjeshuwelijk, hè. Ik weet niet of je wanneer luistert ook een sprookjeshuwelijk hebt, maar ik heb een sprookjeshuwelijk. Maar ik heb wel de heks getroffen, hè. Gisteren kom ik binnen, stond ze boven aan de trap, zegt ze tegen mij, alweer zout. Ik zeg, ik ook. Of als je binnenkomt en ze zeggen tegen ik, Jeff, zeg je het? Dan zeg ik altijd, wij, kunnen we nog een ander naar zich dan? En dan krijg je toch een woord, krijg je er tussen. En om 4 uur is na, zegt hij een keer, nou moet je mij toch eens zeggen, Jeff. Boe, heb je de heel nagezet? En ik zeg, kon je zwegen? Ja, zeg ze, ik zeg, wel, dan kan ik nog eens lopen, hè, ja. En dan als je binnenkomt en ze zeggen zo'n ene keer tegen hem, doe Esther, het is al 3 uur. Meneer het zeker weer met een ander geslopen. Ik zeg, vrouw, luister nou eens goed, hè. Ik sloop alleen met oog, met die ander blijf ik wel wakker, hè. Ja. Maar vlei week heeft ze me nog dat je koot gemaakt, zeg ik ook. Ze ging nog eens met een kaart handje onder de lakens in. Op zoek nooit. Dat was lang liggen. Zeg ze een keer tegen me, Jeff, ik vind hem nog niet meer. Zeg, dan begin maar te zoeken, want je hebt hem het lijstje gehad, zeg ik tegen haar, ja. En vroeger dan speelde via doktoerken, hè. Dokterken spelen, wij verkleind worden. Een jaar of 7, 8 met metsjes te zolder op. Een korstmeter, dat was een stroospier, hè. Ik hoor mijn grootvader nog zeggen, manneke, wat ga je doen? Ik zeg, we gaan doktorken spelen op de zolder. Oh, zegt er, als je maar niet rookt, is het goed, hè. Ja, hè. Zegt die vrouw tegen mij, willen we nog eens doktorken spelen, wij vroeger? Ik zeg, dat gaan we doen. Ja, zeg, zo bij een voorwaarde dat ik voor doktor mag spelen. Ik zeg, ik vroeg niet meer dat ik me eens goed kan laten onderzoeken. Doe nog nooit naar mij, zeg ik ook. Nooit doe ik dat nog. Ik heb Neil Noven in een waagzaal gezeten. En op een zeker moment zegt die vrouw van mij tegen mij zo van, had ik van zijn leven moet weten, manneke. Dat je mij bedriegt met een ander en ik dood ben. Ik draai me om in mijn graf. Ik zeg, weet je wat er van is? Dan doe ik het 2 keer en je ligt direct terug te gooien. Maar die van mij is giftig op me. Mijn vrouw is giftig op me. Vlei week hebben we een barbecue gehad met kameraden. En zaterdag stond ze zo geboekt die barbecue zuiver te maken. Ik zeg, vrouw, ik kan niet eraan doen, maar hoe rijsten is breder als onze barbecue. Manneke, dat was giftig. Toen heb ik de meter genomen en heb gemeten. Ik zeg, vrouw, ik kan niet eraan doen, maar hoe rijsten is breder als onze barbecue. Nog wel 5 centimeter aan iedere kant. Ik heb zoveel manier te zelf moeten zoeken. en snazend bed. Ik denk, ik moet dat te goeie maken. Ik begin ze wat te friemelen en te frutselen. Ik zeg, blijf van me af. Ik zeg, vrouw, ik mende dat niet. Blijf van me af, zeg ik ook. Ik zeg, vrouw, kan ik mende dat niet. Voor wat moet ik nou van me af blijven? Manneke, zeg ze. Je denkt toch zeker niet dat ik met een barbecue ga aansteken voor nog zo'n klein sausjesje vanochtend te bakken?
0: Ja, dat was kort maar krachtig. Wie bent altijd blij als er artiesten over de radiomaker zingt? Ja, wie bent wel een beetje pochers, maar als er een stukje muziek komt waarin de radiomaker genoemd wordt, en dat hoeft niet persoonlijk, maar in het algemeen, dan binnen we door hem ja, ook alweer blij. En door hem hebben we fietsenvreemde keuzen. Die bestaat tegenwoordig niet meer. Want eigenlijk, ja, wel uit één persoon. Wat begint als een bandje is tegenwoordig te beluisteren in de persoon van Raymonde van de Fietsenvreem, de uitvoerder van de muziek. Je man met kwade vlieg kan door ziekte niet meer optreden en nu doet hij dat hele avondprogramma alleenig. Ja, en zie spult van wals tot rock en is te huren, zeg maar, in heel Limburg. En je huurt nu de oren aan de radiomakers. Fietsenvreem, schreven door Bert Kwadervlieg. Hartstikke bedankt, Kiel. En wie gaat luisteren naar de jongens en de meetjes van de radio.

Ja, de jongens en de meisjes van de radio. En ze doen het ook iedere week of iedere dag met veel plezier. Wie komt nu aan bij Peter Aerts uit Deurne? Deze broodbander was van beroep amanuensis bij de HAVO en technisch onderwijsassistent bij de technische scholen. Vanaf zijn 16e schreef hij al liedjes en hij stond ook voor van de 70e jaren op de planken. Ook bemoeide hij zich met cabaret in de streektaal van de Peel. Die maken zeker de versies voor iedereen, zoals ze zeggen. Maar soms ook voor hemzelf. Luister maar eens een liedje voor mijn eigen.

0: Ja, en dan ben ik weer aanbeland in ja, wat wie dan noemt de muziekkamer en theaterhuis. En de goeie vooruit kijken. Nou, mag gelieke maar bij deze dag blijven. Want vandaag is de Nationale Molendag. En gelukkig in de gemeente Heerde en Epe... bent er nog een aantal molens aanwezig worden... ja, die gebruikt wordt. Sommigen bent nog in werking. Die bent echt nog aan het werk. Want er wordt roggen en tarwe en noem maar op allemaal. Maar ook een aantal, ja, die wordt alleen... eerder noemen ze dat die maan voor de prins. En dat wil zeggen dat het zolang als de molen draait... bij iedere rondgang, dan krijgen ze weer een paar cent... En dat betekent wel dat de molen in een jaar behoorlijk wat keer rond moest gaan om een fatsoenlijke bijdrage te leveren. Als we kijken hier zo in de omgeving, dan hebben we behoorlijk wat molens. In Wormvelde, om door maar te beginnen, is de molen van op Friese erfgoed, de Meulen de Vlijt. Dan gaan we naar de dijk over. En dan komen we ondertussen ook nog even in Malle een meulen tegen door onderweg. En in Veessen dus die de meulen van Bats en Stoom van Jan. Naast mekaar dus de heide tweeën in ene klap te pakken. En daar kun je ook mooi even gaan zitten... Een bakje koffie drinken door zo. En als je dat verderop gaat naar Une, moet je even oppassen, want in Une ben ze aan het werk door zo op de Holtweg. En dan moet je een eindje ummerien. Maar je kunt wel bij de meulen de werklust in Une terecht te komen. Die is ook lus. En natuurlijk in Vorsen, de hoogste meulen van deze omgeving. Want die hebben ze een paar jaar geleden een paar meter de lucht in gekregen. En zodat er weer voldoende wind vang om te gaan malen. En daar hebben ze ook weer van alles aan de handen maken om er een mooie dag van te maken. Ik ben nu even op de computer aan het loeren, want er stond ook iets in over de meulen, de Daamsmeulen, zoals ze heet. En... ja, daaronder zit ook weer een koffietent, die kun je wel stellen. Dus je hoeft niet op een dreugje te zitten vandaag. En je kunt vooral op de elektrische fietsen een hele mooie grote ronde maken. En dan heb je ondertussen Lokham Gouwtel. Nou, de houden vijven, zes meulens hij dan zien. Maar je kunt het ook uitbreiden, want... Hier zo in de omgeving, wat Heerde betreft, hebben we watermolens. En eentje, dat is de molen van Rakhorst. Als je vanaf Une teruggekomen, dan kon je er mooi langs, want die gaat dan de kanaaldikinent die langs. En die gaat dan de Vemdeweg op. En dan door zo de gelieke vlak voor de snelweg, daar gooi je rechtsaf. En dan kom je bij de meulen van Rakhorst langs. En deze watermeulen, hij is wel niet bedrijfswaardig. Maar de geurten is er wel, wordt het water uitstroomt. En ze hebben ondertussen van alles gerenoveerd aan het gebouw en de schuren en zo. En als je dan deurfiets terug naar Heerde toe, op de meulenkampjes, hij de meulen van Völkers. Ja, daar zei iedereen... ja, de meulen van Wim Völkers. Maar die functioneert op dit moment als elektriciteitscentrale, zeg maar. Dus daar kun je ook kijken. Hij is gebouwd in 1924 en herbouwd in 2018. En hij is bedrijfsvaardig. Het is aan de Beeklandseweg, daar tiende trouwens. En de meulen van de Rakhorst... aan de Keetweg in Heerde, Keetweg 3. En stiet in de Grifse Beken. En Ik zit nu even te pieken, Erik. Zullen we er even een plaatje tussen zetten? Dan gaan we even naar de andere dingetjes die de komende weken aan de gang gaat. Ja. En volgens mij op het lysie stiet er van Brabants Bonster. En dat is MD2. Ja. Wout van Vaanderooy. Heezeke, want zo heet dat plekje.
1: Overal nog steeds dezelfde stroten. Alleen maar meer, die telde ik geen eens. En het abdij, het kasteel, het nonnenklooster. De kerkcafés en het gemeentehuis. Die zijn toch zeker nog allemaal gebleven. Toch voel ik er mijn eigen niet meer thuis. Waar ik gespuld, gestoeid heb en naar school ging. Doordronk ik ook

neemt het abdij. Dat zulde nog wel weten. Het zag er zwart van wit heer die tijd. Er zijn er nou niet veel meer, hoor ik zeggen. Je ziet er ook nooit meer in het arbeid. En ook de nonnen zijn aardig rond verslappen. Al zijn er nog wel zusterkes genoeg. Maar die haten tegenwoordig voor het verpleegster. En die zieden

en plutske bij het vuur. En het kasteel, dat houden we in ere, met barones, maar wel zonder baron. Al waren die ook vroeger nooit te vijnen, maar voor de rest blijft alles nog bestaan. En ook de kerk stond nog op zijn fondering, al zag de men er een poot onder vernon. Doch in de kroegen is het tegenwoordig drukker, och ja, cafés zijn hier altijd goed gegaan. Och heze kwor, ik vroeger ben geboren, ze maakten hoe met Inter samen één. En dat is goed, door valt niks van te zeggen,

dat was Hezik. En ik kom er nu in één keer, en wat ik kijk het Lysie nou, en het is dan de Fasten Online agenda. Want vandaag is er ook een repaircafé in het cultuurhuis in Uyne van 9:30 tot 12:00. Dus als je toch vanaf de werklust in Uyne richting Voorsten gaat, maak je gewoon dat rund die bij het cultuurhuis langs. En dan kan je binnenduur naar Voorsten toe en dan naar de Meulen van Daams. Voor alle kapotte dingen die probeert ze dan te repareren. En de andere zaken die ik nog vind. De komende weken is er donderdag 21 mei. Oh nee, dat is al een paar weken verderop. Maar dan is er in de gemeentewoning een cultuurpannetje. Het is altijd door gezellig. Een hele koppel volk zit dan gezamenlijk te eten. En wat maakt de groenteboer uit Voorsten. Dus altijd lekker zou je zijn. Ik kijk even op de computer weer. Want vandaag of komende donderdag, hemelvaarsdag, ja, Doutrap. Nou, daar hebben ze in ieder geval op het Smallert. De voorankwekerieën, zeg maar. Daar kun je douw vissen. Dus iemand waar vroeg begint dan, want ze maakt door de vissen nou vroeg wakker. En dan kun je er fijn vermaken met iets wat visjes te vangen. In de buurt is ook zeker, er is een fietstocht op Hemelvaartsdag. Die brengt Emst in beweging. Even kijken wat er verder besteedt. Want een beetje extra informatie is nooit weg. Even lekker fietsen. Ze beginnen om 9:30 tot 12:00 bij de Verhuilenkwekerieën. Oh, dat is dan ook gelijk. Smallert. En dat wordt georganiseerd door de wielervereniging Holte Ketting Strak. Samen met de lui van Smallert. En dan kun je genieten van een mooie fietstocht. Stiet even niet. Of kijk. Oh ja, er zijn er twee. Je kunt kiezen uit twee aantrekkelijke routes. Ene van 15 of de andere van 30 kilometer. Nou, hij er echt zin in. Neem je toch die 30 kilometer. Want dan zie je wat moois van de omgeving. En wat ik al zei. De volgende weken in de dorpshuis in Heerde, in de Van der Moszaal. De blauwe vinkjes met Poeha. En dat omschrijft ze met hun debuutvoorstelling veroveren blauwe vinkjes. De afgelopen seizoen het Nederlands Theaters. Kevin van den Berg en Manon Blauw. Deuken als frisse, onbevangen autodidacten in het diepe van de cabaretiervijver en leren de gondelweg zwemmen en zijn blieven dream. En hoe het cabaret de speelde, nou, dat merk je dan als je op 16 mei naar het dorpshuis gaat en zo. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, ik begreep. Zo weer teruggegaan naar de muziek, Erik. Ik kijk op mijn lysie en dan denk ik, wie komt Tjur Seibers tegen? Hij toevallig de goede MD door zo in de buurt. En anders dan wil we even kijken over. Tjur Seibers met eigen taal. Dat, ja, dan is het altijd even kijken, want op die MD staat een hele bult nummers en die staat door elkaar wel op nummer, maar dat hebben we, kijk eens aan, hij heeft me van, ja, dat is een heel hartstikke goed in. Dan gaan we hem draaien. Tjur Seibers, de eigen taal.

trek langs dorpen en langs steden. Hier in Brabant ga er rond. Ik zing van nou en van het verleden. Het wel en weet ik er vond. En geworteld in die streken hou ik er nog altijd om vast. Om de taal te blijven spreken die van huis uit bij me past.

Als je in die taal voelt trillen, iets van uw eigen aard, kan de host niet anders willen dan dat zoiets blijft bewaard. Daarom blijf ik haar nog zingen, buurten in vertrouwde trant, over mensen, over dingen van ons eigen Brabants land. Spelen, trekzak en gitaren, simpele akkoorden.

is zo'n lekker luisterlieke van een dorpse troubadour. Blij hij brengt voorbij een bietje met een burger en de boer. Laat het dan maar diedeldijnen, wijd weg van de hitparade. Het zal van eigen mensen vijnen die het pruven zo.

dan wordt geëerd, die ik van ons moeder heb geleerd. En in de lieke, de melodieke, komt wel vergoed voor het leek voorbij. Dan gon de weg weer dicht.

Ja, en van die broodbanders hebben we nog een paar nummers. Dus we gaan zo nog even weer verder met de muziek. Even kijken op het liedje, waar alles gehad heb. Ach, kijk eens aan, alles. Maar ze noemen dan vind je ook nog eens wat. Dus gaan we even de deur kijken. En wie komt dan Ger Koppens weer tegen? Want die heeft een aantal mooie nummertjes op de MD in staan. En daar willen we graag draaien. We draaien deze keer niet de Nonnekes, maar Voor Wat Mijn Lief Is van Ger Koppens.

Ja, en dan komen we jou zo op het einde dan van deze speeldozen. En ja, we hebben weer met veel plezier gemaakt, deze speeldozen. Wie bent Erik Daams achter de knoppenwerk? En mijn naam is Cor Rorijen. We hopen jullie volgende week weer aan te treffen aan de radio. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En ga eens even naar de EHBO-website. EHBO, je heren, die hebben een reanimatiemarathon gehouden, heren. Want het is heel belangrijk dat eigenlijk iedereen weet hoe de AED werkt en hoe je mensenleven kunt redden. Dus wat dat betreft, volgende week gaan we kijken in Zeeland en Vlaanderen. En

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is Moyes Luisteren, het dialectprogramma van Voorst Veluwe Zoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwe Zoom.
2: Ja, goedemorgen en welkom bij Moyes Luisteren. Het is weer zaterdagochtend, de koffie staat klaar. Hier tenminste, en hier, ik zal even duiden waar ik ben. Wie zit hier aan de natuurgebied de Duurse Waarden in Veessen, dat heb ik me net verteld. We kijken uit over een niet meer in werking zijnde stedenfabriek. En die heet de was van Votmond. Dus ja, wat willen we nog meer? En in de zonne. Dus dan geeft een paar mooie uurtjes worden van 10 tot 12. En we zijn live en dan vanuit Veessen bij de Mullen van Bats. En in, we hebben de gast in de eerste uur, Martijn van der Boom. Voorzitter van Belangenvereniging De Veg. Hoi Martijn. Willen gaat het hebben over De Veg en wat er zoal speelt in dit mooie dorp in de gemeente Voorst. En in het tweede uur zal presentator Leo Hulleman de molenaar Gerrit Kouwenhoven interviewen. Joop en Leo zorgen gezamenlijk voor de techniek en de medepresentatie. En we gaan er samen weer een mooie paar uurtjes van maken in dit zonnige dag vandaag. Mijn naam is Hetty Vosselman.

Een fantastisch mooi liedje. Een prachtig mooie dag van Daniel Lewis. Ik was net met Martijn al even aan de klets. En ik hoorde dat ik hem eigenlijk wel had kunnen zingen dat het voor Toor van de Boom was, voor Simon. Want die was dit jaar jarig. En toen heb de kleinkinderen dit liedje...

Licht als het ware gevlochten. Door het landschap dat heel gewis verwielt. We zijn weer live, hoor ik net hier. Ik was ondertussen... ik was het liedje aan het zingen natuurlijk over de IJssel. Wie zit hier toch bij de IJssel? We gaan het gewoon weer even opnieuw beginnen. We horen het liedje van Daniel Lewis, hou het net over. Een prachtig mooie dag, nou dat is het. En Martijn van der Boom die zit hier naast me. En Zimu was dit jaar jarig. Heeft de kleinkinderen het voor Zimu zong. Nou, hoe toevallig kun je het hebben vandaag. Dat wie gaat doe verder met een mooi gedicht over de molenaar. Het verhaal van de molenaar. De Lem is een arme molenaar, echt hoor. Die was altijd gelukkig. Maar één keer per jaar, dan verjoorde zijn vrouwen en was ze kuts van het rabat. Nog nooit had hij geld voor een prachtig cadeau gehad. Hij lachte voor krommen. Hij spoorde ervoor. Maar er was altijd wel wast en dan ging het niet door. Soms was ze de bieder, maar dan kreeg hij weer pech. Ging de wind weer eens liggen, was die spoorgeld weer weg. Want als niet ging wij, als niet geet ween, kunt de wieken niet reen. En toen de molen niet kon halen, moest ze het brood van zijn spoorgeld betalen. Elk jaar zeiden weer, diep gegeneerd, ach, weer geen cadeau schat, maar gefeliciteerd. En dan vloesten zijn vrouwen hem vrolijk toe, ach, zonder cadeau, ik hol ook van u. Dat geeft of niks, het leven geeft gewoon deur, ik hoef geen cadeau, de molen geeft voor. Maar op een keer, een verjaardag, geheel onverwachts. Het was niet te geloven. Wie had dat nou ooit gedacht? Lag er een pakje op haar stoel, naast de schouw. Met een briefje eraan, procentje van mijn vrouw. De jordige Job gaf doorop haar man een smakkert. En zei, wat ben je toch een lieve rakkert. Maar wat zult wijn dag zien vrouwen toen? En de molenaar zei, ja, het is echt wat voor u. Een jurk, riep ze. Of is het misschien een hoed? Of... Zo'n bussen, wooi vermezelle in dood. Oh, wie weet, zegt de molenaar. Misschien wel een sjaal. Of een paar stadse schoenen. Of, nou, misschien wel zilveren schaal. Tja, wie zal het zeggen? Misschien wel een klok. Of zo'n mokkenrekstok met aan iedere stok een mok. Het kon ook een kippenwijn of een flesje hors d'oeuvre. Ze lachen zich met zijn bijen krommen en verzonnen maar deur. Een badkuip met bubbels erin. Een jaar lang gratis wind voor het heel gezin. Het is alsmaar gekker. Een vliegend karpet. Vast een reizen naar de maan of een hotel met kingsize bed. Ja, wie weet was het wel een zingende zagen. Oh, of een varkentje met een knorrende magen. Nog nooit had ze de vrouwen zo'n verjaardag gehad. Wat een cadeau zeg. Wat prachtig was dat. De molenaar werd toen op zijn beurt verrast. Want zijn vrouwen borg het pakje gewoon op in de kast. En ze zegt, als je jarig bent, dan krijg je het van mij. En dan verzinnen we samen de inhoud te bieden. Al dus besloten van het een kwam het ander. Telkens gaan ze het cadeau aan elkaar. Jor in, jor uit, geeft het altijd weer zo. Wel 100 keer loon van hetzelfde cadeau. Maar zoals iedereen, bent ook hun doden gaan. En is het cadeau mee het graf in de gaan. Maar vroeg niet wat erin zat. Het geeft namens op het leste niet om de inhoud van het cadeau, maar om de geste. En dan gaan we verder met het liedje Zondag van Normaal.

0: Ik ben het haast niet gewend, maar normaal, dit is best een heel mooi rustig liedje. Zondag. Ik vind normaal ook mooi als het een beetje rock'n'roll wordt, maar dit is ook mooi. Nou, Martijn, van harte welkom hier in het mooie feesten. Je moest er ook een stukje voor in, wil hoor. Maar ja, Martijn, voorzitter van Algemeen Belang van de Weg. Ik zeg al net voor die tijd van wie zo vaar, wie zo mooi, we wonen niet tegenwoordig enzovoort. Dus je mag u zelf hem voorstellen.
1: Ja, Hetty, hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik vind het hartstikke mooi om hier vandaag in het radioprogramma te mogen zijn. En ook nog op een geweldige locatie hier bij de molen. Ik geniet er al van. Ja. Ondanks de stroomstoring net konden we even ter rust komen om te beginnen. Maar... mijn naam is dus Martijn van der Boom en ik ben een van de bestuursleden van Plaatselijk Belang de Vecht. Ik ben niet in de Vecht opgegroeid. Ik ben geboren in Groningen en na 2 jaar zijn we naar Drenthe verhuisd. Daar heb ik tot mijn 18e gewoond. En toen ben ik hier naar Beemte-Broekland gekomen en daar woon ik dan ook nog. Maar Beemte-Broekland en de Vecht is hartstikke dicht bij elkaar. Ja, het hoort bij elkaar. Mijn kinderen zitten ook in de Vecht op school. Maar de Vecht en Beemte hebben wel meer connecties met elkaar. Die eerste 18 jaar van mijn leven was ik ook hier heel vaak op de boerderij van mijn oom. Dus toen ben ik ook al een beetje in contact gekomen met de Vecht. En vandaar dat ik ook... hier ben komen wonen.
0: Ah, nou, wat gezellig. Dus dan, ja, dan ken je eigenlijk al vrij goed de omgeving. Dan word je uiteindelijk dan bent komen wonen, laat maar zo zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Ah, leuk is dat. En die zitten in het bestuur met meerdere mensen. Met wie zijn nog allemaal meer in het bestuur van de Vecht?
1: Ja, we hebben op het moment een bestuur van slechts 3 personen. Naast mij zitten Erwin Holster en Bezit van Zuilen ook in het bestuur. En we hebben ook iemand die heeft zich gemeld. Die heeft wel ideeën om er ook bij te komen. Dus dat zou wel mooi zijn als...
0: stage lopen, als dat, zeggen we dan.
1: Ja, ik denk dat komt wel goed. Dan kunnen we toch nog iets meer doen. Want 3 is toch wel iets beperkt. Er komt wel veel op een dorp af. Dus,
0: En het is ook een heel levendig dorp. Ja. Dus dan is het ook wel fijn. Als je er maar 5 totaal hebt, dan met die 5 met kunt bestieren. Dit dorp, precies. Laat maar zo zeggen. De Belangenvereniging De Vecht. Ja, ik weet dat er een beeldvereniging bent in De Vecht. En... hoe lang besteedt de Belangenvereniging al?
1: Dan zou ik de statuten moeten nakijken. Maar dat zal wel minimaal 50 jaar zijn. De verenigingen bestaan misschien nog wel langer dan de Belangenvereniging. Ja. Dat kan nog wel zo zijn. Als je ziet VNL al 75 jaar...
0: Dan hebben we zo'n kans dat inderdaad rond... Dat zal wel inderdaad al een heel tijd kunnen wezen.
1: Ja, precies.
0: En de Belangenvereniging... Ja, noem eens een paar dingen op wat ze allemaal doet.
1: Wat we met name doen is natuurlijk... opkomen voor de belangen voor de bewoners uit het dorp. Wat ook heel veel contact is met gemeenten over allerlei zaken. En informeren van de bewoners over allerlei dingen. Maar het gaat ook over verkeersveiligheid.
0: Ja, daar zat ik net aan te denken.
1: Over wonen, noem het allemaal maar op.
0: Dat vind ik ook best wel voor een grote vraagstuk natuurlijk. Want hoeveel inwoners woont er op de Vecht?
1: Ja, in de kern zijn zo ongeveer 200-250 mensen, maar in totaal met het buitengebied 570 inwoners.
0: En net wat je zegt, de verkeersveiligheid inderdaad, of de woonbehoefte en dergelijke. Ik zag op de, jullie hebben een hartstikke leuke website, zag ik, vond ik zelf persoonlijk. Daar zag ik ook staan, jullie zijn ook bezig bijvoorbeeld met een dorpsvisie. Ja, en die dorpsvisie die erop staat, die is al even geleend. Maar ik begreep net van jullie bent weer een beetje aan het opstarten door weer een nieuwe editie van te maken.
1: Ja, de afgelopen ledenvergadering van Plaatselijk Belang zijn we daarmee begonnen. Het heet, wat wij gaan doen, een dorpskrachtplan. Eigenlijk om alle krachten in het dorp en alle wensen in kaart te brengen. Deels naar de gemeente, maar voor allerlei vraagstukken goed duidelijk te hebben waar wil het dorp heen, waar zijn nog behoeftes aan. Zodat wij dat als Plaatselijk Belang samen met de bewoners kunnen invullen.
0: Ja, want die wilde ook natuurlijk, jong en oud beholden voor het dorp. Maar zo zeggen dat de jeugd er ook kan blijven wonen. En de ouderen, als ze wilt wonen, maar misschien wat kleiner wilt gewoon dat ook. Dus er zit ook nog misschien een stukje woonbehoefte in het nieuwe dorpsplan, denk ik.
1: Ja, dat is denk ik wel een van de belangrijke dingen. Ook met name omdat er heel veel vraag is van mensen die eigenlijk opgegroeid zijn in de Vecht of omgeving en eigenlijk weer terug willen.
0: Ja.
1: Alleen, er zijn weinig huizen beschikbaar en ook niet altijd de huizen waar behoefte aan is.
0: Eigenlijk zou je dan wel wat nieuw. Er is natuurlijk een heel mooi stukje al Edeveld en dat zit er al een heel tijd bij de Moldenstomp in de buurt, laat maar zo zeggen. Daar ik weet niet hoeveel huizen met de dobbyen zit zo'n beetje.
1: Dat zal 25 zijn of iets dergelijks. Maar daar is nog een tweede gedeelte daar vlak bij.
0: Okay.
1: Waar in principe woningen gebouwd kunnen worden. Dus als wij, we hebben al contact gehad met de gemeente daarover. Maar als we de dorpsvisie klaar hebben, zeg maar, dan kunnen we ook verder met
0: als
1: de gemeente.
0: Als een soort eerste stukje wordt gebied waar je zo kunt uitbreiden.
1: Ja, precies. En daarnaast is er ook aan de Lochemse straat zijn particulier. Leren zelf een plan hebben ontwikkeld. Okay. En dat staat nu ook in de startblokken. En daar zullen ook een aantal woningen beschikbaar komen. Dus er zijn gelukkig wel kansen.
0: Dat is meestal zo'n soort collectief gebeuren.
1: Dit zijn particulieren, maar die ook wel echt graag willen dat mensen die binding hebben met de Vecht ook in de Vecht weer kunnen wonen. Daar zijn we als dorp.
0: En ik had het net toevallig heel even maar over de Moldenstomptoor natuurlijk. Ik las ook in het vorige plan, denk ik dan in dit geval, van er zal ook nog een soort ontmoetingsruimte van willen maken.
1: Zijn we bijna mee klaar. Een aantal inwoners zeg maar, van Weterings Erf samen met Erwin Holster van ons van plaatselijk belang, die zijn ermee bezig om het laatste stuk klaar te maken. En dan hebben we daar een mooie ontmoetingsplek met ook voor de kinderen wat speeltoestellen, maar ook plekken om te zitten. Je kunt je fiets opladen.
0: Mooi centraal in het dorp.
1: Ja, precies.
0: Ja. Oh, wat fijn. Dat, en is er dan ook ik noem maar een stukje. Denken jullie dat dat misschien volgend jaar is? Of houden we het hier
1: een
0: periode van een jaar of 2-3?
1: Nee, ik denk dat het dit jaar wel helemaal klaar komt.
0: Dat is mooi voor de Vecht dan wat dat betreft.
1: Zeker.
0: Wat leuk. Ja, en ik las ook op een gegeven moment, ik ga misschien een beetje van hot naar her. Maar dat vond ik echt zo leuk. Jodelmientje.
1: Ja, Jodelmientje. Voor de mensen die denken van jodelmietje. Nee, we hebben geen jodelaar bij ons in het dorp. Maar zo noemen we de geluidsinstallatie die van plaatselijk belang is.
0: Die
1: staat in de school en de school die maakt er ook gebruik van. En wij ook en verenigingen. Ja. Als ze zouden willen, kunnen zij ook daar gebruik van maken.
0: Oh, kijk, want ik zat er echt zo van. Ik denk, ik heb een stukje mist in de weg. Ik weet best wel het een en ander, maar dit hangt nog niet helemaal zo.
1: Het is niet de dorpsgek of iets dergelijks.
0: Of iemand die inderdaad kan jodelen geval. Ik wil doorgaan naar een volgend liedje. En het liedje is Een Engel van Herman Lippikoff en Josien Velberg.

0: Ja, het hele mooie, een engel, een geheel gedragen lied zijn we hier al een beetje. Van Herman Lippikoff en Josien Velberg. Nou, we willen gewoon weer verder praten met Martijn. Gezellig hier van de Vecht, de voorzitter van de Belangenvereniging. En we zijn, ja, er is zoveel vereniging. Vertel er eens wat meer over wat er allemaal wel niet te doen is op de Vecht.
1: Als we kijken naar wat het eerste op stapel staat, dan zijn dat de vierdaagse feesten.
0: Oh, ja. Ja.
1: En ook de vierdaagse zelf natuurlijk. Eind juni is dat waar zo'n ongeveer 800 mensen meelopen met de vierdaagse. En vrijdagavond is er altijd bladerbal. Sinds vorig jaar is het bij VNL op het terrein. Ja. En grote feesttent erbij. En en dan in het weekend de vierdaagse feesten met ook het familie- en vrienden voetbaltoernooi. Ja, ja. En ook de zeskamp op de zaterdag. Dus dat
0: belooft leuke samenvoeging voor het totaal dan maar zo.
1: Ja, dat belooft weer een mooi weekend te worden.
0: Nou, leuk, gezellig.
1: En dat is al een heel mooi iets wat VNL organiseert. Maar ja. VNL naast voetbal, wat ze natuurlijk elke week hebben, organiseren ze nog heel veel leuke dingen. Zoals bijvoorbeeld de kerstbingo, pubquiz, kroegspellenavond. Rond nieuwjaar, een week later of iets dergelijks. Dan hebben ze ook nog weer het karbiet schieten opnieuw nieuw leven ingebracht.
0: Ja. Dus, dat is ook wel gezellig. Ja, dan dus, iedereen weer samen te hebben.
1: Ja, dus VNL is ook wel heel belangrijk voor de binding met elkaar. Iedereen uit het dorp is er eigenlijk wel bij betrokken. Maar ook in de omgeving, zeg maar, zijn ook veel mensen uit Beemte, die ook bij VNL voetballen. Wordt de Vecht eigenlijk, de mensen die bij de Vecht betrokken zijn, zijn er eigenlijk veel meer dan die 600 waar we het over hadden.
0: Ja, maar dat is ook het mooie aan de Vecht. En sowieso met de dorpen. We zijn eigenlijk wat kleinere dorpen. Dat fijn is dat er ook van de buren gewoon mensen bij de voetbal zit of iets dergelijks. Dan blijft de vereniging bestaan, school blijft bestaan op deze manieren.
1: Ja, precies.
0: Dus het is belangrijk.
1: Want gelukkig hebben wij de basisschool en dat loopt goed. Ik geloof 70 à 80 leerlingen en dat blijft goed op peil. Ja, dat is ook wel belangrijk voor
0: heel
1: het dorp dat je dat houdt. En, dus.
0: Ondanks dat er misschien geen winkelvoorziening bent, want we zitten allemaal dicht bij Apeldoorn en we zitten allemaal dicht bij Twello en dicht bij Drenthe, dan is het toch wel gewoon fijn dat je...
1: Ja, precies. De school is voor dat ook belangrijker dan de winkels.
0: Fijn is dat. Maar wat heb je nog meer?
1: Nou, we hebben ook de biljartvereniging De Keuwe, die altijd in het middelpunt van ons dorp bij De Groot
0: aanwezig is.
1: Ja, één keer in de week gaan ze daar biljarten met elkaar, met een mooi clubje mannen. Daarnaast hebben we natuurlijk de toneelvereniging Klaver 5.
0: Ja.
1: Nou, die heeft altijd in maart de voorstellingen in De Groot 2, maar ook in de Beemte en ook in Welsum.
0: Ja, helemaal leuk. Voorstelling dit jaar, helemaal leuk.
1: Hartstikke leuk is dat altijd. Mooi vol zalen altijd. Ja. Dus daar zijn we ook wel trots op. In Café De Groot, wat natuurlijk ook belangrijk is voor ons dorp. Zo'n mooi middelpunt met restaurant en café, maar ook de zalen natuurlijk. Dat is ook de residentie van onze carnavalsvereniging, de Vrogge Reuers. Ja, die organiseren al hun feesten ook in het zalencentrum.
0: Dit jaar hadden jullie, was er een, en ik begreep zelf net van hoe natuurlijk dat je ook bij de Vrogge Reuers zit. En jullie hebben ook een nieuw feest opgeworpen, zag ik.
1: Ja, precies. Afgelopen 14 maart hebben we voor het eerst een halfvaste feest georganiseerd, genaamd Halfvasten 100% feest. Een feest speciaal, wat meer voor de jongeren tot 80, zou ik zeggen. Maar,
0: ik wil zeggen, volgens mij dan waarschijnlijk van 88
1: ja,
0: of zo.
1: Precies.
0: Okay, iets ouder, maar...
1: Ja, maar voor het eerst hadden we dat speciaal feest. En het was eigenlijk uitverkocht. De zaal zat helemaal vol en de sfeer was geweldig.
0: Ik vind dat het heel gezellig was.
1: Ja, het was een topfeest. Dus dat is mooi dat zulke feesten ook succesvol zijn.
0: En hoe lang bestaat de Vrogge Reuers eigenlijk al?
1: Nou, in 2028 dan wordt het 155-jarige jubileum gevierd.
0: Oh,
1: kijk
0: dus dan toch.
1: 1973 al opgericht.
0: Nou, dus weer een feestje natuurlijk. Dan,
1: ja,
0: hè?
1: Precies. Ja. Daarom zal de vereniging zeker een speciaal feest weer organiseren.
0: Ja, ach nou, vind ik wat leuk.
1: Ja, en daarnaast... hebben we ook nog Zij Actief natuurlijk, de vrouwenvereniging die elke maand wat organiseert, maar ook andere activiteiten organiseert.
0: En die kunnen we eigenlijk misschien wel een beetje voort natuurlijk uit het agrarische gedeelte, maar op dit moment zijn er ook mensen die niet agrarisch zijn die erbij zitten.
1: Ja, dat is voor iedereen.
0: Dat is voor iedereen toegankelijk. En het is een heel gevarieerd aanbod wat ze gewoon aan informatieavonden hebt en gezellige avonden hebt.
1: Ja, precies.
0: Oh ja, want dat is inderdaad... leuk.
1: Ja, dus zo hebben wij heel veel dingen in het dorp die georganiseerd worden. Er wordt zelfs ook naast VNL nog twee keer in de week gesport, de bootcamp.
0: Ja, dat is ook wel in de opkomst. Dat
1: hoor ik
0: in de buurt, ik woon er zelf natuurlijk in Teuren, doet ze dat ook smorgens soms inderdaad. Dus dat is her en der in de omgeving, maar dat is goed. Mensen op gezonde manier bezig zijn met zichzelf, laat maar zo zeggen. Dat... En nogal even een hele andere kant op misschien, maar het is een heel bedrijvendorp, bult vrijwilligers. Wat zal een wens wezen waar je bijvoorbeeld nog op de weg weer terug zou willen zien?
1: Poeh, dat is een goede vraag.
0: Ja, maar ik wil ook door later even maar teruggekomen, maar wat zal een wens zijn dat je bijvoorbeeld, Wielheb en Teugen ook niet een winkelvoorziening en dergelijke, maar misschien wel iets anders of zo.
1: Nou, ik denk dat dat een mooie vraag is voor onze dorpsvisie, voor de bewoners. Die daar eens goed over nadenken.
0: Wat wil je over 15 jaar terug zien?
1: Wat zijn de dingen die we vroeger hadden en missen? Of wat zijn er voor dingen die we nu nog niet hebben die toch wel van belang zijn? Nou, ik kan er wel eentje noemen. Dat is een plan eigenlijk van de jeugd bij ons uit het dorp. Er zijn drie kinderen van 11, 12 jaar die... zijn bij ons bij Plaatselijk Belang een aantal maanden geleden gekomen tijdens onze vergadering om een heel plan te presenteren.
0: Wat leuk.
1: Om een pumptrekbaan in de Vecht te laten komen.
0: En dan moet je me even uitleggen, want kijk, ik ben ook niet de jongste meer. Maar wat is in vredesnaam een pumptrekbaan?
1: Nou, dat was ook onze eerste vraag natuurlijk toen wij dat kregen. En dat is eigenlijk een geasfalteerde baan waarbij je met allerlei fietsen of skates of dat soort dingen kun je rijden.
0: Alles wat.
1: Ze kwamen bij ons met een hele PowerPoint presentatie waar het allemaal aan zou moeten voldoen en welke regels als ze hadden. Ze hadden inmiddels al de buurt waar het zou moeten komen, hadden ze ook al gevraagd of ze er tegen waren. De vinkjes die gezet moeten worden, die hadden ze ook gezet. Dus dat vond ik al heel knap van zulke jonge mensen. Dus dat geeft ook al aan dat is toekomst in het dorp. En ze zijn afgelopen weken bij andere pumptrekbanen alwezen kijken.
0: Dat is heel belangrijk dat je de jeugd nu al metkrijgt. Dat ze graag hun ideeën wilt vertellen. En dat je het met elkaar ook voor elkaar kunt krijgen. Is dat natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Ik denk dat we even overgaan naar het volgende liedje. Het is gelukt hier. Volgens mij, ik heb nu het liedje De IJsseland van de Olde Dins.

0: Nou, dat was het liedje IJsseland. Ja, toepasselijk. Ik kan het niet wennen hier met een boot die net hier langs kunt over de IJssel, hè. Van de Older Deens. En ik zei net ook al, we waren hem aan de klets natuurlijk. Gert Foekens, die loopt hier ook rond. En Henk-Jan de Leeuw. En die heb je toch maar even mooi verzorgd. Dat je hier op zo'n fantastisch mooie locatie kunt zitten. Dat alles het ook gewoon doet. En Gert, hoe laat wij van mannen al hier?
1: Kwart over
0: acht. Dus die is al een mooi tietje op weg. En we willen gewoon weer even gezellig verder, Martijn. En ja, ik ben de laatste niet in West, maar er is ook altijd nog een heel leuk festival op de weg.
2: Ja, het grootste festival, denk ik, in de gemeente Voorst en ja, de omgeving, Lente Live. Georganiseerd door vechtenaren met behulp van ook allerlei verenigingen. Dat is ook wat mooi van Lent Live, denk ik. Niet alleen een mooi festival waar iedereen kan genieten, maar de verenigingen ondersteunen het festival. Ja. En daarmee ondersteunt het festival ook de vereniging.
0: Ik vind dat een heel mooi principe en initiatief ook op die manier.
2: Ja.
0: Want het is wel zo als vereniging, als die wilt helpen voor achter de bar, dat ze elkaar op die manier, ja, je hebt niet maar zo even een blikje vrijwilligers van, ik weet niet hoeveel er rondloopt, maar misschien wel 400 of zo, helemaal niet zo.
2: Dat kan maar zo over het hele weekend wel zo zijn.
0: Dat denk ik, ja.
2: En het is ook altijd hartstikke leuk om te helpen, moet ik zo zeggen.
0: Help je zelf ook?
2: Ja, zeker.
0: Oh, oké.
2: Altijd hartstikke leuk. En het festival zelf is natuurlijk...
0: gezellig.
2: Ja, supermooi. Het weer was ook weer geweldig dit jaar. Zeker
0: maar dat
2: voor
0: is
2: de zondag
0: altijd
2: belangrijk.
0: Zo. Tenminste, ik kom er nog maar 3, joh. Maar ik heb altijd wel begrepen, het is altijd mooi weer als lente live is.
2: Ja, precies. Ja, het is wel is heel slecht weer ervoor,
0: keer,
2: dat het met opbouwen problemen geeft, dat het te nat is, maar uiteindelijk met het feest zelf is het eigenlijk
0: is
2: altijd
0: echt
2: goed.
0: Altijd mooi weer en die zondagmiddag, dat is ook echt, vind ik tenminste, altijd ook
2: die
0: de
2: is
0: gezelligste
2: ook,
0: middag, maar dat is persoonlijk.
2: Dat klopt ook, want die is binnen 10 minuten uitverkocht, dus daar is eigenlijk het festival nog te klein voor de zondag.
0: Ja, en dan kunt hem je al een volk, maar dat is gewoon heel gezellig.
2: Ja, dat is helemaal top.
0: We hadden nog wat meer dingen, we hadden het inderdaad over de kerstboom die natuurlijk al joren in de vecht versierd wordt.
2: Ja, het is al bijna 30 jaar dat het feest rondom de ontsteking van de kerstboom door plaatselijk belang georganiseerd wordt. Dat is ook al een van de mooiere gelegenheden in de vecht, zeg maar.
0: Ja, en er wordt ook een heel klein feestje meestal ook altijd wel
2: Ja, we toveren het schoolplein om in een Wintersdorp met kerstsfeer. We hebben altijd een koor erbij. Ook nog een DJ, want ook met dit feest vinden we het belangrijk dat voor alle leeftijden wat leuks te vinden is. We verkopen dan oliebollen en gluwijn. En het wordt door steeds meer vrijwilligers ondersteund. De oliebollen worden gebakken door met name leden van Zij Actief.
0: Verbindt het de activiteit, de onderlinge vereniging met elkaar.
2: Zeker.
0: En dat is ook, dat is zeker dan is er. En wat ik ook las, en dat vind ik dan ook wel heel mooi. Er is vorig jaar, denk ik, of het jaar ervoor een herdenkingsbijeenkomst gehouden.
2: Ja, afgelopen september is dat voor de eerste keer geweest. Er is al een herdenkingspunt die VNL neergezet heeft bij hun ingang van de kantine. En toen hebben we een aantal dorpsbewoners gezegd van we willen een herdenking voor allen die ons ontvallen zijn organiseren. Dat is eind september geweest en dat was
0: echt
2: een hele speciale avond, emotioneel, maar ook heel mooi.
0: Maar dus sta je als dorp met elkaar, je mag de vreugde met elkaar delen, maar ook het leed dan met elkaar delen.
2: Ja,
0: dan ben je
2: zeker
0: als dorp, dan viel je er nog sterker door, laat
2: maar
0: zo zeggen.
2: Ja, de kantine staat helemaal vol.
0: Ja, ik vind het heel mooi.
2: Muziek
0: initiatief
2: erbij, gedichten, mensen die gewoon wat wouden zeggen. Dat was,
0: ik vind het heel een mooi initiatief.
2: Mooi gevarieerd.
0: In Willep hebben ze bijvoorbeeld alle zielen rond 1 november, maar dit is dan, ik vind dat ik vond het heel bijzonder om dat te zien, Lomma, zo.
2: Ja.
0: Wat had hij nog meer?
2: Nou, misschien, ik wou toch nog even voor die kerstboom. We hebben ook altijd de kerstman die dan bij ons op bezoek komt. Met zijn rendieren en zijn arreslee. En dan de kinderen die maken speciale lampions op school. Ja. En dan is het een hele optocht vanaf de Groot naar het schoolplein toe. Waar sinds, ik denk nu een jaar of zes, de kerstboom is. Want die was eerst in het midden van het dorp, maar de kastanjeboom. Die moest helaas gekapt worden omdat hij ziek was. Ja. Maar dit is een mooie nieuwe plek.
0: En ook een mooie boom.
2: Met de kerstman erbij, dat maakt het ook wel heel speciaal.
0: Ja.
2: En ik denk dat het ook een unieke boom is in de wijde omgeving te zien.
0: Zeker, ja. Dan weet je altijd wel, wie zit richting de kersttijd op dat moment.
2: Ja. Dus we zijn wel trots op als dorp.
0: Zeker.
2: En wat ook wel mooi is eigenlijk in de Vecht is het Aven voor de Pad.
0: Ja,
2: een van de klompenpaden. De recensies zijn altijd heel mooi, want het is eigenlijk een heel gevarieerde klompenpad. Met weinig dat je over verharde wegen loopt.
0: Door
2: de landerij heen. Je komt ook langs het Avenvoorde, langs die monumentale boerderij, langs mooie landerijen, natuur, ook door het Weteringsbroek heen, zeg maar, een stukje
0: Apeldoorn. Ja, dat is zeker
2: Apeldoorn.
0: Een aanrader, laat maar zo zeggen. Ja. En wordt hij ook onderhouden, de mensen in het dorp of niet?
2: Ja, Alex Oudshoorn is daarbij diegene die de coördinator is en die doet ook heel veel in onderhoud, maar er zijn nog een aantal meer mensen die hem daarbij ondersteunen en daarnaast zijn er ook wat nalopers, zeg maar, die checken of de bordjes allemaal nog goed staan.
0: Of ze niet
2: dat soort
0: wat weg is gehaald of... anders
2: precies.
0: Neerden ze zet. Of,
2: dat zijn ook denk ik wel een stuk of 7-8 mensen bij elkaar.
0: Medewerkers die dat doet.
2: Ja.
0: Dan gauw even naar een mooi liedje van Mooi Wark. Alleen Verroe.

0: kan. Dat doe ik dan alleen nog maar voor jou.
1: Ja, het altijd mooie, mooi werk met alleen nog voor u. Ja, hier staat keurig alleen voor u. Martijn, we gaan nog even mijn deur en ik kreeg energie van zo'n mooie dag hier. Maar we wonden hem al een ander soort energie hem.
2: Ja, dat lijkt me goed. Ja. We hebben bij ons in het dorp een energiegroep opgericht. Dat heet Energiek de Vecht. Ja. En is eigenlijk naar aanleiding dat er een heel aantal zonnevelden zouden komen bij ons in het dorp. En daar waren we allemaal niet zo voorstander van. Maar ja, je wilt toch als dorp moet je dan ook laten zien van we gaan wel de weg in van verduurzamen. Dus hebben wij gezegd van nou, dat pakken wij op. Ja. En een groep van zes mensen. Die is daar actief in. Ja. En het is met name de bewoners helpen in het verduurzamen, zeg maar.
1: Advies geven. Het is natuurlijk best een groot vraagstuk.
2: Ja,
1: ook voor het dorp.
2: Ja, en we zijn nu bezig met een project. We hebben al een pilotproject gehad. En dat is in samenwerking met de gemeente Voorst.
1: Ja.
2: En een energieadviseur. En dat project was geslaagd. En dan gaan we nu de tweede stap mee beginnen.
1: Fijn.
2: En dat houdt eigenlijk in dat de bewoners die kunnen als ze willen kunnen ze eraan meedoen en dan kunnen ze ook nog kiezen tussen drie opties en het enige is eigenlijk een keukentafelgesprek waarbij een van onze energiegroep Gerard Koopman die energiegek is zou ik haast maar zeggen
1: die weet
2: alles en die gaat dan samen met bewoners kijken van nou ja wat is er allemaal wat kun je nog kleine aanpassingen doen en dat helpt ook al heel veel.
1: Ja.
2: En daarnaast kunnen mensen ook kiezen om een energielabel te krijgen.
1: Ja.
2: En
1: dat
2: wordt dan ook door de gemeente Voorst betaald, zeg maar.
1: Ja. Ja.
2: En dan de derde keuze, waarbij je nog wel een klein stukje moet betalen. Dan wordt er ook nog een heel maatwerkplan bijgelegd.
1: Om het hele totaal, van als je dat wilt, dan kun je dat advies krijgen.
2: Ja.
1: Maar zo. Nou, wat een goed initiatief.
2: Ja, we gaan de komende weken bij die bewoners die nu aan de beurt zijn, bij langs om iets van te vertellen.
1: Ah.
2: Dan kunnen ze een keuze maken. En zo, zorgen we voor besparing van energie. Maar ook besparing van kosten. Wat net zo belangrijk is natuurlijk.
1: Voor de mensen ook.
2: Ja.
1: En je hebt nog een initiatief. Dat is dat is de verkeersveiligheid. En dat is ook een onderlinge combinatie, laat ik zo zeggen.
2: Een van onze bestuursleden, Brigitte, die had gezien dat er van die 30 kilometer stickers beschikbaar waren.
1: Ja.
2: En dat vonden wij wel een goed idee om die in het dorp te gaan verspreiden.
1: Voor de kliko's.
2: Op de kliko's inderdaad.
1: Ja.
2: En toen dachten we van, nou, hoe kunnen we dat het beste doen? En toen hebben we contact gezocht met de school. En toen hebben we daar een gesprek gehad. En die waren heel enthousiast. En nu is het eigenlijk een groot project geworden wat de school helemaal heeft opgepakt. En in juni dan

0: gaan de, een deel van de kinderen die gaat de, het, in het dorp interviews doen met wat ze willen om verkeersveiligheid. Kunnen we ook weer gebruiken bij onze dorpsplan.
1: Dat is ook van belang als het dorp al begint.
0: Ja, precies. En ze komen van de, op school om, om te vertellen van wat er allemaal mogelijk is. En ook de, nou ja, een deel van de kinderen die mogen de snelheidsmetingen gaan doen tijdens dat project. Dus dat wordt echt een heel leuk project wat er eind juni dan gaat plaatsvinden.
1: Nou, wat goed. Goed initiatief.
0: Ja.
1: Wie loopt bijna tot het einde. En we willen nog één kleine oproep doen, denk ik. De dorpsvisie zei het net al. Misschien meer bestuursleden, maar mensen nu de dorp die u wilt kunnen helpen.
0: Ja, we hebben met onze ledenvergadering hebben we al start gemaakt. En er zijn al een heel aantal mensen die hebben zich aangemeld voor de verschillende onderwerpen om te helpen bij die dorpsvisie. Maar we kunnen er nog heel veel gebruiken.
1: Ja.
0: Dus mensen die uit de Vecht komen of een binding hebben met de Vecht, die kunnen zich bij ons melden. En daarmee zorgen voor een mooie toekomst voor het dorp.
1: Nou, en dat liep me in een heel mooi stukje mee af te sluiten in dit geval. Martijn, hartstikke bedankt dat je was. Ik vond het leuk om dat weer eens even over de vegen en bier praat te worden.
0: Ja, graag gedaan.
1: En ik denk de mensen die lusten, dat weet ik ook wel zeker. Dan gaan we zo meteen deur naar het tweede uur toe. En dan geeft Leo de microfoon overnemen. En die gaat praten met Gerrit Kouwenhoven, de molenaar van Mullebats. Ik wil Joop en Leo en Gert bedanken dat u hier in ieder geval goed van de techniek voorzien bent. En wat komt er nog in het tweede uur? Ja, ik weet dat Mark of Hen is keurig al hier op de fietsen komen met wezen. Die ziek door dat storm, dus Mark komt in ieder geval. En het interview. Hij nog meer op het programma staan, Leo?
2: Nou, we gaan even kijken. Als het goed is, ga ik Gerrit Kouwenhoven interviewen.
1: Ja,
2: dat... Nou, je gaat wel aan Mark. Die is hier ook. We hebben een groepplaat en een beterschapplaat. En nog een paar dingetjes. Joop, je hebt een draailijstje gemaakt, hè?
3: Ja, klopt.
1: Ja.
3: Maar dan houden we iets voor straks.
1: Dat houden we voor inderdaad straks. Voor straks.
2: Nou, laten we even kijken dan.
1: Dan wens ik iedereen bedankt om de eerste luisteren naar het eerste uur. En veel plezier bij het tweede uur. Bij mooie klusten.
2: Ja, ook dankjewel, Hetty, voor het eerste uur.

Welkom bij het tweede uur van Moois Lussen. Mijn naam is Leo Herman. Ik mag het even overnemen hier van Hetty. Vandaag niet vanuit de studio, maar vanaf deze prachtige locatie hier in de regio van Bats de Mon. Eerder deze week ging Henk Jan op pad en sprak met molenaar Bert Hanekamp. Die kennen we natuurlijk allemaal van de Mon, de Vleit uit Wolpenvelde. Straks hoor je dat een mooie gesprek. We zoeken rond 10:45. Ik heb Mark al eens rond zien lopen. Die kan het weerpraatje voor ons doen. Maar voordat het zover is, dan gaan we eerst even een stukje muziek draaien nog van de Heino's met Achter Mijn Huis.

0: Dino is met achter Mihus. Nee, ik zit niet achter Mihus. Ik zit hier achter een hele mooie molen hier in Vezen. En ja, dat was een heel mooi plaatje dan van de Dino's. Henk-Jan de Leeuw die ging op bezoek bij een molenaar Bart Hanekamp. Ja, een man met verhalen, vakmanschap en een hart ja, voor een ambacht. In ieder geval, we hebben een hele mooie opname. Dus even tijd om te lusten naar een hele bijzondere opname van Henk-Jan de Leeuw met in gesprek met Bert Hanekamp.
1: Bert Hanekamp, in Wapenwelde. Wanneer ben je begonnen bij de Mulen?
2: In Mulen ben ik 40 jaar geleden begonnen bij Langevoort in Veesten, bij de Mulen. 40 jaar geleden, ja. Zo lang geleden is dat. Ja. Nou ja, toen ben ik begonnen met malen en zo. Heb ik mijn examen gedaan door zo. 79 heb ik mijn diploma gehaald. Okay. En toen ben ik dus gewoon woon naar de West bij Langevoort. En toen in 1980 brandde hier de Mulen af. In Wapenwelde. Ja. Nou ja, goed, dan denk ik, Anne belt die Willem, goed, Wim de Graaf, van, en die Mulen met weer komt. Ja, zeggen, maar je kunt gewoon aanschouwen bij het comité en dan kun je zien wat er van komt. En met allerlei acties hebben dus die Mulen in de benen kregen weer. En zelf ben ik een upperman geweest, dan weer bij allerlei dingen gedaan.
1: Ja. En dat is voor mensen nu vandaag ook nog kunnen kijken bij de Mulendag.
2: Ja, daar nog kunnen kijken.
1: Ja. Wat kun je hier allemaal zien, hè, Bert?
2: Ja, je kunt hier zien een malende molen dan. En nou, dan wordt eerst het tarwe worden gebruiken. Met de windkracht dan. Dan wordt weer een wekeling. En dan wordt die tarwe opnieuw malen, maar dan met de molen steen. Ja, ja. En dan wordt een mooie meel dan en het maalt ook beter. Dus een beetje bestorven meel en dan maalt het beter uit.
1: Ja. Ja. Dus je hebt in ieder geval wind nodig, dat houdt toch al weer van
2: nodig? Zeker wind, ja, daar hebben we wind nodig. Ja.
1: Maar mensen komen hier kijken, wat kunnen ze hier binnen in de molen ook wat zien?
2: Ja, binnen in de molen kunnen zien en die koppel maalsteen dan die op de maalsteen zo links in de molen staat er dan. En dan kun je een boom zo en dan ligt die koppelsteen, boom, moet met de wind malen worden. Dan ligt boom op zolder. Ja. En dat kun je ook zien.
1: Maar kun je dan helemaal naar boom toe?
2: Je kunt alleen op de zolder naar de maalsteen, niet verder. Nee. Want dat wordt er gevoelig.
1: Ja. Maar dat doen jullie wel onder begeleiding, neem ik aan?
2: Begeleiding, ja. Als mensen met je echt geïnteresseerd bent, dan komt ze bij massa van bomen in de kapper kijken. Anders niet. Ja.
1: Maar hoeveel man zit hier nou op de Mulen nou?
2: Met drie man binnen we nu. Willem Jikkerdan, Wil Nengerman en Reinder Post.
1: Ja. Wil Nengerman die is er net bij je komen, of niet?
2: Nengerman is er gelukkig net bij je komen, ja. Ik ben nog niet meer alleen. Okay. Zeg maar. Nee, ja, want ik word altijd moest te blijven, hè. Anders kon ze niet malen. Nee. Anders kon ze niet draaien, nee. En als ik dan wegging, nou ja, dan stond de Mulen stil. Maar nu ik er weg ga, draaide de Mulen.
1: Ja, maar ik durf bijna niet te vragen, maar je bent zelf ook al een beetje in de 70, of niet?
2: 76.
1: 76?
2: Ja, 76, ja.
1: Ja. Hé, maar u komt uit de elektro, van oorsprong.
2: Ja.
1: Hoe kom je nou in de vrede staan bij de Mulen dan?
2: De Mulen vond al die mooie dingen, ja. En vroeger met mijn moe achter de fietsen. Dan gingen we naar Zalf, naar mijn tante doen daar. En er stond altijd de kanten van de Mulen rechtdoor, stond de wal van de Mulen. Nou, en dat vond ik prachtig. Ja.
1: En toen dacht hij al, ik ben Mulen namelijk.
2: Dat weet ik nog niet, maar toen kwam de vriend van de Gelderse Molen, met een lid van de wonen en zo. En toen kon je opgeven voor de vrijwillige molenaar. En dat heb ik nog gedaan.
1: Ja. Blijf het alleen bij elektro en Mulen, of wij ook nog andere hobby's?
2: Ja, ik ben nog andere dingen. Ik ben bromfietsjes bezig. Met auto's ben ik bezig. Ik heb een lekker zeermachine gemaakt. Digitale klokken. En zulke dingen, ja. En zo zie ik hier nog.
1: Jij hebt wel een hele verzameling van.
2: En een benzinemotor heb ik ook nog gemaakt.
1: Okay. Maar heb je nog andere plannen voor de toekomst?
2: Nee.
1: Altijd op.
2: Gewoon een klein beetje afboom, zeg maar. Dat
1: ja.
2: Ik kon de jongens het werk laten doen. Ja. Ik zal niet meer. Gewoon in mijn zakken, zo moet ook niet meer. Dat doet de jongens trouwens allemaal.
1: Wat vind je het mooiste aan het molenaarschap, zeg maar?
2: Net de Mulen draait. Dat gewoon, dat de maalde zo, dat is het mooiste wat er is.
1: Is dat een soort geluid?
2: Ja, een soort geluid, ja. En de ervaring, de molen zelf, de beweging in de molen, de trillingen, de geluiden, ja. Ja, dat is het mooiste.
1: Ja, dat is het mooiste. Nou is er heel veel te doen over molens tegenwoordig. Zeg maar, je hebt moderne molens voor de elektriciteit. Je zit ook nog in de, je hebt in de stromen zitten, dus snap je daar een beetje in dat ze van die grote molens net, hè?
2: Prachtige dingen. En hoe die techniek die daar zit, ja, is geweldig.
1: Ja.
2: Ja, ik vind niet dat je graag in de tweede blijft, dat niet. Maar ik vind het zo te zien mooi, ja. Vind ik heel mooi.
1: Ja. Want dan moet je het wel een beetje van hebben. We hebben ook wel stroom in huis, zeg maar. Ja, is het nog denkbaar dat ze een keer weer een windmolen gaan maken op de manier zoals die molenaar binnen in de molen, of niet? Of is dat,
3: Te ouderwets.
2: De windmolens die er hebben, ja. Ja, ja.
3: Verdiepen jullie er ook nog in, wat er mogelijk is?
2: Nee, niet echt. Ja, ik heb wel een idee over hoe dat dan giet weer, hè. Maar dat vermogen van die molens, die noedred, zeg maar, heeft dat vermogen langer niet.
3: Nee.
2: Nee.
3: Het is niet te vergelijken.
2: Je hebt 50 pk, 50, 50 pk een keer, dan hou je alles op. Wat er loopt.
3: Ja, maar dat is wat een molen in de goede wind, zeg maar, op kan leven. 25
2: ja, ja.
3: pk?
2: Ja, zo'n beetje, ja. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, het is niet niks natuurlijk,
2: nee,
3: maar...
2: Nee, niet niks, maar het is niet voor je... Nee. Het is niet rendabel.
3: Bert, waarom hebben mensen nou kom kijken naar een molen? Wat maakt een molen nou interessant?
2: Nou, we hebben in ieder geval de omgeving van de molen de Vleit.
3: Ja.
2: Het winkel die weer molen de Vleit. Eén het wat de CDB is. En dan de molen zelf natuurlijk. En als die draait, is helemaal mooi.
3: Ja.
2: Ja.
3: Maar één zei, het is koffie drinken en thee drinken?
2: Ja. Eén is koffie drinken en in de winkel die houdt allerlei producten van, van het land. Zeg maar hier en ook van de streek. De streekproducten.
3: Is er ook meel bij waar je zelf een maal neemt?
2: Ja, zeker. Ja. Alle meel waar je door in het winkel zit en ook bij in de molen is, dat is gewoon rondgemaald.
3: Oké.
2: Okay. Ja.
3: Dus het is allemaal in Engels?
2: Allemaal in Engels, ja.
3: En ben je nog verlangens voor de toekomst?
2: Verlangens?
3: Ja? Nou, ja.
2: Ja, een koppel steen erbij.
3: Een koppel steen erbij, hè?
2: Ja.
3: Wat ben je ermee dan?
2: Een echte meule heeft twee koppels steen.
3: Ja.
2: En we hebben nog één koppel steen.
3: Oké.
2: Dan weet je nog steen beneden dan, weer dit elektrische steen. Maar ik wil liever nog een koppel steen erbij.
3: Ja.
2: Om het compleet te maken.
3: Maar past dat erbij? Heb je de ruimte voor?
2: Ja, er is wel ruimte voor, ja. En Reinder is nu bezig met een soort koppelsteen van elkaar te krijgen. Maar dat moet natuurlijk wel een beetje met gif en gaven gebeuren.
3: Ik wil dat zeggen, maar er ging een boel geld in zitten.
2: Ja. En wie met al deze mulens in hebben, dan koppel zien hoe belief, hoe mee heen kunt.
3: Ja. Maar zullen we volgende jaar een keer weer kijken of dat allemaal een beetje in de goede kant op
2: zit? Dat denk ik nog niet. Nee, denk ik niet.
3: Dat duurt nog wel even.
2: Dat duurt nog wel even.
3: Nou, je bent zelf meestal ben je op de Meulen, maar wanneer ben je vaste draaidagen, zeg maar, als mensen je willen zien?
2: Nou, woensdag vaste draaidagen,
3: ja.
2: Afgelopen woensdag zaterdag.
3: Ja.
2: En dan woensdag ben ik bij de onderhoudsploeg. En dan zorg ik dan weer dat de koffie en zo is.
3: Oh, ja.
2: En dan moet ik de boel afwassen en zo, al die dingen. Meer de huishoudelijke werk, zeg maar.
3: Ik ben van alle markten thuis.
2: Ja.
3: Nou goed, we hopen dat we met z'n allen een beetje plezierig op molendag hebben.
2: Ja.
3: En we spreken elkaar zeker gauw weer.
2: Ja, dat gaan we doen.
3: Dank.
2: Zeker, ja.
3: Dank, Bert Hanekamp.

0: Ja, er waren in ieder geval de dikkies met hallo, lekkere buurvrouw. Ik zit dan overal naar te kijken, maar ik zie nergens een hele lekkere buurvrouw staan. Maar in ieder geval... Oh, lekkere buurman hoor ik hier. Oké. Okay. Altijd goed voor een glimlach. Terwijl de buurvrouw misschien even uit het raam kijkt, kijken wij omhoog. Want het is tijd om te horen wat de lucht boven de molen hier in Wezen doet. Mark, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen jongens. Doet het zo, ja?
0: Weet het niet. Joop, doet hij het?
1: Korte de bie.
0: Korte de bie.
1: Ja, je weet het zelf natuurlijk. Ja, wat het weer doet. Ik weet niet hoe laat jullie opstonden, Vermeer. Maar het was natuurlijk Vermeer.
0: 7 uur was ik 7 uur. 7 uur.
1: Bij ons in Twello was er ook nog wat van die ochtendnevel, zeg maar. Een beetje van die, ja, van die mistbankjes boven de weiland. En het had lokaal toch wel weer voor aan de grond.
0: Toch wel weer?
1: Ja, ja, ja. Ja. Lokaal zelfs tot -2, -3 gewoon. Maar op 1,5 meter was het dan wel boven 0. En dat is wel een beetje typisch voor mei, of april, mei weer. En hij dan die beetje die oostenwind hebt, die droge lucht, de noordenwind, dan de wind die valt weg, dan hij dat vaak nog.
0: Ja.
1: Het, aan de grond dan frust. Geeft altijd wel vaak het idee dat de dag erop, of de, gewoon de dag dat het allemaal mooier weer wordt. En je ziet dan ook gewoon de dag, dat neemt ze dan de dagelijkse gang een beetje van het weer. Dat het eerst strak blauw is, dan vindt er wat warmte grond wat op, vindt er wat verdamping plaats. En dan krijg je wat je nu ook allemaal ziet, die cumuluswolkjes. En het einde van de dag, dan moet je maar eens opletten, rond nu of 3, 4, 4, 5. Dan kakt die wolkjes weer wat in en dan gaan we weer een frisse nacht tegemoet. Ja. En dan, ja, zo geeft dat een beetje.
0: Okay.
1: Kijk, een windje erbij, goed vertoeven. Dus ik zal zeggen, genieten
0: toch?
1: Vandaag zeker. Nou, ben je al bij vandaag aan de komen? Een beetje het weer doornemen voor de komend weekend en de komende werken. Ik zal wel zeggen, de mooiste dag is vandaag in ieder geval. Dus dan weet je dat in ieder geval. Dus mooi naar wat door. Dan, ook voor de molenaars. Aardig wat windje. Windje 3, 4 misschien vanmiddag voor aan de nog iets zandtrekking. En in de oosthoek, een beetje de oosthoek, noordoosthoek. Dus er valt wel wat te beleven. Nou, vandaar dan. Ik heb het al een beetje verklapt. De ochtend hebben we dan die zonnen. De bolletjes die bent er inderdaad nu al komt. Momenteel, ja, zitten we op geworden 14 graden. Ik heb nog wel wat bij. En ik denk vanmiddag dat we toch wel richting 18, 19 gewoon...
0: Hoorden we lekker.
1: Dan, ja, zeker. Een beetje doeweer nemen we dat. Hè. Dan kun je van alles doen. Ja, doeweer nemen we dat een beetje. Ja, en dan meer de zondag, moederdag. Dan wil iedereen natuurlijk met moeders op pad of lekker gebakje eten of wat dan ook. De bloemetjes buiten zetten. Ja, de ochtend geeft nog wel wat zonne, maar dan neemt toch al gauw vanuit het noorden komt er wat wolken aan. En later op de dag vanuit het zuiden, dan komt er toch wel wat meer bewolking dan vandaag. Hè. De temperatuur die blijft nog wel op redelijk niveau, een graad of 17. Maar dan wordt het geleidelijk al toch wat meer bewolkt. En richting de maandag, in de voorochtend is er dan nog wel wat zonne op de maandag. Maar dan kunt er toch vanuit het noorden en het zuiden wat bewolking opzetten. En dan kunt er toch lokaal al een paar buurtjes vallen. En schrik niet maandag, dan is de wind naar het noorden draait. Nou,
0: koude
1: geeft dat vaak niet veel schoeps dan temperatuur, maar het aan 12 graden, dat is maximum. Dus hol,
0: dat
1: even
0: is een koeler dan vandaag.
1: Ja. Maar goed, aan het einde van het verhaal heb ik nog wel leuke berichten voor de werken erop. Dus eerst is de werken maar even. Dinsdag meest wolken en in de avond wat buurtjes bij dan 13 graden. Dan heb je ook nog steeds die noordenwind in het vizier. Woensdag dan geeft de eerste neerslag vallen. Want wat betreft april heb ik het verleden week over. En in mei, heeft bij ons tot nu toe ook nog maar, ja, het is nog maar net begonnen natuurlijk, 5 mm neerslag gehad. Maar we waren gisteren nog met de racefietsenpad richting Vorden-Almen. Nou, er is nog best wat water gevallen. Want die akkers er zagen ook. De plassen waren net wat opgedreugd. Dus het is zeer lokaal met die buien. Dus wat ik nu zeg, kan bij ons meevallen en bij een ander weer wat meer rare vallen. Woensdag overdag felle buien. Maar ook wel wat zonne er tussendoor. En dan zie je die temperatuur geleidelijk aan ietsjes oplopen. Dan toch al wel weer 16 graden. Tijdelijk even wat zachtere lucht erin. Donderdag, ja, dan is natuurlijk de dag dat iedereen vroeger ging douwtrappen. Tegenwoordig moet je zeuken die nog op de fiets douwtrappen.
0: Ja. Gerrit
1: nog wel. Nou, kijk eens aan.
2: Met de hele kerk.
1: Ja, dat wil ik zeggen. Want in Twello, of Twolde doet ze dat dan ook met de muziekkapellen. Gewoon ze volgens mij om 6 uur op de platte wagen.
0: Lekker.
1: En dan muziek spelen, de fiets is erachter. En dan is ook altijd mooi, mooi gebeurd. Ja, zo hoorde het ook. Maar goed, ik zal zeggen, 14 uur erop uit. Ja, je kunt er verder de dag natuurlijk ook wel op uit. Maar dan is het al dreug. En nou, die ziet dan, neemt de bewolking weer wat verder toe. En kan er toch wel wat neerslag vallen. Nou, wat kan er dan vallen? 3 mm, dat is ook niet al te fel. Maar goed, uit de rimfiets kun je toch behoorlijk nat worden. Vrijdag is het dan wat beter weer. 13 graden, had ik dat al verteld voor de donderdag. Ja, dat is ook niet echt aangenaam. Dus
0: nee,
1: zeker een truitje nou. Vrijdag zon en wolken, maar dan wel weer droog weer. Dus dan hebben de meeste mensen ook nog wel vrij. Dan 16 graden. Nou, en volgend weekend dan geeft de temperatuur zeker de lucht in. heb je toch weer wat zachtere lucht op het programma. De ochtend zonnen, maar in de middag dan wat meer bewolking. Maar dan loopt de temperatuur met een zuidelijk windje toch wel geleidelijk aan weer op richting 19 graden. Dus er is niks mis mee. Zondag bewolkt en wat regen en dan een temperatuur tussen de 15 en 19 graden. Want zowel het Europese weermodel als het Amerikaanse weermodel, die verschilt nog wel ietsjes.
0: Wat is beter?
1: Dus 15 of 19 graden. En wat kan er dan totaal deze weken, sorry, de komende weken vallen? Totaal zal er lokaal 14 mm kunnen vallen. Maar het moet allemaal nog gebeuren, want deze weken zal er ook heel wat neerslag vallen. Nou, wie heeft,
0: viel best nog wel mee, eigenlijk.
1: Wie heeft neerslag gehad, maar dat kwam wel uit de grond met bereren, maar niet, niet van boven. Ja, nou, mij dreuren, heb ik al verteld, 5 mm. En ik ga wel iets aan voor volgende week. Dat is nog volgende week. En dan zal het tijdelijk. Een hele week zal dan de temperatuur wel kunnen oplopen naar 24, 25 graden. Zit in de pen. Dus,
0: korte broeken weer.
1: Ja, maar dan kunnen we volgende week wat over hem of de deur geeft of dat het tegenvalt. Dus ja, een beetje wisselvallige werken in ieder geval de komende weken.
0: Nou, kijk eens aan. Dus, dat ziet er allemaal goed uit, Mark.
1: Ja.
0: In ieder geval, je voorspelling is goed. Nou moet weer zich er nog aan houden.
1: Weer moet zich nog wel houden. Maar goed, dan kun je volgende week op aanspreken. Dus,
0: maar dus, dat gaan we ook zeker doen.
1: Of de week gaat het een beetje in orde houden. Ja.
0: Dus, nee, maar is mooi. Dankjewel voor je bijdrage.
1: Ja.
0: Fijn dat je deze kant op gekomen bent.
1: Het is altijd gezellig en altijd...
0: Altijd gezellig hier in Veessen, bij de Mulden van Bats.
1: Ja, en altijd mooi donders, mooie omgeving. Vooral nu
0: het is hier een schitterende locatie.
1: Aan de overkant wandel ik met de honden ook wel eens. En die mooi die meid
0: door Montfort
1: en zo. Ja, hier zo aan de overkant. Dus,
0: Montfort. Ik draai alles om, hè. Ik denk dat ik de microfoon ook maar moet draaien.
1: Maar je kunt hier donders mooi wandelen en er is altijd van alles te zien. Dus.
0: Ja, dat is mooi.
1: Mooi plekje in mijn centrum gewoon hier zo, richting Veessen.
0: Ja, zeker. In ieder geval, dankjewel Mark.
1: Ja.
0: Joop, je hebt een hele speciale groetplaat, een beterschapplaat.
3: Ja, dat klopt.
0: Waar zijn die aan behoor?
3: Nou, we hebben heel veel jeugd uit afgelopen werk, Leo.
0: Ja.
3: En ik begin maar met Jan Mulder uit Twello.
0: Oké.
3: Okay. Hij is een oud muzikant, een gitarist. En die was op 5 mei was die jeugd. Dan heel twee mensen op 7 mei, dat was Marie Bello.
0: Ja.
3: Van Annie en Marie. Die ken je wel, hè?
0: Ja, die ken ik, ja.
3: Met de harmonica. Of nee, ik zeg het misschien wel verkeerd.
0: Accordeon.
3: Nee. Harmonica, heet die? Nee, maar het is Marie Bello en Gonda Brunting. Die was ook hier. En gisteren was Erwin Gierman. En ik weet dat die woont in Amersfoort. Maar die, ik weet niet of die altijd lustert. Maar in ieder geval... Simone die zit op het groot, nu is in Twello.
0: Ja.
3: En die lust het altijd wel. En vandaag is Willy van Triest hier. Ah. Willy van Triest is, die zat altijd bij de commissie van Cornelis Hissing. Met dialectgroep Voorst.
0: Oké. Okay.
3: En die, ik weet niet of ze luistert, maar die was, die is vandaag hier.
0: Nou, provisie dan al.
3: En daar draaien we een plaatje van. Wat een prachtige dag van... Wie was het ook alweer? De Gebroeders Brouwer.
0: De Gebroeders Brouwer, ja.

0: Een heerlijke groet en felicitatieplaats van de Gebroeders Brouwer met een wat een prachtige dag. En het is hier ook een hele prachtige dag. In ieder geval, we zitten hier in het prachtige Vezen aan de IJssel. Bij een plek waar de tijd even stil lijkt te staan. Maar hier staat de molen die al generaties lang het dorp kleur geeft. Ik zit hier naast molenaar Gerrit Kouwenhoven. Bij dit bijzondere stukje geschiedenis elke dag weer tot leven brengt. Tijd om zijn verhaal te horen. Goedemorgen Gerrit. Fijn dat je even tijd kunt maken voor moois lusten. Kun je jezelf even voorstellen en vertellen hoe je bij deze molen terecht gekomen bent?
1: Ik was al bang dat je helemaal in algemeen beschaafd Nederlands verder zou gaan, maar je kunt me toch nog op het plat.
0: Ja, probeer het wel.
1: Daar ben ik blij met. Ik kan het zelf niet praten, maar ik kan het goed verstaan. Dus.
0: Ja, nee, is goed.
1: Ja, over mijn introduceren, ja. Ik had tot mijn 36e niks met molens. Maar ik was een hele dappere brandweerman in Hattem. Bij de vrijwillige brandweer, 2 jaar. En toen de vaste aanstelling er moest komen. Nee. Toen vond de brandweercommandant dat ik niet in de groep paste.
0: Toen was je uitgeblust.
1: Toen had ik ineens, ja, ben je uitgeblust. Het was mijn lust in mijn leven. Oh ja. En dan heb je ineens een heleboel vrije tijd. En dan denk je, nou, dan moet ik nog een nieuwe variëteitsbesteding krijgen. Ja. Ja, om het zo maar eens te zeggen. En dat is gelukt. Ik zag de molen van Hattem draaien. Ik denk, ja, daar zit vast veel tijd in. En dat klopt. Er zit heel veel vrije tijd in de molen. En 30 jaar geleden, ik ben in Hattem op de molen mee gaan draaien. Ik ben in Zalk geïnstrueerd op de molen. En ik ben gediplomeerd in de zomer van 1995. En toen mocht ik dus zelfstandige molen draaien. Ik ben ook in contact gekomen met het stichtingsbestuur hier. Van de molen van Bats. En ook van de molen van Wapenveld. Dat is 1 stichtingsbestuur. Dus Bert Hanekamp is mijn naaste collega die we net gehoord hebben. Ja. Die kan veel beter plat dan ik. in de nacht van 4 op 5 mei 1996 stierf de laatste beroepsmolenaar Jan Langevoort. Zeer geliefd man in het dorp.
0: Ja, klopt.
1: En ik was al bij de molenstichting in beeld om zijn knechtje te worden. En toen was hij er ineens niet meer. Dat hoorde ik op mijn werk bij het archief in het gemeentehuis in Heerde. Maandagochtend, 6 mei. En toen ben ik direct naar mijn stichtingsbestuurslid gegaan en zeg van, we moeten de molen in de rouw zetten. En dat is het eerste wat ik gedaan heb met deze molen. En dat is dus op de kop af 30 jaar geleden. Vandaar dat we nu feest hebben. Omdat ik dus 30 jaar molenaar ben. Het 25-jarig jubileum hebben we een beetje moeten overslaan vanwege de corona.
0: Ja.
1: Maar gelukkig pakt het molencomité heerlijk uit vandaag. De molen hangt in de vlaggetjes. De dames bakken pannenkoeken. De zon schijnt, wat weer nog meer.
0: Oh, weer nog meer. Nee.
1: En net genoeg wind om te draaien.
0: Ja, net genoeg wind, ja. Maar als je zo zelf naar de molen te kijken hier zo. Wat maakt deze molen in Vezen echt uniek? Wat heeft deze molen wat andere molens niet hebben?
1: De molen niet, maar het complex, het totaal. Dat is uniek in Nederland. En echt uniek. Deze molen, daar is een stoommalerij naast gebouwd. En die staat er nog. En die kan ook nog malen. En vrijwel direct daarna is de woning vernieuwd. En die is dus ook uit 1897. En heel authentiek. Ook van binnen nog. Omdat die laatste beroepsmolenaars er niks in geïnvesteerd hebben. Niks uitgebroken. Geen verlaagde plafonds. Geen opdekdeuren. Alles is authentiek. Balkenplafond.
0: Ja.
1: En paneeldeuren. En noem het allemaal maar op. 2 mooie zwarte schoorstenen erin. En die 3 samen. Die zijn uniek in Nederland. In deze conditie.
0: Oké, dus. Nou. Maar wat vind je nou zelf het mooiste aan het molenaarsvak? Wat geeft je elke keer weer de inspiratie om, om dat gevoel te krijgen dat de wieken weer gaan draaien?
1: Ja, als je een tijd lang een windstille tijd hebt gehad. En je komt dan weer boven en je legt weer een zeil voor. Als het wel weer gaat waaien, dan denk je, oh ja, zo was het. Heerlijk. En wat is er voor bijzonders aan? Je hebt een grote machine onder de hand. En als je er zorgvuldig mee omgaat, dan geeft dat een machtig gevoel. En het is mooi om naar te kijken. Ik heb nu een kleindochter van 1,5. En die roept al moe, moe, moe.
0: Mooi, hè?
1: Ja. Nee, het is fascinerend. De plek hier is natuurlijk grandioos. Ik mag hiernaast wonen in de molenaarswoning.
0: Dat is ook fijn, hè?
1: In een van die drie eenheden van het unieke terrein hier. En ik zit er nu met de rug naartoe, maar de rivier en de hank die zijn heerlijk. En mooi om te zien. Het uitzicht naar de overkant, naar Fortmond, is grandioos.
0: Is het ook?
1: Ja.
0: Ziet er schitterend uit hier, Gerrit.
1: Ja.
0: We gaan even verder met je praten. We gaan eens even weer een plaatje doen. Joop, wel klaar zijn als het goed is?
2: Even kijken, wat is dat? Kijk ons, kijk nu ons.
0: Ja.
2: Met het platteland is niet te koop.
0: Mooi.

0: Het land is niet te koop, zeg ze hier. Nou, kijk, Noors. Dat is een mooi stukje muziek. Gerrit, die liet me net een heel mooi stukje zien over Jan. Was dat?
1: Jan Langevoort.
0: Jan Langevoort. Die had,
1: om precies te zijn, de vader van Bats en Jan en Jo en Henk. Even voor de mensen die mensen nog gekend hebben. Deze Jan Langevoort is al vrij vroeg overleden. Is niet oud geworden, 1928 overleden. Hij was molenaar. Hij was niet benauwd om fors met de molen te draaien. En hij had ook nog een heel mooi zeilbootje. Dat zeilbootje bestaat trouwens nog.
0: Ja.
1: Als streekarchivaris ben ik benaderd door de huidige eigenaar. En die vroeg mij of ik wist hoe dat zat met dat bootje. En die heb ik uit de droom geholpen.
0: Ja.
1: Dat heeft een perfecte historie. En dat gaat terug tot het begin jaren 90 van de 19e eeuw. Gebouwd in Sneek voor meneer Langevoort in Veessen. Maar goed, nou dus hij met zijn bootje. Dat bootje heette de Lubetta. En daar lees ik van. Wat was het dan een aparte gebeurtenis. Als het mooie jacht Lubetta van de Mulder onder de Averkapping vandaan kwam. Als de blanke fokken en het zeil hezen worden. En die mooie boot als een lichte meeuwen, aven de hank en niet zo geleed. Eigenlijk de trots van het hele dorp. Want het raken iedereen als het jacht naar buiten honk. Een omstander vroeg eens aan de Mulder. Het weet toch niet uit? Dan lachen de vriend van de wind. Wat proor je toch over ween. Hij de vinger in de lucht steken. En het vel krult erop. Tot aan de ellebogen. Dan weet het pas. Wielen trekt het wiede lokkende water op. Het dreven door de wind. En het hele dorp zal weten dat de Lubetta kan. Door kun je mee wenden. Door kun je mee keren. En laveren. En je kunt ermee in een pispot keren.
0: Kijk.
1: Dat zijn de zeilers.
0: Dat waren de zeilers.
1: En dat zijn de molenaars.
0: De goede molenaars.
1: Ja.
0: Maar er was toch in 1780, toen had de familie Knippenberg de molen, toch? Aan Alexander Niehuis verkocht.
1: Ja, klopt. Dat is Knippenberg was een molenaar in Olst. En die is de bouwer van deze molen. Maar die heeft hem dus direct na gereed komen doorverkocht. Dus ik noem hem een... hoe noem je zo iemand? Projectontwikkelaar van molens. Hij heeft nog een paar andere molens in Gelderland gebouwd. Ja,
0: maar de zoon van Jan Niehuis, die erfde de molen. Maar hij overleed kinderloos in 1866.
1: Ja, klopt. Je bent goed, je hebt goed je huiswerk gedaan.
0: Dankjewel.
1: Ja. De koper in 1780 was Alexander Niehuis. En die heeft hem laten vererven aan zijn zoon Jan. En Jan was inderdaad een kinderloos kerel.
0: Mm-hmm.
1: Trouwens, die akte van 1780, die heeft ons geleerd dat die in 1779 gebouwd is. Want dat staat daar expliciet in. Dat wisten we nog niet toen we de huidige baard aan de molen maakten. Want daar staat de datum in van de vergunning. En dat is 2 jaar eerder. Dus daar zit 2 jaar tussen.
0: Ja.
1: Niet belangrijk. Jan Langevoort, of Jan Niehuis, die was een hele rijke kerel. Woonde hier aan de andere kant van de dijk. Had meestal een pachter als molenaar erop zitten. In 1850 kwam Bats Langevoort uit Windesheim, maar die molenaar was om hier de molen te pachten. En die heeft nadat Jan Niehuis is overleden uit de erfenis kunnen kopen in de jaren 80 van de 19e eeuw. En dan krijg je dus 3 generaties Langevoort op deze molen vanaf 1850. Lubetters. Dan zijn zoon Jan, dat is de man die we net nog voor het voetlicht zagen met zijn scheepje Lubetta. Dat was er trouwens een die erg hard met de molen kon draaien. En dan zeggen ook nog een keer de bie, er breekt niks dan holt en ijzer.
0: Dus, een mooie uitspraak, hè?
1: Nou, dat is ook gebeurd, hoor, een keer bij hem.
0: Ja.
1: En dan heb je de jongste generatie die iedereen hier in het dorp gekend heeft. Dat was opnieuw Bats, daar is de molen naar genoemd.
0: Ja.
1: En zijn broer Henk en zijn zus Jo en, dan moet ik even nadenken, Bats, Henk, oh ja, Jan natuurlijk, de laatste Jan, die overleed in 1996 en die ik 30 jaar geleden heb opgevolgd.
0: Oké. Okay. We gaan even terug naar 1914, hebben ze in de maand december, op 28 of 29 december, hebben ze een hele zware storm gehad.
1: Ja.
0: Heeft die aardige stormschade opgelopen.
1: Toen is uitgekomen wat Jan Langevoort zei, de brak niks anders is. Holt en ijzer.
0: Nee.
1: Ja. Nou, ik heb zelf, was ik natuurlijk archivaris en ik ben ook nog gek op het weer en ik kan als archivaris redelijk zoeken in de bronnen. Ik heb zelf vastgesteld dat in het krantartikel dat daarover gaat, staat duidelijk dat de wind van achter kwam. Mm-hmm. En de rem van de molen van achter houdt de molen niet tegen. Achteruit gaat hij gewoon draaien.
0: Dus kan twee kanten op draaien?
1: Twee kanten op draaien.
0: De goede en de slechte kant.
1: Ja, want vooruit kun je goed remmen en dan houdt de rem hem wel vast als hij stilstaat. Ja. Achteruit niet. Dan houdt de rem hem niet vast en dan gaat hij gewoon lopen. En toen zijn er wieken afgebroken in ieder geval. En waarschijnlijk is de koningspil ook gebroken. En kortom een heleboel schade. En ik heb naar de oude weerberichten, we hadden het net toch al over het weer, van het KNMI gekeken.
0: Ja.
1: En dan blijkt dat voor de kerst de wind uit het oosten kwam. Daar zal die Jan nog op hebben gemalen. Hij zal hem hebben laten staan tijdens de kerstdagen. En toen na de kerst de wind ineens heel hard uit de andere kant, precies de andere kant kwam. Ja, toen is het dus misgegaan.
0: Toen is het misgegaan.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Jan of Gerrit, we gaan zo even verder praten. We gaan weer even een stukje muziek doen. Even Joop, wat heb je voor ons klaarstaan nu? Ik heb hier wel een soort draaiboekje. Maar...
2: Nou, dat klopt niet helemaal, maar het plaatje heet Vifur.
0: Vifur.
2: En er werd een zong de groeten.
0: De groeten Vifur.
2: Ja.

0: Ja, over 10 minuten is pas 5 voor 12, maar je hoort het een hele mooi plaatje van verkiezingen. Ik ben even met. Oh ja, van de groeten. Ja, Mark, dankjewel. Joep. Ja, Mark die gaat ook vandoor. Dus, Gerrit, je kon er heel enthousiast worden. Ja, je had het straks al een keertje over de stoommalerij. In 1988, naast de molen werd in
1: 1888,
0: ja. Een stoomgedreven malerij gebouwd.
1: Ja.
0: En die is in 2005 is hij weer helemaal gerestaureerd en weer maalvaardig.
1: Dat is het mooie woord. Ja, ja, ja. Ja, het is een mooi gebouw. Het is helemaal om de techniek heen gebouwd.
0: Ja.
1: Je ziet bijvoorbeeld ramen op de begane grond. Die zitten met een onderdorpel nog hoger dan de bovendorpel van de gewone deur.
0: Ja.
1: Zo hoog is dat vertrek dan ook.
0: Zo.
1: Want daar zit een heleboel techniek van binnen. En de zoldervloer met de balken, die ligt zeker ver boven de 4 meter, denk ik.
0: Zo.
1: Om al die techniek erin te krijgen. En ja, daar kan ik wel enthousiast over worden.
0: Ja.
1: Het was de tijd dat in Nederland de stoommachines in opkomst waren. Je zit dan iets meer dan 100 jaar na de bouw van de molen. En als het niet waait of niet hard genoeg waait, zoals nu, om molenstenen aan te drijven in de molen, dan kun je met de molen niet malen. En als je dan toch te malen goed hebt, en de boeren zitten hier en de bakkers zitten hier aan de kop te zeuren van, komt er nou eens een keer wat af? Dan is het natuurlijk fijn als je een ding hebt die je altijd ook bij windstilte kan draaien. Het kost natuurlijk wel brandstof.
0: Ja, we zijn
1: maar je hebt dan toch nog wat.
0: Een antieke dieselmotor uit 1939?
1: Er is nu een dieselmotor in, maar het was van oorsprong echt een stoom.
0: Ja.
1: Dus het waren kolen waar het water mee tot koken gebracht werd, tot stoom.
0: Hmm.
1: En daarmee werd de machine aangedreven. En dat heeft 20 jaar geduurd en toen is die stoommachine eruit gegaan. Toen is er een houtgasgenerator en een houtgasmotor ingekomen uit Apeldoorn van Loog Landaal. Die heeft er tot de Tweede Wereldoorlog in gezeten. Daarna is er met het gebouw niks, maar dan ook niks meer gebeurd. En zodoende is het ook goed bewaard gebleven. Dat is ook monumentenbehoud, hè?
0: Ja.
1: Niet investeren is ook monumentenbehoud. Moet natuurlijk niet instorten, maar... Enfin, toen de Molenstichting eigenaar werd van dat spul in 1998 zijn ze het gaan restaureren. Er is in 2000 een oude antieke dieselmotor ingekomen. Die draait nu ook.
0: Ja.
1: Je kunt hem op de achtergrond horen. En in 2005 hebben we een nieuw koppel stenen aangeschaft. Dat kunnen we in Nederland ook nog. Hè. We kunnen in Nederland traditionele molens nog helemaal bouwen. Maar ook nog stenen maken.
0: Okay.
1: En die liggen er nu in. Dus we kunnen met de stoom ook malen. We kunnen met de molen malen. De woning is authentiek, antiek. En daarmee met z'n drieën zijn ze uniek in Nederland. Want dat heeft geen enkele molen. Met z'n drieën compleet. Ik wil graag nog even naar het dialect terug.
0: Ja, dat kan.
1: Dat is mijn hobby, bij wijze van spreken. Nee, ik kan het helemaal niet praten, maar ik kan het goed verstaan. Ik vind het leuk om te horen. Henk Dijkslag, iedereen heeft hem wel gekend hier in deze omgeving. Hij is nog niet zo lang geleden overleden. Ook raadslid geweest voor de socialisten in Heerde. En die heeft een gedichtje over deze omgeving. Griezen regenbuien over het land. Bruiende meedoorns in de veurjaarszonne. Bongerts in wit en roze. Meeuwen langs de hank, de takken beugen in de wind. Een grootse zwanen op zijn nest. De weerten, zomers vol van leven. Zwinters hard bevreuren met spiegelglad ijs. De meulen steekt boven alles uit. Een huis half in de dieke bout. Boerderieën zomaar. Uiterstreut midden in het land. De IJssel, kalmpjes stromend, of met grote golven, van diek tot diek, IJsseland. Altijd weer anders, altijd weer nieuw.
0: Kijk, dat is binnenkort mooie woorden, is dat. En nog één vraagje aan Jan. Voor mij, of Gerrit.
1: Ja, volop hoor.
0: Bij Jan dan iedere keer?
1: Ja, dat zijn de twee voornamen op de Veluwe die het meeste voorkomen.
0: Dat denk ik toch altijd goed, hè? Dus, de molen staat sinds 11 juni 1974 is een rijksmonument geworden. En de Muln van Bats, hoe ben je eigenlijk aan de naam Bats gekomen? Van Lubettus.
1: Lubettus, ja, dat is een afkorting van Lubettus inderdaad, in het dialect Bats. En ja. Bats was de laatste beroepsmolenaar eigenlijk. Jan, zijn broer, die het laatst is overleden, die was eigenlijk zijn knecht en de transportman.
0: Ja.
1: Met paardenwagen, met zijn transportfiets, meel naar bakkers brengen en zo. En koren ophalen bij de boeren.
0: Ja.
1: Maar in 1991 was de molen opnieuw aan restauratie toe. En hij was particulier eigendom van Bats en van Jan. Maar die kerels die konden natuurlijk bij lange na niet zoveel subsidie verkrijgen als een

0: gehad voor die tijd. Naam zou geven van Bats. Dus daarom is het nu de Muller van Bats.
1: Oké. Okay. Dus er zijn heel verhaal zitten erachter.
0: Daar zit een heel verhaal achter. Maar dat is met alle dingen.
1: Ja, dat is zo. Maar je bent eens vrijwillige molenaar nu? Hier?
0: Hier wel.
1: Deze molen?
0: Ja.
1: En dan wil je ze graag verhouden of heb je nog mensen nodig?
0: We kunnen altijd mensen gebruiken. En ik loop tegen de 70. Als ik een keer definitief mijn oogjes dicht doe, dan...
1: Dan
0: moet een opvolger hebben. Hè?
1: Ja.
0: En gelukkig zijn er in de omgeving wel jonge molenaars die de laatste tijd gediplomeerd zijn. Dus ik heb goede hoop dat iemand daar wel inspringt op dat moment. In Vaassen zijn er veel molenaars.
1: Ja.
0: In
1: Wapenveld.
0: Wapenveld zijn er een paar. Ook niet meer de jongste.
1: Okay.
0: Bert die we net gehoord hebben.
1: Ja.
0: Die was al hier knechtje bij Bats in 1974. Bij die eerste restauratie al.
1: Daar
0: staat hij ook nog bij op de foto in mijn eigen boekje.
1: Oké. Okay.
0: Het boekje over de geschiedenis van de Muller van Bats van Wezen.
1: Hmm. Ah. Nou, dus waar kunnen mensen dan eventueel als vrijwilliger zich aanmelden?
0: Bij de Muller.
1: Gewoon hier bij de Muller?
0: Ja.
1: Of heb je nog op de site ergens?
0: Ik heb geen site bij deze molen. Wel een weblog.
1: Ja.
0: En de nieuwtjes die ik kwijt wil over de molen, als er wat bijzonders gebeurt, die zet ik ook altijd bij de Facebookgroep Wat gebeurt er in Vezen.
1: Oké, okay. Kijk, dat is ook mooi, ja.
0: Ja, dat is ook mooi. Dat is heel mooi.
1: Ja, dus kun je alles volgen wat je hier doet.
0: Wat hier gebeurt, zorg ik wel voor dat de mensen weten waarom het gebeurt. Als ik de molen in de rouw zet, dan staat het altijd vrijwel meteen op Wat gebeurt er in Vezen.
1: Oké. Okay. Als ik zo kijk, die spanwijdte van die wieken, hoe noemen ze dat? De speciale naam heeft dat voor, hè?
0: De vlucht.
1: De vlucht. Dit is 20 meter 5?
0: 20,5 meter, ja.
1: Is dat dan vanuit het hart naar boven of is het gewoon... Of...
0: Nee.
1: Helemaal?
0: Helemaal. Van top tot top.
1: Top tot top.
0: Eén wiek is dus 10 meter 25. En dat is een tamelijk kleine molen.
1: Mooi.
0: In het westen poldermolens gaan tot 29,5.
1: Oh, die zijn nog veel groter?
0: Jazeker.
1: Ah, kijk. Dus... Nou, weer een stukje geleerd zo allemaal over de molen hier zo. Dus,
0: ja.
1: Binnen waren we druk aan pannenkoeken bakken.
0: Ja.
1: Ik hoop dat het ook allemaal goed gaat, de opbrengst.
0: Ik heb er alleen gehad.
1: Heb je er alleen gehad? Ik ga zo ook even eentje proeven.
0: Ja, ze zijn goed hoor.
1: Dus kom helemaal goed. Gerrit, dankjewel voor deze interview.
0: Graag gedaan.
1: Ik zie dat we het uurtje er alweer bijna op hebben zitten.
0: Mooi zo.
1: Dus we gaan een stukje muziek en dan gaan we afsluiten.
0: Oké. Okay.
1: Dankjewel voor je gastvrijheid en op deze prachtige locatie.
0: Ja, ik geniet er elke dag van.
1: Ja, ik denk het.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Oké. Okay.
1: Oh, denk je, Joop, zat de muziek in, maar... Doet hij niet, Joop?
2: Ja, hij doet wel, maar ik weet niet, wil je nog afsluiten of doe je dat tijdens de muziek?
1: Nou, doe zo meteen wel even.
2: Ja?
1: Met een paar minuutjes, toch?
2: Ja, je hebt nog een paar minuutjes, dus anders kom ik niet helemaal uit met mijn plaatje.
1: Oh, oké, dan gaan we zo een afsluiting doen tussendoor.
2: Nee, ik denk dat je... Je moet even iedereen bedanken, denk je, hè?
1: Ja.
2: Met name Gert, die heeft hier toch...
1: Gert
2: een mooie installatie neergezet.
1: Dus technische man?
2: Morgen mee drukken we hem op te bouwen, denk ik. Ja, dus nee, ik zal muziek instarten en dan bereiden zo maar een einde aan.
1: Kom goed, Joop.
2: Ja?
1: Ja.
2: Is er zelden of niet?
1: Is er zelden, Joop?
2: Ja.

0: Ja, er waren in ieder geval weer twee uurtjes van moois lussen op deze hele mooie locatie hier bij de Wilden van Bats in Veessen. We hebben hier enorm mooi en lekker kunnen genieten ook van het weer. Ik wil de mensen bedanken die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Gerrit, dankjewel. Henk-Jan, ook bedankt voor je interview van Van Wapenveld van Bert Hanekamp. Ja. Hetty, bedankt voor het eerste uur presentatie. Gert, bedankt voor het helpen met de boel opbouwen en de technische man achter ons. Joop ook bedankt. Ik wens iedereen een hele fijne dag. En Joop, wie hebben we volgende week in de uitzending? Weet je dat zo?
1: Volgende week is Martin er weer in de studio.
0: Ja.
1: En dan is onze tuinman Piet Grotes.
0: Piet Grotes. Ja. Kijk, de man met de groene vingers.
1: Ja, precies. Dus,
0: nou, ik wens jullie allen een heel fijn weekend. Mijn naam is Leo Hulleman. En we zeggen altijd aan het einde.
1: Goed gewoon!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Ja, nu dacht ik dat mijn MD zal beginnen, maar dan heb ze de boel een beetje hier een beetje lopen te veranderen. Dus ik zal eens hem gauw eens hem kijken of ik kan nog proberen dat hem nog wel weer wil opstarten. En met hem weer wel. Zie, de kuppen weg. Ja, goed. We gaan hem op een andere bruut in hier zit. En dat, ik ben nog niet helemaal wakker. Nou ja, goed, niet helemaal wakker. Ik ben nog wakker vanaf vandaag half twee, dus. Maar goed, zo zijn een heel en in ieder geval ben blij dat je er allemaal bent. Tussen de klokken van 12 en 1 uur hier met mooie Nederlandstalige muziek. En mijn starter, dat was er eentje van de Dutch Boys. En die had het over van, heb je mijn zwien ook gezien? Ja, ik zag ze van mij tegen een uur of half drie ook al wel in het bos lopen. Ze hadden geen licht op. Maar ze lopen me heel kort aan de weg. Het was wel een beetje schrikken. Er waren ook nog niet van die kleintjes. Maar die waren denk ik aan voedsel aan het zoeken. Maar ja, dan kunnen ze toch beter min in de bos doen. Maar nee, ze zaten gewoon rustig aan de kant van de weg te vruten. En ze vruten de hele zooi. Maar met een man of zes zeumden. Dus dat was nog wel eventjes wat. Maar goed, dat was dus normaal gesproken. Dan ben je natuurlijk s'nachts aan slopen. En dan die dingen, die bent dan wel in de bienen. Maar ja, af en toe zegt de werkgever van die mut nog eens een keer weer op. Kom draaien, ook s'nachts. En dan, dat doet dat. Maar wat mensen willen wel graag eten hem. Ook weer in het weekend. En zo vooral voor morgen natuurlijk, voor moederdag. Want mensen nog graag nog wat weer een aardbeetje op het brood hem of wat dan ook. Maar goed, jullie bent er weer. En tussen de klokken van 12 en 1 uur mooie Nederlandstalige muziek hier bij RTV 794. Want door draaien we u vanaf. En dan doen we dat wel in het welbekende Heerdersdialect. Ik hoor net aan dat ze bij de Meulen van Batswaan. Nou, dat is natuurlijk hier niet zo gek en vanaf. En dat is natuurlijk ook wel een hele mooie omgeving. Door aan het water, aan Nisseldoor. En ja, dan kun je natuurlijk ook wel lekker vertoeven. Daar hebben ze natuurlijk ook wel van die soort koffiecorners hier zitten. Dus als je met de fietsen door langs komt, want dat is nog wel, wordt iets minder. Maar voor mij scheen de zon nog wel weer heel vrolijk. En die hadden er nog heel goed in zin. Maar het wordt een kleintje iets minder. Tenminste, qua de temperatuur weet ik niet. Maar in ieder geval met de zon weer. Maar laten we dan maar zonnig maken op de radio. Goed, langer genoeg op praten. Ik ga mooi meer Nederlandstalige muziek draaien. En de Dutch Boys was de eerste. En wie ben echt de beiden?

0: Ja, de mooie klankjes van Henk Benaar en een hart om van te houden. Ja, wie heeft dat eigenlijk niet af? Wie zal dat ook eigenlijk helemaal niet graag willen? En dan, maar dan ben je voor mij ook dan de rijkste man of vrouw van de wereld. Zal ik maar zo zeggen. Maar ja, wie ben ik? En ja, en als je dat hebt, dan, dan zul je denk ik net zoals John de Bever denken van... Joh, de lach, die kreeg niet van mijn gezichten.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

Ja, lekker genieten van het leven en lekker genieten van het weer en van de vrije dagen. Maar ja, aankomende donderdag dan is het natuurlijk weer Hemelvaartdag. Dan heb je ook weer een extra vrije dag natuurlijk. En nu natuurlijk mooi het lekkere weekend natuurlijk. Dus ik zou zeggen, geniet er maar mooi van. En dan kun je dat mooi doen op een terrasje of achter in de tuin. Mooi met de klanken dan van Radio 794. En ja... En dan komt de zingende buschauffeur langs. Ja, ik ken het wel hier, maar ik weet niet of we zingen. Maar in ieder geval, ik ken wel een buschauffeur. Of tenminste, nou, hij zal dat nu maar niet meer doen. Maar dat heffen we wel dan. En misschien heffen we dit ook al wel eens een zong.

Ja, dat was er mooi eentje weer uit de oude doos van de Heikrekels. Echt een zo'n oude zwette pannenkoek. En dat mooie nummer van Jij bent mijn troetelschijf. Nou, ik heb er nog wel meer, hoor. Dus, want ik heb er nog wel een. Die is van Annico en Sylvia Greven. En die zingt samen over de hartslag.

Ja. Harm Wierstra, ja, en als dat maar goed giet, ja, dat zijn ze vroeger, als je dan die beeld nog eens ziet van vroeger, van de TT in Assen, dan was het echt nog een straatcircuit, daar zou je echt van denken van, en dan gaf ik die man echt gelijk van, als dat maar goed giet, maar die bucht eruit, en dat giet niet goed, maar ja, tegenwoordig op een circuit, en ze hebben zoveel veiligheidseisen, en ze hebben zoveel uitwijkmogelijkheden of de, van die grindbakken, maar toen was het gewoon echt langs de weg, en dan hadden ze een paar baan stro langs een bomenknup. Daarover door het heel knap. Dat had in ieder geval nog een klein beetje verzachting. En niet die hele dikke boom. Maar ja, dat was toen wel wat. Die mensen hadden toen letterlijk en figuurlijk een groot hart. Werkelijk hoor. Want dat. Nou, mijn petje ervoor af. Ik kan ook wel motorie, maar dat geeft me een beetje te hard. En ook weer een beetje te wild. Maar goed, ieder ziet het natuurlijk. En ja. Dat was dan ook wel weer mooi. De Wipeouts, die zingen in ieder geval over aan het rand van het groene woud. Ja, van de werken zou je wel eens bedenken hier in het harde of het nog wel zo'n mooi groene woud is. Want het stond toch wel behoorlijk in de brand. En ja, dat is nu misschien het zwarte woud. Maar ja, de Wipeouts zingt over het groene woud.

daar kun je ook muziek over maken. Hè. Gewoon iets van Holy Holy A. Dat ja, sluit eigenlijk naast op. Maar goed, Club Draaien die had het toch wel een heel mooi liedje van te maken. En je heeft ook wel een beetje plezier van beleven. In ieder geval, ze draaien het overal. Dus, en door hebben ze natuurlijk ook wel weer heel veel... Ja, lijstmeekering en dat soort dingen allemaal dus. En hier bij RTV 794 ook wel. Ik heb nog een kwartiertje de titel een mooie Nederlandstalige muziek te draaien bij dit mooie muziekstation. En dat doen we natuurlijk ook wel helemaal Hollands. En ja, die zegt van... nou, ik weet niet hoe je dat doet, maar dans maar op de tafel.

0: Zijn meisje, meisje, hier bij RTV 794. En Joy Hartkamp, die heeft het over... Hey, jij...
1: Bring it on.

Ja, mijn uurtje Nederlandstalige muziek hier bij RTW 794 zit er alweer op. Hier naar de klok van 1 uur hebben natuurlijk nog het uur met Cor Houtjes. Dus blijf maar mooi de radio aan, laat de radio maar mooi aanstaan op deze mooie klanken van RTW 794. Ik hoop dat je van genoten hebt van mooie Nederlandstalige muziek. En volgende week zit Cor Houtjes hier ook tussen de klokken van 12 en 1 uur met zijn mooie Nederlandstalige muziek. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend. En alvast een maak er een mooie moederdag van. Want dat is het maar nou natuurlijk weer. Alle mama's wordt natuurlijk weer in het zonnetje gezet. En daar hebben ze natuurlijk ook alle recht op. Want ja, die mensen zijn natuurlijk ook hartstikke druk. En die zijn ook heel liefdevol overal mee. Dus ik zou zeggen, geniet van morgen. En geniet van de hele week trouwens. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend. En tot de volgende keer.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

gezellig samen met het Electric Light Orchestra. Olivia Newton-John uit de jaren 80. En dat heette dan Xanadu. Een hele goede middag allemaal. Leuk dat je erbij bent op deze zaterdagmiddag. Tot aan 2 uur weer een verzameling lekkere gouden oude hits. En natuurlijk ook vandaag weer de vaste onderdelen in het programma De Rust en de Romantiek om 1:30. En de Nederlandse Algemeen Zinger om 1:15. En tussendoor heel veel lekkere gouden oude.

Ook een lekker deuntje op zaterdagmiddag. Deze van Yuppie 40 en The Way You Do The Things You Do. En daarvoor hadden we natuurlijk nog Nick en Simon uit Amerika. Oftewel Simon en Garfunkel en Cecile.

Wat zeg je nou allemaal, meneer? Ja, met. Wat is dat? Jimmy Cliff was dat en de Reggae Nights. Lekker gouden oude muziek op zaterdagmiddag bij Lokale Radio 794 en Voorste Veluwe Zoom. Lekker muziek in Nederland. Uit de jaren 80 van Connie Silver, Vanessa.

0: zijn er helemaal ondersteboven van. Voor deze zakelijke en vrolijke muziek op zaterdagmiddag. Lekkere meezinger was dat. En over meezingers gesproken. Dit moet ook lukken natuurlijk, hè? Alweer zo lekker de gouden ouwe van Mauve en McNeil. En What a Beautiful Day.
1: Ah.

Ja, ik vroeg me af, wie ben jij? Maar je bent degene die van me houdt. Nou, aardig. I'm the one that really loves you. Mel en Kim waren dat nog een keertje. En we zijn alweer halverwege het programma. En dat betekent rust en romantiek.

Twee plaatjes om mij weg te dromen. John Lodge en Prince Mohammed en Someone Loves You Honey. En dit was een aantal jaren daarvoor een leuke hit voor deze meneer Rod Stewart en Sailing. Dit is Kelly Marie nog een keertje.

0: is alweer helemaal gedaan met de rust en de romantiek. Deze dame, deze spring in het veld, die verstoort het allemaal weer. Maar het is wel een leuke, vrolijke plaat. En ze is lekker enthousiast natuurlijk, hè. Feels like I'm in love. Kelly Marie was dat. Goud van Oud. Even je paard en je lasso erbij. En dan aan de kampvuur en Johnny Kiss op de radio.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: Wat een liefde weer op zaterdagmiddag in het programma Hit U bij Radio 794 en Voice Veluwe Zoom. I love you was dat. I will follow him, heet het eigenlijk. Hè? En dat werd gedaan door José Hubé van Lufthansa. Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Althans, volgens Gerard Cox.
1: Toen jij me zei, ik hou niet meer van jou. Jij bent om mee te leven veel te moeilijk voor een vrouw.

Dat is weer eentje uit het etalage van mijn antiekwinkeltje. Paul Enka en The Lonely Boy. En daarvoor hebben we de Nederlandstalige meezinger voor deze week. Gerard Cox en het verhaal over de laaienlichten. Ah, dat is ook leuk. Nog niet gehoord vandaag. Priscilla Clark en dan gaan we houden. En dat heet My Love.

alsof het al zomer is met al die vrolijke klanken van Kaoma en het verhaal over de Lambada nog een keertje als laatste vocale plaat. Want er is alweer tijd om te gaan zwaaien. Het team van Zaterdag Sport, dat zit alweer klaar voor aan de andere kant van de ruit en ik wens je heel veel plezier daarmee. En natuurlijk ook verder een heel fijn weekend gewenst en graag tot volgende zaterdag vanaf een uur of 12 voor een nieuwe Holland Cituur. Dag!

Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu...

0: Het NOS-journaal van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro, aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: RTV 794. Zaterdag Sport met Erik Smit.
1: Oh jazeker, daar zijn we weer op deze 9e mei van het jaar 2026. Zijn we er weer met een gloednieuwe uitzending van 794 Zaterdag Sport. De komende 3 uur hier live bij u op de zender. Het verslag van de laatste wedstrijden voor het einde van de competities. In de 3e klasse, in de 4e klasse en natuurlijk in de 5e klasse. Blijf het lekker volgen. De komende uren hebben verslaggevers overal langs de lijnen zitten. En weet u alles wat u wilt weten en meer natuurlijk ook nog. We gaan vandaag luisteren naar de volgende wedstrijd in de 3e klasse. En SCH speelt op de eigen Eeuwlanden tegen Sportclub Teuge. Anton van Norrel is al daar op het Sportpark Berg en Bos in Apeldoorn. AGOVV tegen Fios met Matthijs Nicolai. Vanaf 3 uur zijn we ook in Apeldoorn bij Groenwit 62 tegen de VV Heerden met Gert Siemens. En de belangrijkste wedstrijd misschien wel, SV Epe op de eigen Wachtenberg krijgt Ojos op bezoek. En wint Ojos, is het kampioen. Wint Epe, dan is het verschil nog maar 1 punt. Rijk van Ark gaat ons bijpraten vanaf 3 uur. In de 4e klasse C in Oosterwolde, VSCO 61 tegen WZC. Aad Eilander is daar. VVO OO, alle punten zijn belangrijk. Vandaag thuis op de Noord tegen Uluspor. Wim van Bessen, die is al daar. En uit Ermelo volgen we de wedstrijd natuurlijk ook tussen EFC en VV Oene. De winnaar kan maar zo de laatste periodetitel pakken. En in de 5e klasse zijn we bij Sportclub Eefde tegen EZC 84. En praat Henk Jonker ons in de rust en de afloop bij dit dus. En nog veel meer de komende uren bij de Radio 794. Lekker blijven luisteren dus voor beste muziek en sport. Uw lokale omroepzender. Nu Johan van der Meer, Paling Sound.

Lekker opener van deze aflevering van Zaterdagsport. Natuurlijk uit Volendam, Johan van der Meer. Voor we straks naar het voetbal gaan, eerst nog wat ander sportnieuws. Vandaag viert de Damclub Ons Genoegen uit Wapenveld het 90-jarig jubileum. En speciaal daarvoor heeft de vereniging een oud-wereldkampioen uitgenodigd. En niemand anders dan de levende legende Ton Sijbrands. Tweevoudig wereldkampioen trouwens zelf. Die was vanochtend al om 11 uur aanwezig in Wapenveld om het tegen zo'n 25 leden van de club op te nemen in het simultaan dammen. Voor de mensen die dat niet weten, dat betekent dat iedereen achter een bord zit. Alleen Sijbrands die loopt langs iedereen en moet dan proberen om zoveel mogelijk mensen te verslaan. Ikzelf was daar zojuist en het was gezellig. Het was er stil natuurlijk, omdat de concentratie hoog is. En de meeste leden vinden het natuurlijk schitterend om bij de 76-jarige Sijbrands te mogen spelen. En hij gaat dat ook doen. Er zullen een aantal partijen die zeker spannend zijn, bijvoorbeeld tegen NK-deelnemer Rick Hakvoort, een van de betere dammers van Nederland. Goed, als u daar nog naartoe wil, dat kan. Want hij speelt nog waarschijnlijk tot en met de klok van 4 tegen een aantal andere spelers van Damclub Ons Genoegen. Een levende lijve wereldkampioen dus. Dan even naar sport uit het buitenland. De Giro d'Italia is gisteren begonnen. De wielerronde in Italië natuurlijk. En er was een gekke sprint eigenlijk met een grote valpartij, waarbij de eerste uitvaller ook al bekend is. Dat is de sprinter Moschetti. Dylan Groenewegen, onze Nederlandse sprinter, raakte ook geblesseerd, maar hij stapte vanochtend wel gewoon weer op in de tweede etappe, die dus vandaag in Bulgarije verreden wordt. Met name de lastige aankomst. Ook in het midden van de etappe, waar de rijders eigenlijk nu bijna naartoe gaan. Ze moeten nog 150 kilometer, dus er is nog weinig paniek hoor. Maar op vanaf een kilometertje of 116 voor de streep, dan beginnen er wat bergen op te komen. En uiteindelijk 21 kilometer voor de aankomst is er een hele steile klim. En daar zal het verschil gemaakt gaan worden tussen misschien wel of de klasse mensenrenners of de mensen met puntjes noemen ze dat dan. Dat zijn dus wielrenners met een goed eindschot in de benen. Dan even naar de voetbalcompetitie. Ja, u zult straks van ons verslaggevers natuurlijk horen wat de stand van zaken allemaal is. Maar gewoon nu vast even voor de duidelijkheid. In de derde klasse en de klasse waar 4 van onze clubs in zitten natuurlijk, daar is het eigenlijk onderin al duidelijk. Hattem en AGOV zijn definitief gedegradeerd. En momenteel gaat het dus nog om een plekjes voor de na-competitie. Ja, daar is het algemeen spannend. Het verschil tussen nummer 12, SV het Harde, en de nummer 4 is 9 punten. Ja, en dat met 3 wedstrijden te gaan, is het in theorie natuurlijk nog allemaal mogelijk. Goed, in die middenmoot daaronder zit het allemaal ongemeen dicht bij elkaar. Zo heb je Groen-Wit, VVOP, Heerde en SCH met 31 of 30 punten. Columbia had toch hij met 32 en Teugen met 33. En dan zijn we dus al op plekje 5 beland. Dus daarbovenin is het echt nog spannend. En zoals ik al eerder memoreerde, Overjos kan vandaag kampioen worden. Dan moet het dus winnen tegen directe concurrent voor het kampioenschap, de SV Epe. Nou, dat gaan we dus allemaal meemaken vandaag. En weten we rond de klok van 5 weten we echt wel wat er uitgekomen is. Tot slot nog eventjes in de 4e klasse. Daar kijken we natuurlijk onderin naar VVO. Zij moeten 2 punten goed maken op Hulshorst. En ze krijgen Hulshorst ook nog, namelijk volgende week. En eerst vandaag wacht Oelespoor en moeten dus alle punten binnengehaald worden.

0: De mannen van U2 natuurlijk uit Ierland met Where the Streets Have No Name. Het is 14:15, hoogste tijd om het eens te beginnen met een paar voorbeschouwingen. En dan gaan we voor naar de Eeuwlanden, want daar gaan we over een klein kwartiertje beginnen. Met de wedstrijd tussen SEA en Sportclub Teuge. De nummers 5 en de nummers 8 op de ranglijst. En voor ons ter plaatse is Anton van Orel. Anton, een bijzonder goedemiddag.
1: Goedemiddag Erik, goedemiddag mensen in de studio, mensen thuis hier vanaf Sportpark de Eeuwlanden. Waar het zonnetje er af en toe een klein beetje doorkomt. Het is overwegend bewolkt, maar eigenlijk voor de rest zijn het hele fijne omstandigheden om hopelijk te gaan kijken naar een lekker potje voetbal. Al moet ik eerlijk zijn, want ik verwacht vanmiddag eigenlijk niet heel veel doelpunten.
0: Oei.
1: Want beide teams staan eigenlijk vooral bekend om hun solide defensies en geringe aantal tegendoelpunten. Beiden slechts 22. En wat dat betreft delen ze samen de tweede plek op de ranglijst. Ik zou bijna zeggen, was dat in de echte stand ook maar zo. Maar dat is helaas niet het geval. Want beide ploegen hebben de punten echt nog wel nodig om bij die onderste posities weg te blijven. Teuge staat op plek 5, zoals jij inderdaad al zei, Erik. En SEA staat op positie 8. Maar het staat allemaal bijzonder dicht bij elkaar. Onderling verschil is 2 puntjes. Voor SEA is de na-competitieplek slechts 1 puntje weg. Met andere woorden, er is voor beide ploegen veel aangelegen om te winnen vanmiddag. Zo simpel is het nou eenmaal. De heenwedstrijd tussen beide ploegen in Teuge was vlak voor de winterstop. En die wist SEA toch wel enigszins verrassend met 0-1 te winnen. Dus wat dat betreft zou het wel lekker zijn als dat vanmiddag ook weer het geval is natuurlijk. En vorig seizoen stond dit affiche ook op het programma. Toen werd het hier in Heerde 1-1. Ja, veel kan ik er voor de rest natuurlijk ook nog van alles over vertellen over het belang. Maar ik denk dat dat eigenlijk voor de rest wel heel erg duidelijk is. Gezien de enorme kleine verschillen op deze ranglijst. Dus ik ga maar gewoon snel door naar de opstelling van SEA. SEA is op papier eigenlijk best wel volledig en compleet. Maar daar zitten wel wat mitsen en maren aan. Omdat er best wel wat spelers bij zijn die toch wel wat kleine pijntjes hebben. En die niet volledig fit zijn. Maar als we kijken naar de opstelling. Dan kan trainer Vakka toch eigenlijk wel bijna misschien wel zo ongeveer zijn beste opstelling op papier zetten. En dat betekent op doel Ties van Leeuwen. Achterin Dion Polkamp, Robin Moerenhout, Christian Vonderman en Sam van Lohuizen. Op het middenveld Jochem Tellegen, Matthijs Lochtenberg en Stan Polkamp. En voorin Sam van Lohuizen, Joep Deel en jawel ook Sven van Echteren uiteraard. De reservespelers bij SEA zijn Timo Borrelman, Tim de Weert, Wessel Bergos, Luca Cabliani, Wout Beekman, Nathan van Dommelen. Hij is terug van blessure en de reservekeeper is Bert Mensink. Dat zijn de mannen van SEA. De scheidsrechter is de heer Joop Visser. Hij komt uit Arnhem, maar hij had er zin in. Want om 12:15 zat hij zo ongeveer in zijn eentje al in de bestuurskamer. Dus dat was wel erg leuk om te zien. Ondanks zijn toch al respectabele leeftijd erg enthousiast over deze wedstrijd. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Om 14:30 gaan we aftrappen bij deze belangrijke wedstrijd tussen SEA en Sportclub Teuge. Tot straks.
0: Misschien heeft hij wel 2 weken niet mogen fluiten en dan stond hij weer te springen vanochtend om de wei in te gaan, Anton. Je weet het niet.
1: Je weet het niet, inderdaad.
0: Oké. We gaan jou straks meer van je horen. We gaan nu in vliegende vaart verder en wel naar het mooie Sportpark Berg en Bos in Apeldoorn natuurlijk. Het stadion van AGOVV dat al gedegradeerd is in die derde klasse, zoals eerder gememoreerd. Vandaag dan tegen de Fios. En voor ons ter plaatse is Matthijs Nicolai. Matthijs, goedemiddag.
2: Ja, Erik, hier inderdaad vanaf Sportpark Berg en Bos. Te gast bij Velustrots, AGOVV. Ik sta hier toch enigszins weemoedig. Als je hier om je heen kijkt naar de bomen, het geweldige stadion, ja, dan is het toch treurig om te moeten constateren dat dit pareltje ons komt te ontvallen in de derde klasse. Maar goed, gelukkig doen we ook verslag van de vierde klasse en zal ongetwijfeld een aantal ploegen die wij op de voet volgen volgend jaar naar Berg en Bos mogen. Maar dat gaat in ieder geval Fios niet overkomen, tenminste dat zeg ik wel. Fios heeft nog een paar puntjes nodig om zeker te zijn van een bestaan in de derde klasse volgend jaar. En Fios hoopt natuurlijk die punten vandaag binnen te harken tegen het inderdaad al gedegradeerde AGOVV. Want wat 2 weken geleden de VV had hem gebeurde in de wedstrijd tegen Fios, gebeurde ook AGOVV dat weekend. Dus we spelen hier tegen een degradant. Dat doet natuurlijk vermoeden dat Fios hier wel eenvoudig overheen moet walsen. Maar we weten denk ik ook allemaal dat degradant op het moment dat er eigenlijk niet zo heel veel meer op het spel staat, toch ineens een stuk vrijer uit kunnen spelen. En dat heeft soms toch wel wat verrassende uitslagen tot gevolg. Dus Fios is gewaarschuwd hier vandaag op Sportpark Berg en Bos. Ik moet wel even zeggen, Erik, misschien heb jij er in de uitzending al aandacht aan besteed, maar er is ook een opvallende transfer binnen de Apeldoornse. CSV Apeldoorn heeft namelijk Henk van der Put aangekondigd als stadionspeaker. Is daar al aandacht aan besteed?
0: Nee, vertel.
2: Nou ja, ik las een heel verhaal op de website van CSV Apeldoorn. De twee dienstdoende stadionspeakers geven het stokje over. En een van de gelukkigen is Henk van der Put. Toch de voice of Apeldoorn. Waar wij ook eens in de zoveel tijd van mogen genieten. Maar dat zal volgend jaar wat minder gebeuren. Want meneer van der Put heeft verplichtingen voor Sportpark Ordebos.
0: Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Het was wel toevallig dat er dan vanochtend weer brand is uitgebroken bij CSV. Hè?
2: Ja, correlatie en causaliteit zijn twee verschillende dingen. Maar ik vind het ook hoogst opvallend. Ja, daarover gesproken inderdaad. Brand, alle wedstrijden afgelast. Dus het is wellicht bij AGOVV Vios hier zometeen wat drukker langs de lijn als wij om 2:30 gaan beginnen. Misschien is het tijd om toch ook iets te vertellen over de opstellingen. Fios is namelijk op volle oorlogsterkte richting Sportpark Berg en Bos gegaan. En Thomas Prins heeft gekozen om de volgende 11 spelers de wei in te sturen. Met nummer 21 onder de lat Daniel Crossen. Achterin Joao Papilaya, Jesse Perdon met de aanvoerdersbanden overigens. Cedric Bultman en Noah Tuasela op linksback. Middenveld wordt gevormd door Damien Schipper en Jesper Bourgogne. En op 10 staat Levi Tuasela. De voorwaarden zijn vandaag Christian Baks, Verde Timmer en Mehmet Ali Hakalim. Dat zijn de spelers die het voor Thomas Prins vandaag moeten doen. Mocht Thomas Prins toch wat mensen in willen brengen, dan kan dat. Want hij heeft maar liefst een bank van 7 spelers. Dus het is een man met een luxe probleem. En we gaan zien hoe hij dat vandaag oplost hier.
0: Ja, en Matthijs, we zijn natuurlijk even 2 weekjes eruit geweest. Maar er is bij Fios ook nogal wat aangekondigd. Bijvoorbeeld de nieuwe selectie voor volgend seizoen. En daar zien we dan Cedric Bultman ook niet meer terug, hè, volgend seizoen.
2: Ja, het is nog even de vraag of Cedric Bultman bij ons doorgaat of elders doorgaat. Dus dat is op dit moment nog onzeker. Want inderdaad, er is een selectie aangekondigd van spelers. Of in ieder geval een hele rit spelers aangekondigd waarvan we in ieder geval zeker weten dat ze doorgaan. Of Cedric Bultman daar later nog bij aan toegevoegd gaat worden, dat zullen we zien. Dat is nog even afwachten. Maar voorlopig kunnen we nog genieten van de Twin Towers. Want zijn maatje, Jesse Perdon, die gaat volgend jaar spelen voor CSV Apeldoorn. En die zal ongetwijfeld nog een aantal keer toegejuicht worden door de eerder al gememoreerde Henk van der Put. verder zijn er, als je naar het lijstje kijkt, wel een aantal grote aantal spelers die afzaait na dit seizoen. Dan heb je bijvoorbeeld over Noah Tuasela, met Ali Akalin, Stef Kolderhoff. Enfin, het is volgende week. Robin de Vries, Richard van Beek. Het is volgende week de laatste thuiswedstrijd van Fios. Dus dat is de laatste kans voor een hoop fasenaren om deze Fios-legendes nog eens aan het werk te zien op 16 mei als we het opnemen tegen Groen-Wit 62. Of dat ook daadwerkelijk de laatste thuiswedstrijd is, valt overigens nog te bezien. Want als Fios gewoon de wedstrijdjes blijft winnen en de uitslagen elders die vallen gunstig, dan kan Fios zomaar de play-offs nog inrollen. Dat wil zeggen de play-offs voor promotie naar de tweede klasse. Dat gaan we ook nog meemaken.
0: Precies, en onze vriend de topscorer is ook al een paar keer afscheid genomen. En die is volgens mij dit jaar ook nog een keer of twee mee geweest. Dus je weet het nooit, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, de meeste jongens blijven wel gewoon actief bij Fios. Maar dan op een ander niveau, waar vooral plezier voorop staat.
0: Heel goed. Nou, we gaan het meemaken over een kleine 6 minuten. Wordt er dus afgetrapt daar zo in Apeldoorn tussen AGOV en Fios. En ik was zojuist nog eventjes aan het kijken naar die vierde klasse C, waar dus AGOV ook in terecht gaat komen volgend seizoen. Dan zie ik dat WZC en Oene op plek 6 en 7 staan. Dat betekent dat WZC in ieder geval bijna veilig is. Maar ook daar staat het nog ongemeen dicht bij elkaar. Maar ik memoreerde ook al over die derde periode dat de VV Oene nu dus 1 punt achter EFC staat. En wint het vandaag, staat het 2 punten voor EFC. En ja, dan moet het alleen nog maar die laatste wedstrijd winnen. En voor Oene is dat dan even kijken tegen VSCO 61. Het is 5 minuten voor 30. We gaan nog eventjes naar Danny Vera.
3: Hey.
4: Wil jij je carrière vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forceveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Force Veluwezoom.

0: De nieuwe van Danny Vera samen met Marlon Pischel, Try Again. In de karakteristieke stijl natuurlijk van Danny Vera. Er is vanochtend ook al getennist in Apeldoorn. Ging het eerste gemengd team van Heerder Tennisclub uit de hoofdklasse ging op bezoek bij de Sprenkelaar. Al om 9:30 was de aanvang daar zo. Bizarre tijden natuurlijk op de zaterdagochtend. Maar goed, het was gelukkig mooi weer. En de eerst werden er twee singles gespeeld. En toen moest Henk Oostendorp kwam met 5-3 voor tegen zijn tegenstander Bas Wubbelt. Hij brak zelfs 4 keer zijn tegenstander. Maar uiteindelijk gaf Wubbelt zich niet gewonnen. En won in de eerste set met 5-7. En vervolgens verloor Oostendorp ook de tweede set. Dus stond het team dus achter. Benny Streep aan de andere kant bij het dames enkelspel verloor ook. Tegenstander was gewoon net iets te goed. En verloor met 2-6. En 1-6 volgens mij. En Henk Oostendorp verloor de tweede set met 4-6 zonder. Dus 0-2 achter voor Heerde. Maar toen gingen de heren en de dames dubbel het erop. En Frans Kastemans en Arnoud Blauw wonnen met 6-1, 6-3. En Marloes Veldkamp en dezelfde Benny Streep die wonnen van met 6-4, 6-4. En dus staat het momenteel gelijk. Want dit zijn allemaal berichten die rond de klok van 14:15 zijn vermeld. En is er nu het gemengd dubbel aan de slag om het beslissende punt binnen te halen. En dan krijgen we in de loop van de uitzending vast de resultaten van of het zo, hoe dat gaat daar zo tussen de Sprenkelaar en haalt de C. Dan naar wielrennen weer, niet naar de Giro, maar naar de dames Vuelta met de Nederlandse Anna van der Breggen in de rode leiderstrui. Maar zij zit in de problemen in de slotetappe van vandaag. Ze moet met nog 3 kilometer te gaan Stiasny en Bertit laten rijden. Dat zijn concurrenten, maar ook Blasi en Budel. En het gat is al 14 seconden nu. En Anna van der Breggen had 18 seconden voorsprong op Paula Blasi. Ja, en dan kan het nog wel eens een heel moeilijk verhaal worden met de laatste twee etappes, of de laatste 2 kilometer nog te gaan in de slotetappe. Ja, en de vraag is dan of Anna van der Breggen die rode leiderstrui vast kan houden. Waarschijnlijk niet. Aangezien Blasi dus een stuk nu op kop rijdt met de laatste kilometers te gaan. Nou, de slot daarvan, dat gaan we natuurlijk zo meteen weer vermelden. Waar we nu naartoe gaan, dat is naar Oosterwolde. Want daar spelen de gele Canaries van VSCO tegen het blauw-witte geweld van de padden uit Wapenveld, WZC. En voor ons is Aad Eilander ter plaatse. Aad, een bijzonder goedemiddag.
1: Ja, luisteraars thuis ook een hele goede middag. Hier vanaf Sportpark De Heugde in Oosterwolde. En ja, als je dan een wedstrijdje speelt zoals vandaag, dan kun je na afloop een koude douche hebben of iets dergelijks. Maar die hebben we hier vooraf al gehad. Want net gingen de spuuginstallaties op het kunstgrasveld gingen aan. En ja hoor, de eerste mensen die vluchten aan de kant, want er staat een klein beetje wind, maar genoeg om de mensen ook een koude douche te bezorgen. Maar dat terzijde. WZC, ja, na de winterstop is het niet voor die zand. Is het niet echt om over naar huis toe te schrijven. Maar toch, ze gaan het vandaag weer proberen met de volgende 11. Rowan Berghorst in het doel. De man die na de zomer het doel gaat verdedigen van de VV Heerde. De achterlinie, daar is Thomas Steenbergen, Wilmer Roreje, Tycho Müller, Arjan Doppenberg. Middenlinie, Thomas Timmerman, Chris van Lid en Mike Mijnheer. En in de voorhoede Martijn Anderweg, David Langeberg en Bram Roskamp. Dat zijn de 11 mensen die aan de aftrap verschijnen. Op de bank heeft de trainer Anna van der Ziel Sander Zonderberg neergezet. Jorn Kroes, William Wolf, Sylvan Timmerman en Walter Bos als reservekeeper. En de pupillen van de week die rennen nu op het doel af van Rowan Berghorst. Ze tikken hem nog een keer een breedje beet. En ja, die bal gaat erin. En de scheidsrechter die fluit. En het is een doelpunt voor de pupillen van de week hier van VSCO. Maar we hebben nog niet afgetrapt. We gaan nou zometeen aftrappen hier in Oosterwolde. We beginnen met 0-0 en we hopen op een hele mooie wedstrijd vandaag.
0: Dat hopen wij met jou, Aad. En dan horen we straks meer van jou al daar. Dan ga ik weer eventjes naar de Vuelta. Het verschil tussen Van der Breggen, dat loopt wel een beetje op. Ze kan niet mee, nog steeds niet. En ze gaat nu in eigen tempo rijden. Goed, dan even naar die andere wielerronde, de Ronde van Italië. Daar is het nog 95 kilometer te rijden. En tot op heden is er slechts een duo wat aan de kop rijdt. En dat zijn twee onbekende, allebei wel van hetzelfde team. Maar dat zijn gewoon twee die voor de airtime eventjes op kop gaan rijden. En het peloton, dat gaat dus straks op weg naar die moeilijke finale. Die op weg naar de finishlijn van vandaag. En die ligt ook dus in Bulgarije, want daar zijn we dus 3 dagen te gast. Veliko Tarnovo, dat is net 221 kilometer. De finishplaats van deze etappe van de Ronde van Italië. Dan nog even kijken wat er nog meer is. Nou ja, wat wel opvallend is, waar het de hele week over ging, dat is natuurlijk niet echt lokaal, maar toch interessant. Dat is de ruzie in de selectie van Real Madrid. En vandaag wordt bekendgemaakt dat de Tchouaméni wel deel gaat uitmaken van de selectie van Real voor de Clasico tegen Barcelona van zondagavond. Maar dat Valverde dus niet mee kan doen. Hij heeft een hoofdblessure en dat komt misschien wel door die vechtpartij tussen Valverde en Tchouaméni. Ze kregen ook allebei een boete van 5 ton. Nou, dat zal voor deze jongens niet heel veel verschil maken. 5 ton meer of minder met dat soort salarissen. Ja, daar kan je natuurlijk. Daar word je niet warm of koud van als je Tchouaméni heet of Valverde. We gaan eens even kijken of er al gespeeld wordt tussen AGOVV en FIOS. Matthijs?
2: Ja, er wordt gespeeld tussen AGOVV en FIOS. De wedstrijd begon wel iets later, want er waren nog wat ceremoniële plichtplegingen. Het was namelijk zo dat Luca Bouwmeester speelde vandaag zijn 101e wedstrijd. Of speelt vandaag zijn 101e wedstrijd. Dus de jubilaris werd nog even in het zonnetje gezet met een bosje bloemen uit handen van voorzitter Baars. Toen scheidsrechter Mulder, die overigens normaal acteert in de vierde divisie, maar goed, die hebben een weekendje vrij. De wedstrijd in gang blies, was het vrij snel FIOS die een aanval opzette. Het was Verder Timmer die de bal op voor hem zo karakteristieke wijze op de borst aannam. Met een snelle voetbeweging Christian Baks, die richting de spits was gegaan, in stelling bracht. Die nam hem ook met de borst aan, vuurde ineens, balletje over de keeper heen. Maar het was nog een AGOVV-verdediger die de bal van de lijn wist te halen en daardoor een vroege achterstand voor de Blauwen voorkwam. Op dit moment is het Daniel Crossen die even in de achteruit moet, want Noah Tuazela dacht, ik speel even mijn keeper aan, maar de keeper was al dermate ver voor zijn doel dat Daniel Crossen toch even in de ankers moest om die bal voor verder verval of van iets ergens te behoeden. En inmiddels is Fios een aanvallend opnemen en word ik bijna aangeschoten hier door een AGOVV-verdediger. Zo zie je maar weer ook het leven van een radioverslaggever. Nee, ik ben net wel even bij de perstribune geweest, Erik, maar er lag zo'n ongelofelijke laag stof dat ik dacht, nou, ik ga lekker in het zonnetje staan. Want voor het verhaal was het natuurlijk wel mooi om eens een keer op een perstribune te zitten. Middels is de bal weer in het spel gebracht. Verder Timmer worstelt met Finn Heringa. Laatstgenoemde wint dat duel, waardoor AGOVV kan opruimen, maar dat gebeurt met een lange bal in de voeten van oud-AGOVV-speler Jesse Perdon, die Damien Schipper aanspeelt. Schipper heeft een 1-2'tje met Levi Tuaceda. Levi Tuaceda breekt vervolgens Cedric Bultman in stelling, die het middenveld in wil rennen, maar ziet dat daar eigenlijk geen mogelijkheden bestaan en dus ervoor kiest om Daniel Crossen de bal terug in te spelen. Dus ja, het spel is hier begonnen. FIOS heeft duidelijk het betere van het spel. Het is op dit moment Joao Papilai die om zijn eigen as draait en daarmee de nummer 8, dat is Milo Oosterhof, Ture Luurs draait, maar Joao Papilai kan er vervolgens geen goed vervolg aan geven, waardoor Finn Heringa een ingooi mag nemen namens AGOVV. Eens kijken of AGOVV nu in staat is om eens een keer een aanval op te zetten, want daar is het tot op heden nog niet in geslaagd. Finn Heringa gooit die bal in, maar hij wordt weggekopt door Mehmet Ali Akalin, die Jesper Bourgogne inspeelt. Jesper Bourgogne houdt die bal, belandt vervolgens bij Damien Schipper. Damien Schipper komt Brennan Teerling, die volgend jaar voor FIOS gaat spelen, niet voorbij. Bal karamboleert richting Mehmet Ali Akalin, die de bal een voorzet geeft, maar die is eigenlijk niet zuiver genoeg om verder Timmer te bereiken. Het is een beetje het spelbeeld hier in de eerste 5 minuten. Nogmaals, FIOS dicteert. Tot 1 grote kans heeft dat al geleid, maar het was goed optreden van een AGOVV-verdediger dat voorkwam dat hier al de 0-1 op het scorebord stond.
0: Dankjewel, Matthijs. Een huishoudelijke mededeling bij VVO tegen Uluspor. Het begint de wedstrijd later en dat heeft te maken met een klassieketje. Namelijk, Uluspor is de t-shirts vergeten van vandaag. Dus die wedstrijd die heeft een aanvangstijd die later is. Ik kijk even verder naar het volledig programma, want dat hebben we nog niet behandeld in die derde klasse. En naast de wedstrijden die wij volgen, waarvan er dus 2 om 3 uur beginnen, Groen-Wit, Heerde en Epe Owojos, begint er nog een wedstrijd om 3 uur tussen Columbia en Hattoheim. Zwart-wit voetbalt in Harderwijk tegen VVOP uit Voorthuizen. En het gedegradeerde Hattem neemt het thuis op tegen het Harde. Ja, voor het Harde is dat natuurlijk een belangrijke wedstrijd, want die willen weg van die na-competitie plaats voor degradatie. Dan in de vierde klasse C. Daar is het ook bovenin nog spannend, hoor. Want DSV Zak en Olympia hebben 1 punt verschil allemaal, waarbij DSV nog wel de koploper is. VSO kan ook nog kampioen worden. Staat nu 4 punten achter. Dat geldt ook voor EFC. En zelfs Oene maakt nog kans. En dan zijn we al aanbeland op plek 6. Maar die hebben wel 5 punten minder dan DSV. Goed programma dan is als volgt. Zak speelt tegen Elburg. DSV speelt thuis tegen Elspeet. Die wedstrijd moet dus eigenlijk gewonnen worden. Olympia speelt tegen Hulshorst. Ja, en dat is dan weer een belangrijk concurrent voor VEVO. Want ja, Hulshorst heeft dus 2 punten meer dan VEVO. En alle punten... Ook al winnen ze vandaag, dan moet VEVO ook winnen. Verliezen ze vandaag en VEVO wint, ja, dan is het veel een punt. Maar ja, dan heb je alsnog die laatste wedstrijd, Hulshorst VEVO. En daar gaat het natuurlijk allemaal om spannen. Aangezien in de vierde klasse C1 iemand degradeert en 2 naar de na-competitie gaan voor degradatie. En tot slot dus EFC tegen Oene. Dan kijk ik eventjes naar de vijfde klasse C. Daar volgen we natuurlijk EZC, wat een beetje een kleurloos seizoen speelt. Staat 7e, kan niks meer eigenlijk. Dat is gewoon voorbij dit seizoen. 20 punten uit 18 wedstrijden. Daar zo staat op het programma verder. Want er is ook bijvoorbeeld nog geen kampioen. Doetinchem heeft nu 4 punten verschil. Kan het vandaag wel worden? Moet het dan winnen van ZVV uit Zevenhuizen. Verder de Koninklijke UD speelt tegen Dierense Boys. Oeken tegen Gorssel. En Almen speelt thuis tegen Sportclub Ruin.
3: RTV 794. Zaterdag Sport. Met Erik Smit.

0: mee hablet, wat vrij vertaald zoiets betekent als praat niet tegen mij, van de Spaanse zanger Juan Pardo, hier zo live bij Radio 7-4, nou bij Hablet. We gaan eens eventjes schakelen met een heel belangrijke wedstrijd die over een klein kwartier gaat beginnen, namelijk Epe tegen Ovios. En Rijk van Ark, die is daar al ter plaatse op het zonovergoten sportpark. Rijk, goedemiddag.
1: Ja, zeker. Goedemiddag. Ja, iedereen heeft er zin in hier, hoor. En prachtig affiche natuurlijk, de wedstrijd tussen de nummers 1 en nummer 2 van de derde klasse N. En ook een clash tussen twee verenigingen die het qua voetbal ook iets anders doen. Epe meer voetballen, tenminste, dat proberen ze altijd. En Ovios wacht een beetje op de counter en et cetera. Maar dat heeft wel geresulteerd in dat Ovios bovenaan staat. En met zelfs 4 punten voorsprong na het toch wel wat onfortuinlijke, maar goed, het was wel een verlies bij Groen-Wit van Epe. Nou ja, het belooft heel wat te worden. 4 bussen van Ovios supporters zijn er aangekomen. Kantine helemaal vol. Prachtig. En voorfase was dat de dames van Epe kampioen zijn geworden door een 3-1 winst op Zwift. Dus dat was al een feestje. Ook de JO17-2 is kampioen geworden. En vanmiddag staat nog een JO17-1 die ook nog kampioen kan worden. Dus dat zou mooi zijn. Hoewel dat een uitwedstrijd is. Maar hier op de Wachtelenberg, de wedstrijd onder leiding zelfs van een trio. Scheidsrechters en twee assistent-scheidsrechters. De heer Ali Akkus uit Zwolle, die heeft de leiding. En daar zijn meneer Geert Lobeek en Richard Uiterwijk als assistent zijn erbij aanwezig. Een teken dat de KNVB dit ook een belangrijke wedstrijd vindt natuurlijk. Ja, Epe speelde in de opstelling van de laatste weken. Geen grote bijzonderheden. Nou ja, goed, afwezigheid al een hele lange tijd van Jesse Hartsman en ook doelman Sam van Schoonhoven. Voor de rest spelen Job Vonk, Maurits de Jong, René Suurland, William Pluim, Jelle Huiskamp, Nick Krijgsman, Thijs Stegeman, Lars Krijgsman, Justin van Gelder, Stefan Lokkers en Luc Berkhoff. Nou ja, de opstelling van Ovios zal ik dan ook nog eventjes noemen. Harold Ponstein, Dennis de Boer, Jurie de Vries, Jasper Schut, Corné Hamelink, Andy Vlier, Cornel Balk, Florian Jonker, Mike van het Oever, Sam van Koldenhoven en Joey Mensink. Nou, ik hoop dat de beste ploeg gaat winnen. En dat is normaal gesproken Epe. Ja, en goed, de mannen en de familie en kennissen allemaal uit Oldebroek, die willen natuurlijk dat hun eigen ploeg wint. Maar gezien de uitslag van de eerste wedstrijd, die in 1-1 is geëindigd, waar Epe eigenlijk de oppermachtig was. Alleen ja, die kwam niet door de verdediging van Ovios heen. En Ovios scoorde al heel snel wat ze het hele seizoen al gedaan hebben. Of in de eerste minuten of in de laatste minuten via snelle uitvallen. Dus het belooft dus een interessante wedstrijd te worden. Nou ja, het plaatje is fantastisch natuurlijk. Het mooie jonge lentegroen en dan de groen-witte brigade uit Oldebroek en de blauw-witte uit Epe. Ja, mooi veel publiek, iedereen tevreden. Nou ja, wat willen we nog meer, hè, op zo'n... En het mooiste zou zijn natuurlijk dat Epe het Ovios zo moeilijk maakt, zelfs wint. Dan kan het volgende week met de thuiswedstrijd tegen Heerden weer interessant worden. En je weet het nooit, maar het gebeurt die laatste 2-3 rondes van de competitie. Vaak is het zo dat er onverwachte uitslagen komen. Dus we zullen het zien. En mocht Epe vandaag verliezen, nou ja, dan is Ovios de terechte kampioen. Zo moeten we het gelijk nu al maar zeggen. En, maar het is nog niet gespeeld.
0: Zo is het.
1: En dat gaan we zo meteen zien. Dan gaan we zo meteen zien. Om 3 uur is hier de aanvang. De mensen stromen binnen, prachtig, en ik ben er helemaal klaar voor.
0: Goed zo, we gaan jou horen straks. We gaan nu weer naar de wedstrijd die om 2:30 begon. Op de Eeuwlanden, SCA tegen Teuken. Is het een leuke openingsfase geweest, Anton?
2: Ja, SCA begon best wel fel en fanatiek. In de eerste 10 minuten was de bal veel de speelhelft van Teuken te vinden. Wel wat voorzetten en dergelijke gezien. Maar echt hele gevaarlijke situaties heeft dat niet opgeleverd. Nu probeert Teuge eruit te komen met een gevaarlijke bal in de 16. Wordt breed gespeeld. Moet er dan geschoten worden. Wordt goed verdedigd daar door Dion Polkamp. Waardoor er uiteindelijk geen schot komt en de bal over de zijlijn gaat, waardoor Teugen een ingooi mag nemen in minuut 13 van de wedstrijd. We zijn hier ook wat later begonnen, een minuut of vijf te laat. De 77-jarige scheidsrechter, de heer Visser, die vond het allemaal wel welletjes. Die nam rustig zijn tijd overal voor. Liep zelf rustig mee met de pupil van de week. Nou, dan moet hij eerst vanuit het doel weer teruglopen naar de middencirkel. Je weet wel hoe dat gaat. Dan ben je zo weer een half minuutje verder voordat we begonnen zijn. En daardoor zijn we dus nog niet zo extreem lang bezig. En is er ook nog niet zo heel erg veel gebeurd. Het spel gaat op dit moment eigenlijk redelijk gelijk op. Het jaar begon dus fel en fanatiek, maar dat heeft niet in doelpunten geresulteerd. En ook Teugen kruipt nu wat meer uit haar schulp. Ze proberen nu een aanval op te bouwen over de linkerzijde. Gaat de bal naar het middenveld. Is er wat ruimte voor Nino Buitenhuis? Gaat de bal, die wordt tussendoor heen gespeeld. En daar pas Hemeltje kan dan wel, die geeft die bal dan terug. Goede verdedigende actie daar van Christian Vonneman. Waardoor de nummer 16 wel schiet, maar tegen Vonderman aanschiet. Dat was Jesper Roosboom. Waardoor we de eerste corner van de wedstrijd gaan krijgen. En die gaat Daan van der Ven nemen namens Teugen vanaf de linkerzijde voor hun gezien. Laten we die dan nog maar even meenemen als dat goed is. We zitten inmiddels hier in minuut 15 van de wedstrijd. En we gaan even kijken naar de eerste hoekschop van de wedstrijd. Daan van der Ven achter de bal dus. Hij geeft een signaaltje met zijn hand. Dan komt die bal. Die gaat richting Tisa Leeuwen. En die heeft hem klemvast. Betekent hier gespeeld een kwartiertje en de stand 0-0.
0: Gaan we voor het eerst deze middag eens even kijken op Sportpark De Noord. Zijn de shirts ondertussen gevonden, Wim van Bessen?
3: Ja, de shirts die zijn per express, per AliExpress, zijn ze naar Veessen getransporteerd. En de mensen die hebben keurig een tenue aan, zwart met wat groene strepen op de achterkant. En de wedstrijd is een minuut of acht geleden, daar heeft hij dan kunnen beginnen. Dus het viel nog mee. Eerst was er sprake van een kwartier of zo. Maar goed, het was allemaal nog weer sneller dan we gedacht hadden. En uiteindelijk kon de wedstrijd gewoon beginnen. En het is een levendig begin. Veerwoord die probeert de aanval te zoeken. Moet er wel beducht zijn voor toch wel het goede combinatiespel van de mensen uit Zwolle. Want je zegt, ze hebben een paar, dat was de vorige keer, daar ging het ook al, ze hebben een paar toch wel redelijke voetballers erin lopen. Die toch wel het een en ander kunnen. Ze hebben op het middenveld eentje lopen, nummer 10. Dat is echt een nieuw mannetje, maar die kan ontzettend goed voetballen. En dan hebben ze nog een vrij, we noemen dat een bonkige spits.
0: Heel netjes gezegd.
3: Ja, dat is inderdaad. Ik denk die man dat hij de 100 kilo wel aantikt. Maar het is wel een. Met zijn kop is hij erg sterk. En over de grond gaat hij ook nog wel het een en ander. Dus daar moet Vevo wel oppassen. Daar moet je zeker niet mee in duel komen, want dan leg je het wel af. Dus, maar goed, het is inderdaad, dat gaat bijna mis daar bij Vevo. Nee, dat gaat gelukkig voor. Ik wil zeggen, dat gaat bijna mis met het terugspeelbal op de keeper. Maar goed, Vevo die is in aanval. Davy Kroes, die probeert, speelt dwars over. Jeest van de Meulen. Daar komt Jero Rijen. Nou, dan gaat die steekt Stijn Korte weg. Nou, de strijdstrijder dat onvrede van alles wat Vevo publiek is die daarachter het doel zit. Geeft de grensrechter die vlag voor oudbal. De mensen waren het er niet mee eens, dat hoort hier misschien wel. Maar goed, ik kan het van mijn positie af niet bekijken. Dus of hier nou wel helemaal op was of niet. En we hebben hier ook geen varing geweest. Dus dat kunnen we niet zien. Maar goed, het is weer een spel en Eurosport die probeert te bouwen. Ja, het is natuurlijk voor Vevo een belangrijke wedstrijd. Je moet eigenlijk. Het zou mooi zijn als je wint en als je dan ook nog hoort dat dan misschien aan het einde van de rit Hulsos verliest bij Olympia. En dan heb je het volgende week nog in eigen hand. In die zin van dat je dan aan een gelijkspel genoeg hebt. Als je binnen op dezelfde afstand blijft staan als je nu staat. Dan zul je gewoon sowieso moeten winnen. Anders dan ben je gelijkspel in Hulsos. Dus Ulusport zit er nog wat een en ander in. Want Ulusport die heeft natuurlijk door dat gedoe met die wedstrijd tegen BVC. Die hebben natuurlijk een forse straf gehad. Onder andere 5 punten aftrek. En die puntenaftrek, dat staan nu nog steeds op een positie. Stel dat zij verliezen en Elfstedt die zou een paar keer winnen. Ja, dan zouden ze ook nog maar zo in de nacompetitie voor degradatie kunnen komen. Maar ik denk niet dat het zover komt. Het is gewoon toch wel een goede ploeg. En als ze die aftrek niet hadden gehad, dan moet je ook heel reëren. Dan doen ze gewoon mee voor de bovenste posities. Zo simpel is het ook. Nou, een aanval van Ulusvoor. Nee, daar zit gelukkig Vevo tussen. En waar niet draaien, komt aan de bal. Speelt de bal naar Lars Timmers. Speelt het terug naar Dani. Dani die speelt. Die bereikt net Timo van Loon niet. Dat zag er wel gevaarlijk uit. Maar dat zat de nummer 19 Van Ilosol zat er prima tussen en ze zoeken weer het aanval. Nou, dan gaat hij, wat de net genoemde gevaarlijke spitsie gaat mee naar voren. Oei, oei, oei. Nee, dat gelukkig geen bal, die kan nog onderschept worden door Davy Kroes, ook van rots in de branding achterin. En ja, we zijn hier inmiddels dus nu, ondanks de vertraging, 12 minuten onderweg. En de stand, het zal je niet verrassen, is nog 0-0.
0: Dankjewel Wim. Gaan we weer eens even kijken in Berg en Bos. Vios AGOV tegen Vios Matthijs.
4: 21e minuut, Marco Bos neemt een aanloop. Marco Bos heeft zojuist zelf een vrije trap versierd. Hij stak het middenveld over, speelde die bal naar mijn indruk iets te ver voor zich uit. Hij ging slim liggen toen Levi Tuarzela hem pootje haakte. Scheidsrechter zag daar een vrije trap in en gaf bovendien Levi Tuarzela een gele kaart. Marco Bos was de enige die klaar stond om die vrije trap te nemen. Schoot hij best veelbelovend richting doel, maar uiteindelijk was het een paar centimeter te hoog om het Daniel Crossen echt moeilijk te maken. Daniel Crossen, die overigens een aantal keer zich wel heeft moeten onderscheiden, staat hier nog steeds 0-0. Maar het is aan Daniel Crossen te danken dat AGOVV nog niet met een treffer op het scorebord staat. Want terwijl ik bij laatste bijdrage vertelde dat Vios het beste van het spel had, de lakens uitdeelde hier op Berg en Bos, was het AGOVV die het even overnam. Vios kreeg de bal echt niet weg. En het was uiteindelijk Marco Bos die aanhaalde van buiten de 16e. En Daniel Crossen bleek op de afspraak te zijn, haalde die bal keurig uit de hoek, waardoor het 0-0 bleef. En even later...

0: enorm veelbelovend, maar ging aan alles en iedereen voorbij. Even later zat hij zelf Sin Heerenga bij een corner, zat hij enorm mis. Hij wilde de bal wegkoppen, maar de bal belandde op zijn rug. Met Ali Akalin kon die bal weer simpel oppikken, gaf een bal voor, eigenlijk weer zo'n teruggetrokken voorzet. Nu was het Christian Baks die bal wel op doel kon vuren, maar dat schot werd gekraakt. Dus ja, aan mijn verslag kun je opmaken dat we hier getuigen zijn van een behoorlijk open wedstrijd. Leuk, terwijl ik hier, terwijl ik hier gewoon alles een beetje vertel van wat is hier nou gebeurd. Is het die Marco Bos waar ik net mee begon, die eigenlijk vanaf de identieke positie nog een keer mag aanleggen voor een vrije trap. Hij koos net voor een boogbal over de muur. Nu is het een streep richting de linkerhoek. En die is Daniel Crossen echt te machtig. De blauwe komen hier in de 23e minuut. Op voorsprong 1-0. Marco Bos.
1: Kijk aan. Dan gaan wij door naar VSCO tegen WZC. Aad.
2: Ja, dat is ook 1-0 geworden voor de thuisclub. Dominique van der Greft. Die komt een verre corner over alles en iedereen heen bij de tweede paal. Ongehinderd inkoppen. Keeper Rowan Berghorst aan de grond genageld. Bal ging over hem heen en zomaar midden door het doel heen. Dus 1-0 voor de Canaries. Het is hier ook een open wedstrijd, sportief. Dus het is niet gemeen. Scheidsrechter hoeft niet veel te fluiten. Maar VSCO heeft iets meer de wil om te winnen dan WZC, wat ik er aan afzie. VSCO die speelt nog om de derde plek. En dat kan aan het einde van de rit kan dat maar zo een nacompetitieplek opleveren. Als DSV of als ZAC kampioen wordt, dan is daar nog weer een plek te vergeven. En mocht een andere vereniging de derde periode pakken, dan zal dat de EFC, Oene of Olympia zijn. En dan kan er ook maar zo nog een periode in zitten voor VSCO. Dus er is nog alles mogelijk hier op Sportpark De Heugde in Oosterwolde. Maar WZC, ja, het voetbalt wel, maar het voetbalt heel erg. De duels zijn aan de VSCO-kant net iets fanatieker dan aan de WZC-kant. Dus hier komt weer een aanval aan van VSCO over de rechterzijde. De Tycho Müller die moet zijn tegenstander aanpakken. Die laat ongehinderd de bal voorgeven. Maar Roy Bergers pakt deze bal goed op. En dan mag Bram Roskamp de opbouw verzorgen. Die speelt de bal op Chris van Lid. En dan komt hij langs de lijn, gaat de bal weer terug naar de keeper. Hier is het dus Oosterwolde wat leidt en WZC wat toeziet. Ik hoor de tune van het nieuws, ik praat het nog maar even vol. Er komt weer een lange hijs van Steenbergen, maar die komt bij de tegenstander in de voet. En Bram Roskamp, die gaat nou, die wint wel zijn duel en die gaat nou ook de bal richting het midden te sturen. En daar wordt de bal ook weer opgevangen door VSCO en uiteindelijk belandt hij bij de keeper van VSCO. Dus zijn we helemaal aan de overkant van het veld. Nee, WZC moet wel een ander vaartje trappen, willen ze hier punten meenemen, want ze lopen maar een beetje achter de tegenstander aan en VSCO die vindt vrij makkelijk de vrije man. Dus een beetje reactief voetbal van WZC. Dus bij deze tussenstand 1-0 voor de Canaries.
1: Dankjewel Aad. We gaan inderdaad naar het nieuws en de commerciële boodschappen. Ja, dan zijn we dus zo weer terug. Dan ook het begin van Groen-Wit tegen VV Heerde. En SV Epe natuurlijk tegen OVOS. Vervolg van de andere wedstrijden straks gewoon weer na drieën. Tot zo.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen.

0: Tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in, omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Dit is RTV 794. Zaterdag Sport met Erik Smit.
1: Ja, ja, tweede uur alweer van deze aflevering van de Zaterdag Sport. De tijd vliegt, maar gelukkig hebben we nog twee uren te gaan. Waarin we natuurlijk de verrichtingen volgen. Vandaag 6 wedstrijden live. 4 in de derde klasse en 2 in 4C. En verder volgen we natuurlijk Oene in Ermelo en Sportclub Eefde tegen EZC 84 in de vijfde klasse C. Net als sport binnen en buiten de regio. Veel zaal- en watersporten zijn al afgelopen natuurlijk. Ook de bussen kampioen geworden, alweer weken geleden voelt dat. Handbal is ook alweer voorbij. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wielrennen is er wel vandaag natuurlijk. De tweede etappe van de Giro d'Italia. En de Vuelta FAM, die is afgelopen. Van der Brugge redt het niet. Anna van der Breggen wordt tweede in het eindklassement. Paula Blasi is de winnares van deze editie van de Vrouwen Vuelta. Met aankomst op die ontzettende lastige berg, de Alto de Angliru. Wij gaan nu weer lekker schakelen met onze amateur voetbalwedstrijden. Te beginnen in Apeldoorn, want daar is gescoord tussen AGOV en Vios. Matthijs.
2: Ja, niet op de Angliru, wel op Berg en Bos, waar de stand zojuist 1-1 is geworden door een doelpunt van Ferre Timmer. Wat gebeurde daar? Wat ging eraan vooraf? Noah Touarcela gaf een voorzet. Stak eigenlijk Ferre Timmer in de diepte weg. Ferre Timmer nam die bal aan en kon eigenlijk koelbloedig, zoals hij dat kan, afdrukken. En dat zorgt voor de 1-1 tussenstand. Grensrechter van dienst, de AGOVV-clubgrensrechter, zag daar echt weer buitenspel in. Dat vond ook de gehele AGOVV-bank. Maar de scheidsrechter van dienst, ik heb al eerder verteld, normaal gesproken, fluit hij zijn wedstrijden in de vierde divisie, was onverbiddelijk, overroelde de grensrechter van de AGOVV. Dus die moet heel erg zeker van zijn zaak zijn geweest, waardoor het hier nu 1-1 staat. Dat is op zich op basis van het spelbeeld terecht. Ik denk dat Vios en AGOVV ongeveer evenveel kansen hebben geproduceerd. Zojuist nog wel weer een enorme kans voor Vios. Het was Ferre Timmer die nu niet de doelpunt te maken was, maar degene die de assist produceerde, of tenminste dat dacht te doen, want zijn teruggetrokken voorzet ging richting mij met Ani Akkerlien. Die heeft dit seizoen nog niet gescoord in een officieel duel, maar deze had het nog ingemogen. Maar tot twee keer toe raakt hij een AGOVV-verdediger. Waardoor AGOVV met de schrik vrij kwam en het hier nog steeds 1-1 staat. Inmiddels is het AGOVV dat via Luca Bouwmeester, al eerder verteld, het is de jubilaris, nu een aanval probeert op te zetten. De bal gaat lang richting Damien Aks. Dat is de rechtsbuiten van dienst. Die gaat, of denkt in ieder geval, Noah Touarcela voorbij te kunnen gaan. Maar Noah Touarcela weet die bal keurig te veroveren, waardoor deze aanval niet gevaarlijk kan worden. Dat hier vanaf Sportpark Berg en Bos.
1: Gaan we voor het eerst vanmiddag naar Groenwit 62. We gaan zo meteen naar Groenwit 62 tegen de VV Heerde. Wat zei je? Oh nee, dat maakt niet uit. Een kleine technische dingetje, maar gelukkig kan dat allemaal nog gewoon gebeuren. We hebben ook best wel veel wedstrijden vandaag. We zitten wel richting het einde van het seizoen en dat is voor ons allebei misschien wel beter ook. Collega Leo Hulleman was vanochtend, zoals we net hoorden in de reclame, ook al bij de Open Molendag. En hij was onder andere in Feesten bij de Molen daar van 10 tot 12 met Moois Lusten. Zo hebben we een zeer differentieel programma bij 794. Ja, nou, we kunnen nu eens kijken in de maten bij Groenwit 62 tegen VV Heerde. Voor het eerst vanmiddag zeg ik een bijzonder goedemiddag tegen Gert Siemens.
3: Ja, goedemiddag bij de mooie wedstrijd Groenwit 62 tegen Heerde. Ja, ik heb toen ik van huis af ging, toen zeg ik, nou, ik heb nog 3 finale wedstrijden te gaan. En dat is nog 3 wedstrijden. En het gaat erom, hoor. Het gaat erom, Eggy. Na competitie of geen na competitie. Het geldt voor Groenwit, dat geldt ook voor Heerde. Punten zijn heel kostbaar en heel duur deze aankomende 3 wedstrijden. Met welke 11 heeft Raymond van Schoonhoven het vertrouwen gegeven? In het doel Vincent Mostert en dan van Davy van Velsen, Timo Oldhoff, Silva Vos, Christian Altenburg, Daan Nijmeijer, Michel Kalkhoven, Lucas de Jong, Elkja Dijgraaf, Gerrit Kalkhoven, Vincent Roosendaal. Reserve zijn Rieke Vos, Mike Bronsink, Ivan van Beek, Thijs Rijen en Dylan Frederik. En Mike van Zwolle. Ja, en trainer Raymond van Schoonhoven. Ja, scheidsrechter vandaag R. Broekhuis. Nou, we zijn, Heerde staat 9e met 23 wedstrijden, 31 punten. Groenwit staat 11e met 23, 30 punten. En wat zit het allemaal dicht bij elkaar van de bovenste 4 naar de onderin. Dan is het punten vergaren dit weekend. En dan zorgen dat je boven de gevarenzone uitblijft. Vijf minuten, zes minuten gespeeld hier. Nog heel weinig gebeurt hier. Lekker zonnetje. En ja, alles is aanwezig. Mooi, mooi kunstgrasveld. En ja, laten we hopen dat, dat hier die vandaag de puntjes oppakken. Dus hier nog weinig gebeurt. Zes minuten gespeeld hier. Nog steeds 0-0.
1: Gaan we door naar Oosterwolde. VSCO tegen WZC. Kan WZC wat terugdoen, Aad?
4: Het is nu corner voor VSCO. Nog steeds 1-0 voor de thuisclub. We hebben één mooie bal gezien van WZC. Dat was een vrije trap van Chris van Lid. Die kroop hem richting de kruising. Maar Alex Groothuis, keeper van VSCO, die bracht daar bij eenvoudig redding. Afstand was misschien iets te ver. Maar in ieder geval, hij ging wel binnen het kader. Maar Chris van Lid kon in ieder geval de keeper van VSCO niet verrassen. We hebben nog een enorme kans gezien voor Dominique van der Grift op een voorzet van Arjan van het Ende. En dat is een kans voor VSCO. Op de 5 meter lijn, binnenkantje voet, maar hij ging hoog over het doel heen. Eigenlijk kun je zo'n ding, vroeger zeiden ze van, hé, hey, die pis je er zo in. Maar deze ging niet op die manier in. Die ging overin. Dus WZC die leeft nog, het is 1-0. We zitten 10 minuten voor rust. We hebben net trouwens wel een drinkpauze gehad. Het zonnetje schijnt er weer iets. Het is weer rond de 20 graden, dan heb je dat weer. Dan heb je, ja zeker, dan moet je toch uitkijken voor uitdrogen. Maar daar hadden we vroeger meer dan we gezopen hadden trouwens.
1: Ja.
4: Maar dat deden wij op vrijdag niet. Maar goed, het is hier zo voorlopig nog steeds 1-0 voor VSCO. WZC probeert wel iets aan te dringen, maar voorlopig zijn de Canariërs nog beter in de duels.
1: Dankjewel, Aad. Ja, drinkpauzes op deze 9e mei. Het kan allemaal verkeren in Nederland van 2026. Gaan we eens even kijken op de Eolanden. SCR tegen Teuge. Anton.
5: Minuut 35 van de wedstrijd loopt hier. En de stand is nog altijd 0-0. In een wedstrijd waarin niet bijster veel gebeurt wat betreft kansen en mogelijkheden. Dus wat dat betreft is het niet zo vreemd dat het dus nog altijd 0-0 is. Maar waar ik wel zie dat SCA een eerste wissel voorbereidt. En die gaat nu plaatsvinden. In minuut 35, dus dat zal een noodgedwongen wissel zijn. Dus Matthijs Lochtenberg, die zo te zien niet verder kan. En hij wordt vervangen door Luca Cabellani. Dat is dan toch een tegenvaller voor de Heerenaren. Een vroege wissel, een wissel voor de rust, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar Lochtenberg die trekt ook met zijn knie, met zijn been. Dus dat ziet er niet helemaal lekker uit. En daardoor dus de eerste noodgedwongen wissel. Ik kan het allemaal rustig vertellen, omdat er eigenlijk dus voor de rest niet zo heel erg veel gebeurt. In de laatste fase hebben we één schotje gezien na een rebound uit de corner van Joep Deel. Die schoot die bal over het doel. En ook Teugen probeert af en toe wel voor het doel te komen. Maar tot echt hele grote kanten komt het simpelweg niet. Het spel speelt zich veel af op het middenveld. Dat is toch eigenlijk wel de conclusie die we kunnen trekken in de eerste 36 minuten van deze wedstrijd. De bal gaat over de zijlijn. Op de speelhelft van SCA mag Teugen een ingooi gaan nemen. Op een meter of 20 afstand van het doel van SCA zal dat gebeuren. En gaan we even kijken of Teugen vanuit daar een aanval kan opzetten of wellicht die bal voor het doel kan krijgen. Dat is een mooie actie daar van Daan van de Ven. Die krijgt die bal dan wel voor. Veel ruimte nu voor Mike Trost. Die schiet ook wel. Tenminste, dat is een mislukte schot. Die komt dan nog weer voor het doel. Wordt er wel ingeschoten door Nino Buitenhuis. Daar zit hij zo heel goed bij. Komt hij nog weer terug. Blijft hij daar wat liggen. En dan wordt er gevlagd voor buitenspel. En dan gaat het nog door. En dan is het uiteindelijk... Nou, wat een rommelige fase. Maar uiteindelijk heeft Tiso Leeuwen de bal in de handen. En scheidsrechter die floot ook niet vanwege buitenspel. Dat leek het mij wel. Maar uiteindelijk resulteert het niet in het doelpunt. Misschien wel in de gevaarlijkste situatie in deze eerste helft tot nu toe. Want dat zag er wel heel erg gevaarlijk uit. Maar uiteindelijk dus geen doelpunt. En dat betekent dat we hier hebben gespeeld inmiddels 37 minuten bij een stand van 0-0.
1: Maar wel gescoord is twee keer zelfs is bij AGOV tegen Fios. Matthijs.
6: Ja, 39e minuut hier op de klok. Het staat nog 1-1. Inderdaad, bij de ploeg hebben we één keer gescoord. Het is hier toch ook wel genieten van Marco Bos, de nummer 7 van AGOVV. Dat zeg ik voor de neutrale toeschouwer en de mensen die de blauwe een warm hart toedragen. Want het is die speler die voor het gevaar zorgt namens AGOVV. Net ook weer gezien hoe die op de rand van de 16 drie man van Fios bezig hield. Hij kwam daar op miraculeuze wijze uit. Stuurde de bal keurig richting de hoek. En Daniel Krossen die zag tot zijn genoegen dat die bal net iets te ver naar buiten draaide, waardoor hij ook helemaal niet in actie hoefde te komen. Maar het was toch wel een van de hoogtepunten hier zojuist vanaf de kant van AGOVV. Fios heeft daar in de tussentijd niet al te veel tegenover weten te zetten. Fios is nog niet echt aan geweldige aanvallen gekomen. Mehmet Ali Akkerlien had net wel het even op zijn heupen. Omspeelde drie man. Ging richting de 16, maar stapte toen vervolgens zelf op de bal, waardoor hij op kolderieke wijze onderuit ging.
2: Jammer om dat te moeten zien, want dat had ook wel weer een mooie kans op kunnen leveren. Op dit moment is het Damien Schipper die met de bal de middenlijn oversteekt. Ziet dat hij toch iets te veel blauwe voor zich heeft en de bal dan maar gewoon verplaatst naar de zijlijn. Dat is Mehmet Ali Akkelin. Mehmet Ali Akkelin probeert Joao Papilaya, die over hem heen is komen lopen, probeert hij aan te spelen. Maar omdat Finn Heringa daartussen zit, krijgen we nu te maken met een corner. Het is met Ali Akkelin die corner voor zijn rekening gaat nemen. Misschien kunnen we deze in de uitzending nog wel even meenemen. Want Vios heeft al een aantal corners genomen. Is daaruit nog niet gevaarlijk geworden? Nou, als dat vaak genoeg gebeurt, dan is een gevaarlijke corner vaak wel aanstaande. Dus laten we hopen dat dit goed gaat met Ali Akkelin. Neemt die bal, stuurt hem goed weg. Het is verder Timmer, maar het is doelman Olieslag van AGOVV. Die voorkomt dat Cedric Bultman die bal binnen kan koppen en de bal vervolgens snel naar voren peert. Maar zo snel dat er eigenlijk geen AGOVV-speler voorhanden is en Joao Papilaya die bal vrij eenvoudig richting met Ali Akkelin kan spelen. Akkelin gaat een 1-2'tje aan met Ferre Timmer. Maar Steven van Es, ook zo'n oude vos, die zit daartussen. Die geeft met Ali Akkelin een kegel. Scheidsrechter Mulder heeft genoeg gezien en deelt voor het eerst aan een speler van AGOVV een gele kaart uit. Dat is overigens niet de eerste AGOVV'er. De trainer van dienst, dat is de heer Ax. Die heeft al wegens herhaaldelijk commentaar op de leiding een gele prent mogen ontvangen. En een prachtige uitbranden van de scheidsrechter, dat moet ik wel zeggen. Ik sta er hier kort op, dat is toch ook wel genieten.
7: Ja, inmiddels, maar het is wel een beetje tragisch met die Ax, hoor.
2: Ja. Ik kijk er met veel plezier naar. Intussen is de bal weer in het spel gebracht door Joao Papilaya en Levi Tuarsela. Levi Tuarsela ziet niet een kans om een voorzet te geven. Daarom gaat hij via Mehmet Ali Akkelin naar Joao Papilaya. Die kan nu wel een teruggetrokken voorzet geven. Verder Timmer, jawel. Lange hoek, keurig afgedrukt. De keeper staat erbij, kijkt ernaar. Bal ligt in de hoek. Het is hier 1-2. 42e minuut, opnieuw verder Timmer.
7: Kijk, dat nemen we dan nog eens even lekker mee zo live in de uitzending. Gaan we eens even kijken op de Noord, VVO Uluspor, Wim.
8: Ja, op dit moment heeft het spel even onderbroken omdat Timo Alone geblesseerd raakt bij een actie aan de linkerkant. Dezelfde Timo die een minuut geleden een mooie kans had om Peer van de lijn te brengen. Hij werd goed in de diepte weggestuurd. Hij gaf een lopje over de keeper, maar net niet hoog genoeg. De keeper kon hem dan net ietsje aanraken. En die liep er ook weer als een maloor achteraan. En kon hem nog net voor de doellijn kon hij hem tegenhouden. En voorkwam zo de voorsprong van Pevo. Ja, het gaat een beetje over neer. Ik moet zeggen, de laatste fase is Uluspor wel wat... het is wat dwingender. Ze proberen het... De nummer 9, die wordt heel vaak gezocht. En die heeft één bal die meteen dat is Serta Kimas. En wat hij meteen doet, hij is meteen in de draai, schiet hij de bal naar de beide hoeken om een snelle buitenspeler van het werk te zetten. En daar heeft even de handen wel aan vol, maar tot op heden hebben ze het nog goed in de smiezen gelukkig. En zijn er nog geen doelpunten gevallen. Echt hele grote kansen hebben ook beide partijen na de bal van die van Timo niet echt gehad. Net nog wel een keer een kopballetje die Doemer Jury Liefers moest pakken, maar dat was niet echt heel gevaarlijk. Daar maak je hem niet heel erg bang mee. Maar goed, en wat ze wel hebben, de Zwollen hebben inmiddels wel een stuk of 4-5 corners gehad, waarbij Veerboer geloof ik nog 1 of 2 of helemaal geen 1 heeft gehad. Dus dat zegt misschien ook wel iets. Ja, Veerboer die speelt gewoon met een systeem waarbij ze 2 spitsen voorop hebben staan. En dat is dan Jason van der Meulen en... dat is net het moment dat ik hier zeg, een gevaarlijke aanval voor... Nee, dat was gelukkig, zit er nog eentje van Veer voor tussen. Maar dat oorde gevaarlijk ook weer zo'n bal over de flanken. En dan die bal voorzetten. Nou, eens kijken, de bal die blijft nog een beetje voor het doel van Veer voor. Nog steeds wat er heen en weer gespeeld. Ze blijven aan tikken, dat doen ze wel goed. Nou, dat kijken, dan gaat de nummer 21. Nee, die hier staat, dat is Wahid Simiri. Die wordt gelukkig weer van de bal afgezet. En de bal is weer terug in de achteren bij Uluspor, maar ze gaan meteen weer op zoek naar de treffer. Zoals ik al zeg, ja natuurlijk, wat ik gezegd heb, ze moeten natuurlijk ook wel een resultaat halen, want ze zijn nog niet helemaal veilig. En het zou natuurlijk wel een beetje wrang zijn voor hun als ze door die 5 punten aftrek dan ook nog in de nakomtie zouden belanden. Dat is dan nog hier een extra straf boven de straf die ze al gehad hebben. Maar ja, goed, zo gaat dat soms. Ja, het is niet anders.
7: Ik denk niet dat er veel mensen daar om zullen malen, Wim.
8: Nou, ik denk het ook niet. Maar goed,
4: je moet natuurlijk toch een beetje objectief van blijven.
7: Nee,
4: maar,
7: dat is natuurlijk zo.
4: Maar goed, ik sta natuurlijk wel naar van zijn. Het is natuurlijk absoluut geen verkeerde ploeg. Ze kunnen echt wel een balletje trappen. En ze missen best een aantal missen door die schorsingen. Maar goed, eens kijken. Die proberen op te bouwen. Oh, Roald van Wessen, die verspeelt bij de bal. Oeh, dat wordt link. Oeh, dat is een kans. Ja hoor, en dat was geknoei achterin. Roald van Wessen raakt de bal kwijt en de bal die wordt twee keer opzij getikt. En een van de spelers, ik kan niet precies zien wie het geweest is, maar een van de spelers van Uluspor tikt de bal in het doel achter Jury Liefes en brengt de Zwollenaar op een 0-1 tussenstand. Dat is iets wat we natuurlijk niet moeten hebben bij Veve. Maar goed, het is niet anders. Het is nog, we hebben nog een dik uur of een klein uur te gaan en er kan natuurlijk van alles gebeuren. Maar ja, dit is eigenlijk een beetje onnodig. Een beetje de bal weggeven, de bal kwijtraken achter en daar profiteren de Zwollenaar het prima van. Maar goed, we gaan verder. 37 minuten en de stand is 0-1 in het voordeel van Uluspor.
7: Gaan we door naar de Wachter en Berg. Epe tegen Orios. Hoe is de openingsfase, Rijk?
9: Nou, openingsfase is 90% Epe balbezit. En het is 0-0 nog. 15 minuten, 16 minuten gespeeld. En Orios loert op een op foutjes in de Epe-verdediging. Maar goed is dat op heden niet gebeurd. Net was het eventjes wat penibel met het uitverdedigen. En met doelman Jon Vonk die moest de bal over de zijlijn schieten. En kregen wij een tikje mee van de aanvallen van Orios. Hij raakte daar enigszins geraakt door. Maar in ieder geval, hij kan wel weer verder in ieder geval. Het is hier op de Wachtmanberg behoorlijk vol hoor. Het is een ruwe schatting, meer dan 1500 man is er wel.
7: 15?
9: Ja, zeker wel, echt wel. De hele tribunekant, daar zit zeker een man of 57 en de andere kant ook. Dus die zitten wel. En behoorlijk wat publiek. Ja, meerdere bussen uit Ovias, uit Oldenbroek natuurlijk. Nou ja, terug eventjes op de wedstrijd. In het begin van de wedstrijd kreeg vanaf vandaag nu op links spelende Justin van Helder een mooi kansje. En voor het doel, maar hij werd een beetje doorverrast en kon daar niet van profiteren. Dat was wel jammer. En dat is eigenlijk de enige, tot nu toe de enige mogelijkheid geweest in de wedstrijd. Voor de rest heeft Epe heel veel balbezit. De mannen van Orios spelen echt maar met één en soms een aansluitend twee mensen ervoor in. En nu is het dan de rest buiten die wil graag de ingooi naar zich toe hebben, maar hij speelt hem zelf over de kant. Dat zie ik hier van bovenaf. Kan dat goed zien. En voor de rest is het Epe balbezit, wat ik zeg. En proberen rustig op te bouwen. Kansjes te creëren wat tot nu toe nog niet echt gelukt is. Maar wel het beste van het spel. En daar moet het mee doen. Voor de rest is het een begon hartstikke mooi. Ja, nu een prachtig balletje van Stefan Lokkers. Naar de rechterkant waar Luc Berghoff staat. En die wordt afgevlagd vanwege buitenspel. Ja, de wedstrijd begon met een gigantisch groot vuurwerk van de Ovios kant. Groen-wit. En ondanks dat we gezegd hadden dat het niet mocht, hebben ze dat toch gedaan. Helaas luisteren ze niet. En het werd afgesloten met een hele harde knal. Nou ja, het gevolg was dat er wat commotie was. Er gingen telefoontjes over vanuit de buurt. Dat ze er niet mee eens waren. En maar goed. Ik had het ze nog zo gezegd dat het niet mocht. Maar ze deden het. En dat is wel jammer hè, dat ze niet naar me luisteren. Ja, en voor de rest is het nog nu toe echt een tamme wedstrijd. Nou. En dat is jammer. Je mag best wel wat meer vuur in komen hè, wat dat betreft. Geen vuurwerk, maar vuur.
7: Gelukkig luisterde Wens op de radio wel naar jou, hoor, Rijk.
9: Helemaal goed. Ja, dat scheelt.
7: We gaan door. We gaan de wedstrijd doelpuntje ophalen in Apeldoorn. AGOV Fios, Matthijs.
10: Ja, doelpuntje op het slag van rust is de wedstrijd, denk ik, beslist. Misschien is dat wel wat voorbarig, maar we hebben in ieder geval gezien hoe Fios hier op 1-3 is gekomen. Wat gebeurde er? Het was João Papilaya die de bal kreeg, eigen helft. Dribbelde richting het middenveld, zag verder Timmer in een sprintduel met Daan Bos. Stuurde verder Timmer in de diepte weg. Verder Timmer won het sprintduel van Daan Bos, maar dat ging allemaal zo hard dat hij de bal eigenlijk niet meer goed op doel kon schieten. Wachtte even op aansluiting en vanaf de zijlijn gaf hij een teruggetrokken voorzet die in eerste instantie door Christian Baks op doel werd gewerkt, maar zijn schot werd gekraakt. De rebound was echter een prooi voor de ook eveneens ingelopen Damien Schipper en die schoot eigenlijk
2: verwoestend tegen de touwen aan. Dat allemaal op slag van rust, waar het dus 1-3 is. En als u het niet erg vindt, ga ik ook aan de thee.
7: Groot gelijk, jongen. Wij spreken elkaar weer in de tweede helft. Gaan wij iets verderop kijken in de mate. Groen-wit 62 tegen de VV Heerde. Gert?
3: 21 minuten gespeeld. Daan Nijmeijer, kon de bal voor Heerde. Komt voor de goal. De doelman van Groen-Wit die komt eruit. En dan mag Sylvain Vos. Ja, dan schietkans hoor. Ik moet dan ook zeggen, ja, wie heeft de meeste intentie om de wil? Nou, dat is toch op dit moment Heerde. Dan is het balcomfort. Oh, Lucas de Jong. Lucas de Jong en Sylvain Vos. Die zijn toch de meest dreigende voor Heerde. Nu Daan Nijmeijer weer een bal bezit. Je krijgt balverlies. Mag niet. Je mag geen balverlies leiden op dat punt. Sylvain Vos weer in balbezit. Wil daar Nijmeijer in spelen. Krijgt het niet op de goede plek. Maar dan mag Groenwit mag weer invallen. Ja, de meeste intentie in de ploeg die wil en de drang naar voren heeft. Dat zijn de geel-zwarte op dit moment. De eerste 20 minuten, laat ik dat zo zeggen, in de beginperiode. En ja, Groenwit, Vincent Mostert, de doelman van Heerde, is eigenlijk in principe nog helemaal niks te doen daar. Maar dat wil altijd niet zeggen, hè, want nu is Heerde weer in balbezit. Evie van Velzen, helemaal aan de andere kant wordt Gerrit Kalkhoven ingespeeld. Gerrit Kalkhoven speelt Kostjan Altenburg aan. Kostjan Altenburg die toch de laatste weken beter in de wedstrijd komt hoor. Wil hem voorgooien? Nee, krijgt het niet voor. Daar Nijmeijer pikt hem op. Ja, Nijmeijer balverlies. Maar Michel Kalkhoven van Heerde vangt hem op. En dan is het, ja, oh, Gerrit Kalkhoven die dook in de 16 meter lijn op. Maar die bal die kon hij net niet met het topje van de schoen kon hij hem net niet raken. Dus een doeltrap voor GroenWit. Ja,
5: nou ja, die zit hier
3: een minuut gespeeld op 7-0.
7: Gaan we eens even
3: drinken aan.
7: Gaan we naar de Eeuwland en SCA Teugen. Anton?
5: Ja, hier is het 20 seconden geleden rust geworden bij een stand van 0-0. Maar SCA was in de slotfase echt een paar keer heel erg dicht bij de 1-0 voorsprong. Twee schoten gezien van Sam van Echteren. Eentje ging net naast en eentje werd gekeerd door keeper Sam Luiks. En ook twee kopballen gezien van Joep Deel. Eentje die kopte die na een goede voorzet van Wessel van der Mos echt rakelings naast. En een voorzet van Wessel van der Mos, daar stond Joep Deel echt vogelvrij. Hij had eigenlijk alle tijd om die bal goed in te koppen, maar hij kopte die bal echt vrij, ja, eerlijk gezegd, gewoon slecht over het doel. Dat was echt een grote kans voor SCA om op slag van rust nog die op die voorsprong te komen. En dat lukte dus niet. Dat betekent dat nu inmiddels iedereen in de kleedkamer is bij een stand van 0-0.
7: Dankjewel, Anton. En tot zometeen in de tweede helft. Meld ik ondertussen dat bij EFC 58 tegen VV Oene de score is geopend door de ploeg uit Ermelo. En natuurlijk niemand anders dan Kaya Schuur is het. De 19-jarige topper van EFC maakt op slag van rust de 1-0. En dus moet Oene aan de bak voor de tweede helft. Willen dus nog aanspraak maken op die derde periode titel in de vierde klasse C. Zometeen gaan we ook even schakelen met Henk Jonker. Hij zit bij de EZC 84 bedoel ik. En daar is ook genoeg al gebeurd in de eerste helft. Daar hopen we natuurlijk zometeen even een berichtje van te ontvangen. Dan kijk ik weer eventjes naar de Giro d'Italia. Daar moet de wielrenners in Bulgarije, waar dus de eerste dagen wordt gekoerst, nog 62 kilometer verrijden. Ze zijn op weg naar de laatste tussensprint van vandaag. En daarna komt die moeilijke klim dus. Nog steeds een kopgroepje van twee wat minder goede goden. Maar voor de rest is het peloton er gewoon bij. We kunnen nu schakelen met Eefde. Daar is in de vijfde klasse C de wedstrijd tussen Sportclub Eefde en EZC 84. Henk Jonker, jij hebt de eerste helft gezien. Hoe is dat vergaan?
11: Ja, de eerste helft is goed verlopen. In zover, als we naar de scorebord kijken voor EGC, EGC kwam zeer goed uit de startblokken. Een vloeiende aanval werd gelijk al de keeper van Eefde getest. En daarna kwamen nog een paar aanvallen. En uit een van die aanvallen scoorde Calou van der Haar in de kruising bij de tegenstander onhoudbaar voor de keeper. Dus het was de 1-0 voor ECC. Maar daarna kantelde de wedstrijd langzaam en werd Eefde steeds sterker. En tot nu toe heeft ECC het doel nog schoon weten te houden. Alleen als de trend zich doorzet zoals hij in het tweede gedeelte van de eerste helft zich doorzet, dan vrees ik met grote vrezen. Maar misschien toveren we nog iets nieuws uit de doos en dan gaat het toch nog goed komen. Maar in ieder geval 1-0 voor ETC. Okay. Bij een Achterveertje.
7: Nou, altijd lekker daar in Eesten, toch? Goed zo, ja. Horen we na de wedstrijd weer meer van jou. Gert Siemens.
3: Schitterende aanval van Heerde. En Lucas de Jong, die mag het afronden. Goeie paas van Kostjan Altenburg. En Lucas de Jong die zet Heerde op een 0-1 voorsprong in de 26e minuut.
7: Dat zijn de beste berichten. Ik kijk even naar andere ruststanden. Wij gaan zo meteen natuurlijk weer naar... Oh, we hebben Wim hem hangen. Sorry. VVO Oeloespoor, Wim.
12: Ja, hier zijn wij in de kort voor de rust. En ik liet jullie toen net de mensen uit Zwolle door een blunderende achtvoer op 0-1 kwamen. Alleen, gelukkig heeft Tevo het nog weer rechtgetrokken. Het was 1 of 2 minuten later een goede aanval over rechts. De bal die kwam, werd goed voorgezet en die belandde... in de 16, denk ik, meter of 11 van het doel aan de linkerkant bij Lars Timmer. En die probeerde dus met een lage schuiver en die had succes. En die bracht Vevo dus in de 40ste minuut op een gelijke hoogte. Dus dat zijn goede berichten. Terwijl we nu weer... ik wil zeggen, dat gaat goed. Dan zien we nog weer een aanval van Uluspor, maar dat wordt een noodbal. Ja, goed. Wat dat betreft is de achterstand weggepoetst. En hebben we natuurlijk nog alles... om boord te gaan in die tweede helft, om toch te proberen misschien toch aan de goede kant van de score te komen. Misschien dat ik mee kan spelen, ja, ik weet het niet hoor. Daar wordt dan veel over gespeculeerd. Dat de mensen uit Uluspoor natuurlijk, uit Zwolle, Uluspoor, de laatste weken heel vaak gevoetbald hebben. En hoe heet dat? Die zullen misschien een beetje vermoeid... Oh, wacht, ik kan het wel geven hoor, even. Nee, daar zit dat nog net... dat ze misschien wat vermoeid zijn en dat misschien daar voor de tweede helft van kan profiteren. Maar goed, dat is een beetje koffiedik kijkerij, dus dat weet ik niet. Op dit moment, de scheidsrechter, terwijl het bord is al lang op 45 staat, die laat nog doorspelen. Trouwens, de scheidsrechter moet zeggen, een jonge scheidsrechter die het gewoon goed in de handen heeft. En nu fluit hij vooraf. Even kijken hoe die heet. Dat is Wessel Kok. Ik schat hem een jaar of 2021, maar die doet het zeker niet verkeerd en is een van de betere mensen van het veld. Dus dat is positief. Kijk. Nou goed, dus wat ik zeg. We hebben nu dus de rust. We gaan nu richting de T. En de tweede helft zullen we zien wat er gaat gebeuren. Of Vevo in staat is om van die 1-1 toch nog een positieve uitslag te bewerkstelligen.
7: Dat horen we dan zometeen over een kwartier weer van jou. Ik kijk even naar de andere standen in 4C. Verrassend toch wel, DSV, de koploper, heeft nu een wedstrijd tegen LSP. Dat is nummer 3 van onderen. En DSV moet met 10 man verder naar een dubbele gele kaart voor Patrick Hunestein. Nog allemaal in de eerste helft. Staat daar nog 0-0. Dus dat belooft wat. Dan Olympia en Hulshorst. Dat is natuurlijk ook belangrijk, zeker vanuit VVO-perspectief. Olympia is op een 1-0 voorsprong gekomen door het doelpunt van Tijmen van den Berg. En op deze manier dan wipt VVO dus weer over Hulshorst heen. En heeft het volgende week eventueel genoeg aan een gelijkspel. Goed, dan EFC Oene hadden we net al gehad. Daar is het ondertussen 2-0 geworden door Matthijs Beerling. Dat wordt een lastig voor Karwei. Zak en ESC, ook een verrassend tussenstand toch wel. Want Elburg staat voor tegen de nummer 2 van de competitie. Wat kan er toch een hoop gebeuren in die vierde klasse C? En wie wordt dan straks de lachende derde? Nou, misschien VSCO wel. Het staat nog steeds op voorsprong. Of Olympia natuurlijk, want die staan ook nog op voorsprong. Want het is allemaal koffiedik kijken in de derde klasse. En dan, daar volgen wij natuurlijk ook een hoop wedstrijden. Zwart-wit en VVOP houden elkaar nog in evenwicht. Columbia en Hattelheim zijn om 3 uur begonnen. En Hattelheim is juist op een 0-1 voorsprong gekomen door een doelpunt van Damien Halfwerk. Dan Hattem en het Harde. Dat is vooral voor het Harde heel belangrijk. Want die willen natuurlijk nog van die onderste 2 plaatsen weg. En wij die willen nog van die onderste 2 plekken weg. En die staan nu, in ieder geval zijn ze daar goed op weg, want ze staan met 0-1 voor bij VV Hattem. Dan gaan we weer eens even kijken bij de wedstrijd waar het toch ook wel echt om draait vanmiddag. Epe tegen OWJOS, klein half uurtje gespeeld, Rijk.
13: 0-0. Ja, het verhaal van de wedstrijd is tot nu toe, zeker nu we bijna een half uur gespeeld hebben, dat het, toen straks had ik het over 90%, nou ja, het is misschien 91% of 85%, maar in ieder geval, Epe heeft constant balbezit en zojuist wel in de 25e minuut een prachtige voorzet van Justin van Gelder naar de eerste paal bij Stefan Lokhorst. Maar goed, daar zat weer de doelman, die zat er op tijd bij.
9: Nu is het EP in de aanval via Thijs Stegeman nog even voorzetje richting de eerste paal. En dan is het weer Stefan Lokos. Maar ja, die komt er net niet bij. De keeper van Obios, dat is Dennis de Boer. Die heeft het nog niet echt moeilijk gehad. Deze komt hij ook zo oppakken. Nou, verdedigend heeft even het redelijk goed voor elkaar. Moet uitkijken voor de wat snellere mannen van Obios. Jasper Schut en Sam van Koldenhoven. En die bal die wordt nou net in het strafschopgebied wordt die gebracht. En was de nummer 10, is dat de nummer 10, Andy Vlier. Die zou bijna een kansje krijgen. Maar nu gaat Epen weer in aanval. Op het middenveld was de bal in bezit van Nick Krijgsman. Maar goed, die gaat nu proberen de bal weer in bezit te krijgen. Dat al via zijn broer Las in ieder geval. Maar ja, nou is het dan toch op het moment van de uitzending dat Obios probeert naar voren te komen. En er is een vrije trap geconstateerd door scheidsrechter Ali Akkus, die tot nu toe een geen moeilijke wedstrijd heeft. Dus in ieder geval de boel compleet onder controle. En dit is nou na dik 31e minuut krijgt Obios nu een mogelijkheid in de doelmond van Epen. Want ze krijgen een vrije trap, een meter of 10, 15 vanaf de hoek van het strafschopgebied. De scheidsrechter die is aan het tellen en die had gezien dat Epen precies, nou die 15 centimeter, hè. Epen stond op 9 meter en ze moeten iets naar achteren. Nou ja, goed, 9 meter en 15. En twee man in de muur, bal wordt zo door de nummer 7. Dat is Jasper Schut voor het doel gebracht. De bal wordt in het doelmond gebracht en dan wordt hij weggekopt door Epen. En dan komt de bal in bezit van Justin van Gelder. Justin van Gelder die de bal netjes teruggeeft aan Luc Berkhoff. En nou verliest hij de bal. Nee, hij wou hem teruggeven. Maar goed, wil hij gepoord worden? Nee. Dan wordt hij vastgehouden door de man van Ovios en dat is Jury de Vries. Krijgt hij een vrije trap mee? Ja, nou, dat is toch wel het behoorlijke hoogtepunt hier op de Wachtenberg. En ik denk dat het publiek dat ook wel behoorlijk tegenvalt. Ook de manier van spelen van Obios, hoewel het bij in ieder geval bij ons wel bekend was, in ieder geval bij ons in Epen, van die de eerste volgen en ook bij de uitwedstrijd geweest zijn. Ja, zo speelde Obios nou één keer. Epen weer in aanval. En dat is William Pluim. Die dat moet ik nog even vermelden. Er kwam een prachtige voorzet vanuit een corner. En William die probeerde een omhaal te doen. En als dat gelukt was, hij miste de bal. Dat was wel jammer. Maar goed, hij zweef in de lucht op zijn rug en kwam die weer terecht. En dat was wel iets heel moois geweest. Maar ja, dat was het niet. Helaas. 0-0 hier nog steeds op de Wachtenberg. In een prachtig zonnetje. Sfeer is wat gematigd. Er wordt niet zoveel geschreeuwd en gedoe. Dus het is een beetje een tamme wedstrijd, moet ik zeggen. En niet echt een kampioenswedstrijd, om het zomaar te zeggen. Maar wie weet komt dat in de tweede helft nog of nu in het vervolg van deze eerste helft. We gaan het zien. 0-0.
7: Dankjewel, Rijk. Gaan we weer eens eventjes kijken in Apeldoorn bij Groenwit 62 tegen Heerde. Is Heerde ook echt sterker dan Groenwit, Gert?
14: Ja hoor, Heerde die wil en Heerde die heeft de energie om te voetballen. En ja, Groenwit die kijkt ernaar, zeg ik, en die laat het over zich heen komen. Maar ja, dat zijn allemaal wedstrijden, hè, want het is maar 0-1. Je hoeft maar zo de aansluiting te krijgen en dan zitten ze weer in de wedstrijd. Vincent Morsen krijgt de bal van Heerde toegestuurd. Maar de bal die wordt weer weggespeeld en Groenwit mag een ingooi hebben. Ja, je kunt dan wel de energie en de intentie hebben om die wedstrijd. Nu een gevaarlijke bal. Oh, kijk. Dan zeg ik, hij zit erin. Hij zit in het netje. 1-1. Ja, zo gauw kan die wedstrijd omslaan. Ik moet even kijken wie daar scoort. Maar zit helemaal niet in de wedstrijd. En toch wordt hij. Ligt die bal in een netje bij Vincent Mostert en hier staat hier een 1-1 en de wedstrijd is helemaal open. Onvoorstelbaar dat ik, wat ik gezien heb nu de afgelopen 35 minuten, is helemaal tegen de verhouding in, maar het is wel zo. Hier staat het 35 minuten gespeeld, 1-1.
7: Dankjewel, Gert. We gaan zo meteen weer schakelen met de 2:30 wedstrijden. We gaan even lekker kijken of er nog iets lekkers klaar staat voor ons qua muziek. Ja hoor, Ryan Paris. Met Dolce Vita.

0: het goede leven, La Dolce Vita, natuurlijk van Ryan Paris. Heerlijke muziek op deze zonnige zaterdag. We gaan eens eventjes weer naar de maten, want daar gaan we richting de rust bij Groen-Wit tegen Heerde. Gert?
1: Ja, klopt. 41, 42 minuten gespeeld. En dat is 1-1 op het scorebord. Ja, wel tegen de verhouding in. Maar ja, het is zo, het is een spelletje natuurlijk. En zoals het voetbal. Dan wordt een vrije trap van Heerde. Ja, de McLean krijgt een speler van Groen-Wit. Die krijgt een gele kaart. Lucas Dion, die werd van achteren met die... ik hoor me dubbel in mijn... ik hoor de echo in mijn oor. Maar ik weet niet of de techniek daar iets aan kan doen. Maar... De Heerde mag een vrije trap nemen. Iets over de helft van Groen-Wit. Oh. En dat zal wel hoog in de 16 meter komen. Ja, de scheidsrechter moet even de gele kaart nog noteren. En dan mag Elke Dijkgraaf een vrije trap nemen in de 16 meter lijn. Maar daar probeert hij niemand, krijgt hij ook niemand te bereiken. Goed, we lopen hier naar de rust toe. En we gaan ervan uit dat we hier gaan rusten met een 1-1 ruststand.
0: Dat gaan we ook vanuit. En als het anders is, dan meld je dat. En dan gaan we jou eventjes die echo uit het oor halen. Dankjewel, Gert Siemens. We gaan ook weer eens even kijken zometeen op de Wachtelenberg. Waar natuurlijk die kampioenswedstrijd gaande is met een volle bak op de Wachtelenberg tussen Epe en Ovios. En waar het publiek uit Oldenbroek natuurlijk hoopt op een overwinning voor de ploeg uit Ovios. En ondertussen is er ook weer bij de 2:30 wedstrijden van alles gebeurt natuurlijk. Die zijn zojuist, of die zijn alweer even uit de kleedkamer. Het verschilt een beetje per ploeg hoe laat ze zijn gaan rusten, et cetera. Maar ja, we hebben een vol programma, dus we kunnen weer overal natuurlijk tegelijk te zijn. Maar dat lukt niet altijd. Desalniettemin doen we daar natuurlijk ons best voor, zoals u van ons gewend bent hier zo bij Radio 794, zaterdag sport. Wij gaan eens even kijken waar ze ook naar de... Ja, op de Wachtelenberg, daar gaan ze ook naar richting de rust, denk ik, Rijk.
2: Jazeker, we zitten vlak voor de rust. Het was wel even een paar keer gevaarlijk voor het doel van Ovios. Ik krijg daar toch wat kansjes. Ja, die zijn helaas nog niet benut, waardoor het nog steeds 0-0 is. Twee spelers van Ovios nog een keer met de hoofden tegen elkaar in het strafschopgebied naar cornerbal. Voorzet van Justin van Gelder. Ja, een vrije trap die in handen van de doelman kwam. Er is nog een gele kaart gevallen voor de nummer 20 van Ovios, Sam van Koldenhoven. En voor de rest is het Epe nu een aanval via Justin van Gelder. Een schot op het doel en die wordt gesmoord door de verdediging. De echt hele stabiele verdediging van Ovios. Daar komt Epe maar heel moeilijk doorheen. Maar ze staan ook met 2, 4, 6, 7 mensen in de verdediging. Ja, goed, en dan moet je kampioen worden in de derde klas. Nou, dat is toch wel, dan denk ik van, god, dat is jammer dat niet de voetballende ploeg die dan, als ze in de tweede klas komen, ook misschien wat meer ruimte. Nou, even een kansje voor Stefan Lokos bij de tweede paal. En die wordt nog weer via een verdediger. Stefan schoot hem in en via een verdediger gaat hij over de achterlijn. Zodat even toch nog vlak voor de rust een doelpuntkansje kan krijgen via de cornerbal die genomen zal worden door Luc Berghoff. Ja, lange mannen mee naar voren. René Suurland, William Pluim, Jelle Huiskamp. Nou, we gaan het zien. Wie weet. En wie weet dat degene die ik dan niet noem, dat hij hem erin kan koppen. Dat doet hij wel vaker. En dat is René Suurland. Maar ja, die bal die komt niet goed voor. Jammer. Achter het doel. En de bal weer in het doel. In de handen van de doelman van Ovias. Een beetje tamme wedstrijd tot nu toe. Echt, het moet in de tweede helft gaan vlammen. Het mag wel geen vuurwerk zijn. Hè? Maar goed, het moet vlammen. En dan komt er vanzelf wat vuur in de wedstrijd om daar maar bij te houden. Het is hier op de Wachtenberg bijna rust. De scheidsrechter die kijkt nog niet op zijn horloge, maar ik denk dat hij ietsje bij laat tellen in verband met wat blessurebehandelingen. En nu is het even toch alweer wat balbezit heeft op het middenveld. Krijgsman. Thijs Stegenman een schot en weer in de handen van doelman Dennis de Boer. Die eigenlijk nog niet heel veel moeite heeft gehad. Nou kan even nog een keer in aanval, vlak voor rust. Via Luc Berghoff, een voorzet. Richting het doel en daar is het. Ja! Kijk, daar is het, daar is het. 1-0 voor Epe. Een prachtig doelpunt. En ik denk, ja, aanvoerder Lars Krijsman, die scoort de bal. Een prachtig balletje terug op de inkomende Lars Krijsman. En die gaat... Die wordt in het doel gezet. Nou, dat is, dan hoop ik dus dat, dat alles gaat werken. Ja. En nou, ja, ik ben in de uitzending en ik moet het even omroepen. Maar dat gaan we even doen. Kom, ja, live in de uitzending meegekregen.
0: Dankjewel, Rijk. Gaan we even gauw weer naar VSCO tegen WZC Aad.
3: Ja, heel ongelukkig moment voor Rowan Berghorst. Die bal ging over de verdediging van WZC 1. En Rowan leek die bal op te kunnen pakken, maar hij gleed uit. En dat bood Raymond van der Graaf de kans om te scoren. En dat deed hij dan ook. Sorry. Dus Rowan die gleed heel ongelukkig uit. Ik dacht eerst nog dat hij er geblesseerd bij raakte. Maar hij kan wel gewoon door. Maar wat er precies gebeurde, heel ongelukkig. En Raymond van der Graaf die strafde eraf. Dus voorlopig is hier 2-0 voor de thuisclub. Canaries op rozen. En de padden moeten in de achtervolging. Maar ze krijgen, de Canaries krijgen veel ruimte. Net schreeuwde alle Oosterwoldse publiek om een strafschop. Maar het was zuiver balspelen van Steenbergen. Scheidsrechter Eikelkamp. Misschien wel de zoon van René, maar hij is niet zo lang. Maar hij heeft wel mooie krullen. Maar in ieder geval, daar komt hij weer. Wilmer Roranje, Bram op Roskamp, bal op Roskamp, die gaat richting de achterlijn. Die is de tegenstander te gaan af, gooit bij tweede paal neer. Maar die bal gaat over alles en iedereen heen. Doeltrap voor VSCO. WZC moet een ander vaartje tappelen, vinden ze hier nog met dat resultaat van aankomen. 58 minuten op de klok, tussenstand 2-0.
0: Gaan we eens even nog kort groen-wit tegen Heerde Gert.
4: Ja, hier ben ik weer. En nou hoor ik mezelf niet dubbel in ieder geval in de microfoon. Goed, nog steeds 1-1 hier. En we zitten al dik in blessuretijd en we voetballen nog steeds. En ja, na de 1-1 vind ik dat Heerde eigenlijk helemaal niet meer in de wedstrijd zit. Daarvoor wel, maar nu niet. Nu weer de hoge bal van Groenwit. En die wordt dan weggekopt door Davy van Velsen. En dan mag Heerde weer met een nieuwe aanval beginnen. Die is daar. Dan is Kostjan Altenburg. Die probeert Lucas de Jong weg te sturen. Maar de speler van Groenwit speelt hem heel netjes naar de keeper Stefan Koopmans. En Groenwit mag weer met een nieuwe aanval beginnen. Ja, het is... Ik denk dat we gaan rusten hoor met een 1-1. Maar dat is van te danken aan Heerde zelf. Want Heerde staat goed in de wedstrijd. Had overwicht. Na de 1-1 laat het zich helemaal een beetje varen. Dus we zullen zien straks de tweede helft wat hier verder van uitkomt. Wij gaan hier rusten met een ruststand van 1-1.
0: Gaan we gauw weer naar Berg en Bos. AGOV voor Jos Matthijs.
5: Ja, op Sportpark Berg en Bos liep ik net met een goed gemoed richting kleedkamer. Ik dacht, nou, 1-3 op het scorebord. Die wedstrijd is al zo'n beetje gespeeld. In de kleedkamer trof ik echt de twee trainers aan die nog absoluut niet zeker van hun zaak waren. Zeer ontstemd over het aantal kansen dat weg werd gegeven door de bezoekers, door FIOS, aan de thuisploeg AGOVV. Dat was een behoorlijk serieuze onderbreking zojuist. Maar na de T is er eigenlijk van een offensief van AGOVV geen sprake geweest. Dat betekent dat FIOS het langzamerhand over kon nemen. Zojuist een aardige aanval over een groot aantal schijven. Terwijl ik hier nu zie dat AGOVV toch in de 16 van FIOS terechtkomt. Maar Finn Heringa loopt die bal zelf over de achterlijn. Waar was ik gebleven? Ik was gebleven bij een aanval over vele schijven. Die uiteindelijk belandde bij Christian Baks. Christian Baks gaf een voorzet. En in de 16 stond maar één iemand met een geel hemd. Dat was Ferre Timmer. Om hem heen nauwelijks spelers van AGOVV. Ook de keeper maakte geen aanstalt. Waardoor Ferre Timmer echt alle tijd had om een hoek uit te zoeken. En die bal binnen te knikken. Dat betekent dat het... alweer even 1-4 staat. We zijn getuige van een onvervalste hat-trick. Daar hoor ik het hele jaar al over. Maar ik heb er vandaag voor het eerst gezien. Een hat-trick van Ferre Timmer. Een hat-trick. Nou, dat is toch ook wel bijzonder. Wat ook bijzonder is, is dat Patrick Aks namens AGOVV de vierde Bos binnen de lijn heeft gebracht. We hebben nu de broertjes Rover en Daan Bos staan. En we hebben de wat oudere broers Bos, Joey en Marco. Dus het is voor de verslaggever langs de lijn is het wel even pittig. Want welke Bos is er nou precies aan de bal? Verder beleeft FIOS hier een hele aangename middag. Het is 1-4 en ik denk dat zelfs de trainers nu wel denken dat het hier gespeeld is.
0: Dankjewel Matthijs. Gaan we eens even kijken op de Eeuwlanden. SCA tegen Teuge. Anton.
6: Ja, Ja, er zijn de aanval met een voorzet richting de 16 wordt wel ingekopt door Christian Vonderman, maar dat is een simpel simpel vangballetje voor keeper Sam Luiks. In minuut 52 van de wedstrijd zitten we inmiddels. We hadden hier behoorlijk wat blessuretijd en een lange rust. Scheidsrechter Visser die nam ook daarvoor weer alle tijd en daardoor wordt het zeker niet voor 4:30 voordat deze wedstrijd is afgelopen. De stand is dus nog 0-0. We hebben in de rust geen nieuwe namen in het veld gezien. En ja, het belangrijkste tot nu toe in de melden in de tweede helft is een gevaarlijke aanval van Teugen waarbij de bal uiteindelijk van de lijn werd gehaald door Christian Vonderman. Had hij dat niet gedaan, dan was het op zeker 0-1 geweest. En dus een hele belangrijke en goede actie van de centrale verdediger van SCA. Maar ook SCA zojuist via een corner nog weer gevaarlijk. Met onder andere Christian Vonderman zelf ook weer. Maar die wist de bal uiteindelijk niet op het doel te krijgen. Nu probeert Wessel van der Most een voorzet te maken. En dan wordt het gewoon een doeltrap omdat de bal over de achterlijn gaat. En mag Teugen een doeltrap gaan nemen. Nee, bij SCA zie je toch wel dat het aanvallend wat onmachtig is. Wessel van der Most zit niet al te best in de wedstrijd. Joep Til heeft het moeilijk. En ook Sam van Echter oog niet helemaal. Oksel Fris lijkt wat te trekken aan zijn hamstring en dergelijke. Dus dat ziet er ook niet helemaal goed uit. En dan zie je toch wel dat, ja, dat het aanvallend niet tot heel veel toe in staat is. Maar aan de andere kant staat de verdediging dan wel weer behoorlijk goed. Waardoor het dus ook niet heel veel tegenkrijgt. Dat is eigenlijk voor nu, denk ik, het belangrijkste om te melden. Een minuut of 9 inmiddels gespeeld in de tweede helft. En de stand dus nog gewoon 0-0.
0: Dankjewel. Anton, dan kijk eventjes naar dat andere tussenstanden in de derde klasse. En daar hebben we momenteel nog bij Zwart-Wit en VVOP net gescoord door Jetro de Graaf. 1-0 voor de ploeg uit Harderwijk. Hattelheim is net op 0-2 gekomen door Bram Neuteboom wederom. En bij Hattem met Harten is het nog steeds 0-1. Gaan we weer eens even kijken op de Noord. VVO tegen Uluspor, Wim.
7: Ja, we zijn hier inmiddels alweer begonnen in de tweede helft. We zijn inmiddels een minuut of 8 onderweg. En ja, op dit moment een aanval van Uluspor. Maar daar zit weer iemand van Pevel tussen. Oh, daar ligt iemand in het strafhofgebied. Op in de benen geholpen. Ja, Pevel moet wel even oppassen. Want ik zeg al, de mensen die het Zwolle, die zijn best wel gevaarlijk. Andere spelers. Maar nu een bal van Pevel. Eens kijken. Oh nee, die schiet iets door. Dat is jammer. Want Jason van der Meulen die kon hem net niet onder controle krijgen. Want daar moet Veerwoord wel een beetje van hebben natuurlijk. Van snelle tegen.

0: dan kan het. Maar over het algemeen is het zo dat Vevo na rust altijd richting de kantine speelt. En ja, we hebben dit keer de tors verloren. En we spelen nu de tweede helft van de kantine af. Nou ja, kijken of dat bevalt. het was vaak wel inderdaad, we zeiden altijd vaak, de meeste doelpunten vallen inderdaad aan de kantinekant. Maar dat, dat zal dan vandaag niet gebeuren. Nou, er zit een keer een aanval van Ulofsboy. Ja. Oh, daar zit Davy Kroes. Die schiet de bal bij de buurman in de tuin.
1: Oei.
0: Ja, dat, die gaat, dus er zal een nieuwe bal moeten komen. Want die bal die ligt een heel eind bij de naaste buurman vooral in de tuin. Nou, dan ga je eens even kijken. Het ingooien voor Ulofsboy. Oh. Dat gebeurt Paul voor me. Eens even kijken. Misschien hebben zij ook iemand die zo erg ver kan gooien. Nee, dat valt nog wel mee. Maar goed, die nummer 9 die zet zijn lichaam er dus weer in en die zet weer iemand weg. En wacht even. Dat was een vrije trap. Ja, inderdaad. Stijn Korte die tikt hem net iets aan. Dus dan wordt er een vrije trap op een meter of wat zal het zijn? Nou, even kijken, snel verrekend. 16, nou, ik denk een kleine 30 meter. Ik denk, ja, van zo'n afstand mag hij er eigenlijk niet in, maar ik weet niet of ze hem in één keer te kolperen, maar of dat het met een voorzetje komt. We nemen nog even mee. Nou, eens even kijken. Wat gaat er gebeuren? Hij zegt, heeft de muur op afstand gezet. Ik heb, moet de fluit in zijn mond doen. Ja, daar komt hij. Ja. Nou, nee, dat was wel een poging ineens, maar die belandde in de muur. Maar goed, de bal is nog niet weg. Aan de linkerkant bleef de bal hangen. Gaat hij naar dezelfde man als hij de speel. Oh, dat. Er wordt iemand op de 16 meter aangespeeld. Nee, dat gelukkig, dat kan. Daar zit last in. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is wel iemand die vandaag ook weer een hele goede partij speelt. Hij op het middenveld, het is toch wel de regulateur.
2: En Wim, we gaan er even uit voor het nieuws en de commerciële boodschap. En dan komen we daar weer bij u terug voor het derde uur en laatste uur van deze zaterdagsport. Tot zo.
3: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home-electro is

één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is RTV 794. Zaterdag Sport met Erik Smit.
1: Het laatste uur alweer van deze zaterdag Sport. De ontknoping in dit uur die gaat zeker komen. En er is ook weer gescoord, volop zelfs, te beginnen op de Eeuwlanden. Bij SCA tegen Teuge, Anton.
2: Ja, want hier is niet één keer gescoord, maar zelfs twee keer in een paar minuten tijd is het hier van 0 tegen 0, 1 tegen 1 geworden. Vlak voor de tijd zijn van het nieuws kwam SCA hier op een 1 tegen 0 voorsprong. Redelijk uit het niets een hele mooie aanval met Sam van Lohuizen. Die er goed langs kwam en een hele mooie diepe bal had op Stan Polkamp. En die kon alleen op de keeper af en schoot die bal mooi over keeper Sam Luiks heen. En dat was de 1 tegen 0. Een minuutje later de eerste gele kaart van de wedstrijd. Niet allemaal niet zo erg belangrijk. Maar het gaf wel aan dat de wedstrijd misschien wat meer open ging. En dat was een gele kaart voor Teuge. En twee minuten daar weer na te echten, inmiddels een minuutje terug, werd het hier 1 tegen 1. En dat was via Jesper Roosboom. Hij had een afvallende bal op een, ik denk een schatte meter of 14 ramde die bal in de bovenhoek. En dat was de 1 tegen 1. Kortom, er gebeurt van alles. En zij gaat nu twee keer wisselen. Nathan Verdommelen en Wout Beekman komen in de ploeg voor het laatste half uur. Maar de nieuwe tussenstand hier dus nu 1 tegen 1.
1: Dankjewel Anton. Ondertussen in Ermelo wordt er volop gescoord tussen EFC en de VV Oene. EFC kwam op een 3-0 voorsprong via Jochem Dekker in minuut 72. Een paar minuten later was er Jelle Beerling die al 4-0 binnenschoot. Gelopen wedstrijd dus. Wel nu net ook 4-1 geworden door, door de VV Oene is er dus zojuist ook gescoord. Maar goed, met een 4-1 tussenstand en nog een kleine 20 minuten te gaan lijkt het spel daar wel gespeeld voor de ploegen daar uit Ermelo en Oene. Verder Zak en ESC zijn weer op gelijke hoogte gekomen. Wout Peters schiet de ploeg uit Zwolle naast Elburg. DSV komt toch op voorsprong, ondanks die 10-man situatie. Door de rode kaart voor Patrick Hunestein is het Arnoud Zwep die de koploper op een 1-0 voorsprong zet. En zo lijkt DSV op weg om goede zaak te doen. Hulshof staat nog steeds op achterstand tegen Olympia. En dat betekent ook goed nieuws voor Olympia. En ook voor VEVO natuurlijk. Want die moeten zelf hopen dat Hulshof geen punten pakt in die vierde klasse C. Wij gaan nu even kijken weer in de derde klasse. En daar is het ondertussen 1-1 geworden bij Zwart-Wit tegen VVOP. Is het bij Hattoheim en Columbia nog steeds 0-2. En is Henk Elskamp zojuist de doelpunt te maken bij het Harten. En komen ze daar op een 0-2 voorsprong in Hattem en tegen de VV Hattem. Gaan wij weer eens kijken bij de wedstrijd die ja, waarschijnlijk ook wel gespeeld is. AGOV Fios, Matthijs.
3: Ja, dat zeg je goed. Het is hier duidelijk wel gespeeld. Het staat 1-4. AGOVV zet niet meer echt aan. Of dat nou onwil of onkunde is, dat durf ik hier niet te zeggen. Thomas Prins is intussen een man in bonus. Die zit Prins heerlijk in het zonnetje zo voor de oude hoofdtribune. Heeft in de 72e minuut al zijn wissels ingebracht. Dus dat betekent dat hij ook even wat benen kan sparen. Ook wat jongens wat speeltijd kan geven. Dus dat is wel een hele luxe positie. Intussen is Fios wel aan het aanvallen geslagen via een van die invallers. Rijn van Wijngeren steekt de bal richting Jesper Bourgogne. Die op dit moment rechtsbuiten speelt. Die geeft de bal aan Christian Baks. Christian Baks geeft hem terug richting Jesper Bourgogne in het strafschopgebied, maar het is Daan Bos die namens AGOVV denkt, weet je wat, ik schiet die bal gewoon het stadion uit. En dat is zojuist hier gebeurd. Dus je kunt inderdaad wel stellen dat deze wedstrijd gespeeld is. Wellicht gebeurt er nog wat voor de liefhebbers, maar het zou zomaar kunnen zijn dat hier de komende 13 minuten het vooral van de weersomstandigheden moeten hebben.
1: Dankjewel. En een bal het stadion uitschieten, ja, dat kan je natuurlijk, hoef je maar. Dat moet je altijd een keer gedaan hebben in je carrière, denk ik. En
3: dan, nou, in de prille carrière van Daan Bos is dat al gelukt.
1: Nou ja, en straks voor de mensen, de ploeg in de vierde klas, die kunnen het ook eens gaan proberen, want er komen ook een AGOVV een keer. Goed, we gaan eens kijken of er nog een beetje spanning op de velden is. We beginnen bij VEVO Oelospor. Wim?
4: Ja, daar komt net in de 19e minuut komen de gasten uit Zwolle weer op een 1-2 voorsprong. Een lange bal door de defensie heen. En de nummer 16... Yassine Talla Berke die sprint iedereen eruit en passeert op de keeper en schuift de bal gewoon in het lege doel. Wat we nu hebben is een corner van VEVO nadat weer een enorme pegel van Lars Stimmer. Die vandaag wel op dreef is, maar die bal is gestopt door de keeper. Nou, Roel van Bessen die gaat de corner nemen, eens even kijken. Gaan ze hem lang nemen, kort? Nee, die gooiden we in één keer voor de goal. Oei, dat was een kans. Nee, die... Nee, dat is een oudbal. Een van de spelers van VEVO schampt de bal en die gaat achter. Dus ja, VEVO die komt weer in een wat dat betreft ongunstige situatie. Kan komen met 1-2 achter en dat is natuurlijk niet goed. Ik zag wel dat Hulders ook achter staat, dus dat is op zich nog positief. Dan heb je nogal de laatste wedstrijd. Als je die wint, dan ben je nog veilig. Of veilig in die zin dat je de na-competitie altijd niet direct degradeert. Maar goed, het zou natuurlijk mooi zijn als je eigenlijk vandaag zou winnen. Want dan kom je een punt de boven bij verlies van 0 zoals. En dan heb je aan een gelijk spel genoeg. Maar goed, dat is allemaal een beetje beschouwerij van de koude grond. Want ja, we moeten gewoon afwachten hoe het verloopt. En Flevoort die heeft dus nog 25, zeg maar 20, 23 minuten nog de kans om... Om zeg maar lange zijde te komen. Dan lopen zich inmiddels bij Veve, lopen zich ook wat mensen warm. Ook bij Ulo Spoor loopt iemand warm. Die, ja, als ik die zo bekijk, die is wel erg aan de maat. Die zal, ik weet niet of die daar misschien ook wel niet begonnen is. Want dat is eigenlijk niet als je het postuur ziet, iemand die zeg maar die verwacht je in de derde of vierde, maar niet in de eerste helft wel. Maar goed. Veve die zal dus zoals gezegd op zoek moeten naar die gelijkmaker en dan misschien nog iets meer. En dan zijn ze er druk mee bezig, maar het wordt nu een beetje rondgetikken in de achterhoede. Dus 22 minuten hier op het scorebord en de stand zoals gezegd 1-2 in het voordeel van Ulo Sport.
1: Dankjewel. Wim, ga ik weer eventjes kijken naar de Giro d'Italia. Daar is het momenteel nog 28 kilometer. Zijn er nog steeds 2 koplopers, nog 20 secondjes. En dan gaan ze ingelopen worden door het peloton. En dan gaan we dus over een klein uurtje weten, voor een half uurtje misschien wel, wie er gewonnen heeft in de tweede etappe. We gaan nu weer naar de Eeuwlanden, want daar is het weer gelijk geworden. Komt er nog een winnaar, denk jij, Anton?
2: Dat zou zomaar kunnen. We hebben hier echt nog wel even te spelen. Een minuut of 19 officieel nog. Stand inderdaad 1-1. Dus SJA probeert wel wat aan te zetten, heb ik het idee. Ook met wat verse krachten voorin. Wout Beekman en staat nu in de spits. Nathan van Dommelen als rechtsbuiten. Dat resulteert dus juist ook al in een vrije trap net buiten de 16. Normaal gesproken toch wel een kolfje naar de hand van een specialist als Robin Boerenhout. Maar die laatste jaar schiet hij eigenlijk niet zo heel veel meer raak uit het wijdtrap. Waar hij dat een paar jaar geleden dat wel regelmatig deed. En ook deze poging ging in de muur, waardoor dat niet echt gevaar opleverde. De wedstrijd ligt hier even stil en dat de scheidsrechter zijn administratie bij moet werken vanwege een wissel aan de zijde van Teugen. Ook daar neemt de beste man altijd behoorlijk de tijd voor. Dan gaat hij altijd rustig naar de coach. Dan vraagt hij van welk nummer gaat eruit, welk nummer gaat erin. Dat noteert hij dan altijd eerst even. En voordat je het weet ben je weer een minuutje verder. Inmiddels wordt er weer gespeeld en is de bal bij een van de invallers. Wordt er goed verdedigd door Stan Polkamp. Die sowieso een goede wedstrijd speelt op het middenveld. En die krijgt daar nu een vrije trap mee. Er komt een tweede gele kaart. Is dat dan voor de nummer 6? Die had al geel. Oh, scheidsrechter. Hij wilde toch echt een kaart geven. En gaat hij dan die dan nu ook geven? Of gaat hij die beste man sparen? Luc Mengerman, dat is de enige die een gele kaart kreeg. Het scheidsrechter wilde echt een gele kaart geven. Hij had zijn hand al bij de kaart. En toen zag hij, oh shit, dit is een jongen die al een gele kaart heeft. En nu loopt hij weg. Nou, dat is toch ook wel wat discutabel, als ik heel eerlijk ben. Er komt in nummer 6 heel goed weg van Teugen. Want dit had zomaar zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kunnen en misschien wel moeten zijn. Gebeurt dus niet. Als ja, een vrije trap ter hoogte van de middenlijn. Christian Vonderman gaat die bal nemen. Laten we die nog maar even meenemen wat daarmee gaat gebeuren. Op zoek naar een aanval op de hoogte van de middenlijn met Robin Moerenhout. Gaat de bal naar de rechterzijde, naar Nathan van Dommelen. Die probeert de bal voorwaarts te spelen, maar dat kan niet. Gaat de bal toch weer terug naar Christian Vonderman. Even kijken als er hier snel iets gevaarlijks uit voortkomt. Anders geef ik weer terug naar de studio. De bal gaat naar Robin Moerenhout. Die heeft veel ruimte om wat op te stomen. Op de speelhelft van Teugen geeft dan een lange bal richting Stan Polkamp. Dan komt de keeper uit. Die zit er goed bij en die heeft de bal te pakken. Betekent hier gespeeld 73 minuten inmiddels en de stand 1-1.
1: Gaan we weer eens even kijken in Oosterwolde. VSCO 61 tegen WZC. Aad.
4: Ja, hier 79 minuten op de klok. En hoor maar op de achtergrond, WZC die wisselt. Inmiddels zijn er binnen de lijnen gekomen Kroes en Wolf. Dat had ik al gezegd. Maar nu ook andere broertje Timmerman en Sonneberg. Net was wel een mooie trouwens. De keeper van Oosterwolde, van wat is er nou veranderd dan, vroeg hij aan zijn aanvoerder, laatste man. Van, hij snapte er niks meer van. Inmiddels hebben ze kansen gekregen voor Kroes, Anderweg en Van Lid. En nou zijn ze weer in aanval. Na de 3-0 is alleen WZC maar in aanval geweest. Komt dus een hoge bal, wordt in de 16 gedraaid. En die gaat via de linkerbil van de verdediger nummer 6, gaat hij achter de lijn. Dus er wordt een corner voor WZC. En uit zo'n moment werd de score in ieder geval van VSCO geopend in de eerste helft. Maar nu staat Thomas Timmerman, legt die bal goed neer. Mooi op het randje van het cirkeltje. En dan komt die bal, die komt hoog voor. En wie gaat er daar de lucht in? Dat is de keeper. En dan gaat er de tweede bal is voor Kroes. Maar die wordt nou met een flinke haal wordt die bal weggewerkt. De bal wordt weer de drukte ingegooid. En nou heeft de cornernemer Thomas Timmerman de bal weer aan de zijlijn. En speelt naar Langeberg. Langeberg die loert op een lange bal en die gaat over alles en iedereen heen. Doppelberg neemt hem mooi aan. Legt hem breed. Komt William Wolf, die komt binnen de 16. En die legt hem bij de tweede paal, maar dat wordt weer onderschept. Nee, WZC die breidt wel. Het lijkt gevaarlijk, maar het levert weinig op voor WZC. Tussenstand 3-0, 81 minuten gespeeld.
1: Gaan we weer eens eventjes kijken bij Groen-Wit tegen de VV Heerde. Gert?
5: Ja, de kleedkamers. De spelers zijn ongeveer 2 minuten de kleedkamers uit. We hebben afgetrapt en ja, we zijn nu in week minuut 48. Ja, 1-1 gingen we de rust in. Toen zei ik al van, wow, dat is eigenlijk een klein beetje tegen de verhouding in. Maar ja, zo is het voetbal op dit moment. Nu weer een hele gevaarlijke bal van, ja. Ik heel veel geschreeuw. Onze doelman Vincent Mostert, die kwam het doel uit en die nam de bal ook gewoon met de borst mee, hoor. Want iedereen die schreeuwt dat hij met buiten de 16 meter lijn, dat hij met de handen kwam. Maar nee, heel veel geschreeuw. Maar de scheidsrechter blijft de heer Broekhuis uit Apeldoorn. Komt ook uit Apeldoorn, maar die blijft er heel cool en rustig bij. Die zegt gewoon van, het is gewoon een ingooi voor Groen-Wit. En daar gaan ze nu op hoog in de 16 meter wordt hij gegooid. En dan ja, proberen ze hem weg te laten, maar hij wordt een beetje ja, half weggewerkt door Heerde. En die mag nog een keer weer de... Ja, dat is wel een vrije trap buiten de 16 meter lijn. Heerde, wat maak je jezelf verschrikkelijk moeilijk op dit moment. Het is een beetje onrustig geworden. Na dat doelpunt van Groen-Wit zit Heerde niet meer in de wedstrijd. En Groen-Wit neemt langzaam, heel langzaam over. En dat moet je niet doen, vooral niet in de wedstrijd waar de punten heel belangrijk zijn. Ik neem deze vrije trap nog mee van Groen-Wit. Nummer 5, die staat achter de bal, dat is David Koopmans. Die mag de vrije trap nemen. Vincent Mostert van Heerde zet de muur goed. Die zegt van, ja, je mag niet bij de eerste paal komen. En dan zegt de scheidsrechter van, ja, je mag genomen worden volgens mij. Ja. Veel gedoe, veel getrek in de 16 meter lijn. Scheidsrechter fluit en dan mag hij nu genomen worden. En dan is het ja, oh, heel laag wordt hij ingeschoten. En dan mag Vincent Mostert met een doeltrap beginnen. Ik heb hier staan, 50 minuten, nog steeds 1-1.
1: Toch nog eventjes een doelpuntje extra halen in Apeldoorn, AGOVV, Fios, Matthijs.
3: Ja, de doelpuntje extra kan natuurlijk nooit kwaad. Ere wie ere toekomt. Levi Tuaceda zorgt hier juist voor de 1-5. Het was op zich wel een leuk moment. Levi Tuaceda kreeg de bal op de helft van de AGOVV. Dribbelde zo richting de kop van de 16. En Daniel Krossen, de doelman, staat dan vaak zo hoog dat hij ook coach is. En die bedacht van nou Levi, schiet eens. Maar tot teleurstelling van Daniel Krossen besloot Levi Tuaceda niet te schieten, maar de bal te verleggen. Want hij vond het toch, denk ik, van een iets grote afstand. Maar Levi Tuaceda liep wel rustig door richting de 16. Kreeg toen de bal daar en kon daar wel aanhalen. Want hij vond die positie wel kansrijk genoeg. En dat bleek ook, want hij zorgde zojuist daarmee voor de 1-5. Dat betekent dat er voor de toeschouwers weer wat te juichen valt. Tenminste, de toeschouwers die vanuit Vaassen komen. Ik zie hier hoe Milo Oosterhof namens AGOVV, overigens ook een van de vele spelers die na de zomer het shirt van WSV gaat dragen, zie ik nog een schot richting doel vuren. Maar Daniel Krossen kan die bal keurig naast kijken en neemt nu alle tijd voor een doeltrap. En geef hem eens ongelijk. 1-5 hier, 88ste minuut.
1: Gaan we weer even kijken op de Eolanden. RCA Teuge, Anton.
2: Ja, we zitten hier in minuut 76, stand 1-1. En zij in de aanval met Wout Beekman aan de rechterzijde moet proberen er een corner van te maken tegenover diverse tegenstanders. En lukt hem dat ook? En dan krijgt hij inderdaad de corner mee. Dat doet hij goed. De invallen van SCA betekent dat de ploeg uit Heerde nog een corner mag nemen aan de rechterzijde. Sven van Echteren moet dan de oversteek maken om die bal te nemen, de hoekschop. En dan gaan we kijken of daar wat gevaarlijks uit voortkomt. De laatste minuten niet heel erg veel gebeurt, behalve dus dat discutabele moment rondom ja, die wel of niet gegeven tweede gele kaart aan Luc Nengerman. Maar hij staat nog altijd op het veld en dus is het gewoon nog 11 tegen 11. Dan komt die corner van Echteren. Blijft daar een beetje liggen. Dan is het Cabliani die de halve aanzet. Maar Teuge weet die bal toch wel weer vrij snel en makkelijk weg te werken. En kan SCA weer op zoek gaan naar een nieuwe aanval. Alle spelers op de speelhelft van Teuge. Stan Polkamp met een lange bal richting Van Echteren. Die weet die bal binnen te houden vlak bij de achterlijn. heeft die bal dan met rechts voor. Dat is een goede bal. Oh, dus niemand die die bal dan in één keer op doel weet te werken. Maar hij blijft daar wel rond de 16 nog hangen met Stan Polkamp. Die gaat dan zijn tegenstander voorbij. En dan is de bal al over de achterlijn geweest, zegt de grensrechter. En de scheidsrechter gaat daarin mee. En dat betekent dat de doelman van Teuge een doeltrap mag nemen. We gaan hier een spannende slotfase tegemoet. De stand nog wel altijd 1-1.
1: Even kijken bij Groen-Wit Heerde, Gert.
5: Ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt hoor. Een rode kaart voor de grensrechter van Groen-Wit. In mijn hele carrière heb ik dit niet meegemaakt. Je krijgt wel eens een keer een gele kaart krijgen. Maar de grens van Groen-Wit die vlagde. En de scheidsrechter liet doorspelen. Daarna bleef hij met de vlag in de lucht staan. Toen was de aanval afgelopen. Toen ging de scheidsrechter naar de grensrechter toe. Wat hij toen gezegd heeft, ja, zal wel niet door de beugel kunnen. En hij trok direct rood en hij kon de vlag inleveren. En iemand anders is nu gaan vlaggen. Dus ja, dat moet je ook een keer meemaken hier bij Groen-Wit. 53 minuten gespeeld. Hier blijft in balbezit nu. Ja?
1: Is er wel een andere grensrechter beschikbaar dan?
5: Ja, er moest eentje van de bank. Een van de technische staf, denk ik, dat hij nu... het vlaggetje overgenomen heeft. Ja, heel bijzonder. Ik denk van nou, je moet het een keer meegemaakt hebben. Nou, goed, heren weer de balbezit. En het is nog steeds hier 1-1 en 54 minuten gefeild.
1: Dankjewel. Gert, ik kijk weer eventjes naar wat tussenstanden. Want we gaan natuurlijk voor de half drie wedstrijden richting het einde. En dat betekent dat het bijvoorbeeld bij Olympia en Hulshorst belangrijk is voor VEVO natuurlijk. Olympia is wel 2-0 gekomen. Dat is goed nieuws voor de ploeg uit Veessen. Dat betekent dat Hulshorst waarschijnlijk geen punten gaat halen vandaag. En dat het gat dus 2 blijft. En dat de laatste wedstrijd, zoals eerder al gememoreerd, dat is Hulshorst tegen VEVO in Hulshorst. Dat daar de winnaar van dus rechtstreeks de degradatie zal ontlopen. Verder bij EFC en Oene is er nog niet gescoord. Maar we kunnen nu wel weer naar de Wachtelenberg. Waar Epe dus voor de rust op een 1-0 voorsprong is gekomen. En we gaan eens even vragen aan Rijk van Ark hoe het er nu mee gaat, Rijk.
6: Ja, de stand is nog steeds 1-0 voor Epe. En eigenlijk hadden we al 2-0 moeten maken. Want een prachtige actie van Thijs Stegeman. Die het goed doorzette, strafschopgebied inging. De bal teruglegde op de inkomende Justin van Gelder. En Justin kreeg de bal eigenlijk iets te hoog. Hij kon hem niet onder controle krijgen en schoot daardoor over. Maar was vrij voor het doel en had eigenlijk de 2-0 moeten wezen. Nou ja, daarna is het toch Ovios. Ja hoor. Ja. En het zal ze niet zo zijn als ik in de uitzending ben. Maar goed, Ovios komt nu in de 59e minuut op 1-1. En het was, Epe stond toch enigszins nu onder druk. Maar echt niet gevaarlijk. Ovi was de hele wedstrijd niet geweest. Tot in de 55e minuut een schot op het doel. En dat ging nog wel goed. Ze kregen nog een hoekschop. En nu is het dan toch dat de druk van Ovios. Ze hebben ook gewisseld hoor. Er zijn 3 nieuwe spelers ingekomen. Dat misschien geholpen heeft. Maar het leek er niet op. Maar goed, ze zijn toch op 1-1 gekomen hier in de 59e minuut. Wie dan gescoord heeft, dat hoor ik dan nog wel. Dat weet ik niet. Zag het zo gewoon niet. Het is bij mij ook van veraf moet ik dat zien. Maar het is tegen de verhouding heen, moet ik zeggen. Maar goed, zo speelt Ovios het hele seizoen al. Nu is Epe in aanval. Neem ik nog even mee. Justin van Gelder, voorzetje. Een kans van Stefan Lokos. Die kan net niet met de kop erbij. Bal die komt voor de voeten van Thijs Stegeman. Die kan er ook net niet bij. En de bal die gaat over de zijlijn. Waardoor Epe in aanval blijft. En die gaan dus de druk nu toch alweer opvoeren. Want ja, voetballers zijn de Epenaren gewoon veel beter. En ook in de tweede helft na die wissels gingen ze toch inzakken, Ovios. Maar ja, goed, uiteindelijk toch een beetje geluk, denk ik. Maar in ieder geval hebben ze dan toch de gelijkmaker gemaakt. En nu hebben ze natuurlijk krijgen ze de bal op het middenveld. De nummer 19 die ingevallen is. En dat is Jasper Uitslag. Ja, die maakt de Epe-verdediging toch een stuk moeilijker dan de mannen die daar voor die tijd zaten. Maar goed, de Epe-verdediging lost het op. Jelle Huiskamp en die mannen van Ovios die voelen nu dat er misschien wat te halen is. Maar goed, Epe heeft de bal alweer onder controle. Thijs Stegeman op het middenveld. Nee, raakt hem kwijt. Een schot van afstand wordt gespoord door in de Epe-verdediging. En dan is het toch weer Ovios. Want er zit wat meer vuur in de wedstrijd. En dat hadden we ook eigenlijk graag gehad. Maar ja, goed, ik heb natuurlijk het liefst dat het vlammetje voor Epe brandt. En niet voor Obias, maar goed, dat is terzijde. Epe heeft toch wel weer balbezit. Het is doelman Job Vonk die de bal in bezit heeft. 62 minuten gespeeld. Het wordt hier spannend. 1-1.
1: Ja, en we komen natuurlijk straks uitgebreid bij jou terug. Maar we gaan eerst een afscheid nemen van de 2:30 wedstrijden. We beginnen bij AGOV Vios, Matthijs.
3: Ja, bij AGOV Vios is het 1-5 gebleven. Toen de 90 op de klok stond, vond de scheidsrechter het wel genoeg. En deed de scheidsrechter iedereen eigenlijk wel een plezier mee. Zorgeloze middag voor Vios 1-5. Dat betekent dat we kunnen gaan kijken naar de uitslagen op de andere velden. We kunnen toeleven naar de wedstrijd van volgende week. Dat is de laatste thuiswedstrijd. Ik vertelde het al even in de voorbeschouwing. Dat is ook de laatste thuiswedstrijd van een hele hoop Vios-spelers die er na dit seizoen mee uitscheiden. Dus u bent van harte welkom. Ik heb zojuist ook even gesproken met de jongens van het tweede. Die spelen om 12:30 ook een thuiswedstrijd tegen VSCO. En die kunnen kampioen worden. Die gaan dat eigenlijk vrijwel zeker doen. Dus het belooft een hele mooie middag te worden volgende week op Sportpark De Kouwenaar. Alwaar ik ook weer verslag zal doen. Dus tot dan!
1: Horen wij jou weer heel graag. Bedankt voor dit weekend, Matthijs. En graag tot volgende week. En dan gaan we door naar een immense valpartij in de Giro d'Italia. Op 20 kilometer van de streep. En de koers is nu geneutraliseerd. Een enorm grote valpartij. Ze lagen wel 40 renners bij. Ik zag Adam Yates onder andere van UAE. En Remy Cavagna die heeft zojuist besloten om niet meer op te stappen. Volgens mij met een gebroken sleutel. Leek het wel. En de koers is, zoals ik het nu kan zien, geneutraliseerd. Want iedereen die staat rustig op de trappers en de auto rijdt voor het peloton met nog 19,5 kilometer te gaan. Drama dus in de Giro. We gaan weer eens even kijken bij Groenwit tegen Heerde, Gert.
5: Ja, we kruipen naar de 60ste minuut. Nog steeds 1-1 op het scorebord. Ja, beide ploegen houden zich nu een klein beetje in evenwicht. Maar Groenwit die wil... die krijgt nog een bal bezit, maar dan is Timo Althoff de captain van Heerde die we ja, voor 2 weken geleden zo erg miste tegen de AGOVV. Was een weekendje vrij. En ja, dan heb je de kapitein is dan eigenlijk van het schip af. En dan wordt het onrustig achterin. Nu een wissel voor Heerde. Sylvain Vos gaat eruit en Bronsink komt in het veld. Sylvain Vos had ook al voor de wedstrijd wat pijntjes. Zei ook al, ja, misschien kan ik wel voetballen, niet voetballen. Heeft de warm up gedaan, heeft een meer dan een helft volgehouden. Dus die mag het veld gaan verlaten. Vincent Mostert mag de doeltrap nemen voor Heerde. En dan komt hij heel hoog voor Lucas de Jong. Die komt er net niet bij. En is Elke Dijkgraaf die daar ook misklumpt eigenlijk. Ja, Groenwit wordt toch iets gevaarlijker de afgelopen nu ook weer. En ik vind het toch een kans hoor. Hele goede kans voor Groenwit. En dan mag je blij zijn dat die bal overgaat. Heerde zit een beetje te knoeien. Te 60 minuten, 1-1. Ik hou mijn hart vast.
1: Gaan we even weer naar de Eeuwlanden. SEA Teuge kruipt naar het einde van de wedstrijd, Anton.
2: Ja, we hebben nog een minuut of 4 officieel te spelen. Ik schat ook zomaar in dat er nog wel een bak blessuretijd bij gaat komen. Ook mede door de nodige wissels. SEA heeft zojuist ook wissel 4 en 5 toegepast. Tim de Weert en Wessel Berghoor zijn nog in de ploeg gekomen. Voor de broertjes Polkamp, Stan en Dion. En met deze 11 spelers zou SEA de wedstrijd moeten afmaken. Wat betreft de kansen en mogelijkheden is er de laatste fase van deze wedstrijd niet zo heel erg veel meer gebeurd. Dan is het eigenlijk ja, een redelijk doodse wedstrijd. Dan heb je het idee dat er ook niet zoveel meer gaat gebeuren. Omdat beide ploegen behoorlijk onnauwkeurig zijn als ze in de buurt van de 16 komen. Maar goed, we weten allemaal, die bal hoeft maar 1 keer goed te vallen en dan kan het heel anders zijn. En daar is het natuurlijk wel een beetje wachten op. SEA in de aanval met Robin Moernau ter hoogte van de middenlijn speelt die bal terug op Christian Vonderman. Veel ruimte en tijd nu voor de verdedigers van SEA om even rustig op te bouwen. Gaat die bal toch weer naar Moernau. Die kan dan een behoorlijk eindje oplopen. En die gaat die bal dan breed spelen op rechtsback Sam van Lohuizen. Die nu als een soort rechtsbuiten er langs gaat. Dat doet hij goed. Gaat hij de 16 in. Heeft die bal voor. Blijft hij daar hangen. Ter hoogte van de 16. Nathan Verdomme wil dan wel schieten. Maar die bal die gaat 5 meter naast het doel. Betekent hier nog officieel te spelen. 2,5 minuut. Stand 1-1.
1: Je blijft bij ons. Dus we komen zo weer bij je terug. Gaan we ook even kort naar VVO Uduspor. Wim.
4: Ja, daar is het nog steeds 1-2. Het is hier nog 5 minuten te spelen. Dus ja, Pevo die doet er van alles aan om die afstand ongedaan te maken. Ze hebben Bert Visser, de trainer, heeft alles wat hij aan aanvalt op de bank heeft zitten. Heeft hij over de beste kant van Pevo. Oh, jongen, wat. Nou, je hoort hier achter me van de reactie. Wat een enorme kans krijgt Pevo daar op de gelijkmaker. Met name Timo van Loo. De bal die komt helemaal bij de tweede paal. Hij staat daar hartstikke vrij. En ik kan eigenlijk de hoek nog uitzieken, maar hij raakt met de bal denk ik verkeerd of zo. Want de bal die vliegt voor het doel langs en ja, de kans is voorbij. En dat is toch eigenlijk wel jammer, want dat, ja goed, je weet het maar nooit. Stel dat je nu 2-2 maakt, dan zou het nog maar zo kunnen zijn dat je misschien de laatste minuut nog voor een stuntje zorgt. Maar goed, de bal is, het is een oudbal, dat is heel jammer. Ja, dus Sevo die doet er alles aan. Ik zeg, alles wat er aan aanvallend op de bank zit, is erin gebracht. Ja, meer kun je ook niet doen. En nou ja, goed, en er wordt gewoon knok voor elke bal. Nou, dat is Sam Eilander. Dat is eentje, die jongen die heeft vanmiddag al een wedstrijd in tweede gespeeld. Geeft de bal goed voor. Hey, daar zit de keeper. Daar zit de keeper van Ulusport, zit daar goed tussen. Nou, eens even kijken. Ja, nee, daar maakt Sam in zijn enthousiasme een overtreding. Het 3 minuten nog hier op de scorebord en de stand is 1-2.
1: Gaan we weer naar de Eeuwlanden, SCA Teuge. Anton.
2: Naast de officiële speelminuut loopt hier stand nog altijd 1-1 bij SCA tegen Teuge. Weinig gebeurt de laatste minuten, weinig gemist. Wat dat betreft SCA weer rustig aan het opbouwen. En je bent toch eigenlijk een beetje aan het kijken en aan het wachten van komt die ene kans, komt dat ene moment er nog voor een van de twee ploegen en gaan ze dan nog scoren? Of blijft het toch bij deze gelijke stand? Het is nu een lange bal van Mitchell Telnikus, maar die zou voor SCA moeten zijn. Maar Sam Verlohuizen die glijdt dan uit en zo kan toch een van de aanvallers een behoorlijk stukje oplopen. En moet Verlohuizen er even met een voetje tussen komen en dan gaat de bal over de achterlijn. En krijgt de uitploegen een corner te nemen. Terwijl Verlohuizen op het grond achterblijft met veel pijn aan zijn voet, aan zijn enkel denk ik. En dat betekent dat het spel hier denk ik vermoedelijk wel weer eventjes stil ligt. En ik maar even teruggeef naar de studio. We gaan hier op de blessuretijd in bij een stand van 1-1.
1: Gaan we kort ook eventjes bij Groenweer 62 Heerde weer kijken. Gert?
5: Oh, Lucas de Jong had de 1-2 op zijn betoffel zou ik zeggen. Maar hij schoot rakelings voorlangs. Ja, dat zijn die momentjes, daar moet je van profiteren. Dan kom je weer in de wedstrijd, want Heerde was eigenlijk de afgelopen 10 minuten, ja, vond ik hem een beetje mak, een beetje tam en liet het een beetje over zich heen komen. Dan denk je van ja, dan kun je zo de 2-1 op het scorebord krijgen. Maar dit was de mogelijkheid voor Heerde geweest om eigenlijk weer op voorsprong te komen. Maar ja, hij miste en het was jammer dus. Ik heb hier staan 64 minuten gespeeld, nog steeds 1-1.
1: Ondertussen in Oosterwolde, VSCO tegen WZC in een 4-0 einduitslag geëindigd. Pijnlijke nederlaag voor WZC, die volgende week de laatste thuiswedstrijd gaan spelen. In de laatste wedstrijd van het seizoen is dat tevens tegen Olympia 28. Gaan we weer eventjes naar de Eeuwlanden. Nog volop spanning daar tussen SCA en Teuge. Anton?
2: We spelen hier weer, de corner is genomen en dat heeft geen gevaar opgeleverd. SCA nu in de aanval met een lange bal van Christian Vonderman richting Tim de Weert, wordt weggekopt door een van de verdedigers. Is die afvallende bal op het middenveld ook voor Teuge. En zo kan die uitploeg er wellicht nog doorkomen. Dus scheidsrechter die een overtreding ziet van Robbie Moerenhout. En zo krijgt Teuge vlakbij de middenlijn een vrije trap te nemen. En kunnen ze toch weer wellicht weer wat opschuiven richting het doel van keeper Ties van Leeuwen. En de grote vraag is nu natuurlijk ook van hoe lang laat deze scheidsrechter uit Arnhem nog doorspelen. Hij had er aan het begin heel veel zin in. Dus ik ben benieuwd of hij ook de hele middag nog door blijft fluiten. Of dat hij zo langzamerhand er toch een einde aan breidt. Ik kan me toch voorstellen dat we zeker nog wel een minuutje of 3 gaan spelen. Het is Mitchell Telnikus die achter die vrije trap gaat staan. Het lijkt erop alsof hij die bal in één keer wil gaan nemen. Zo gaat hij in ieder geval achter de bal staan. Echt op een meter of 35, 40 van het doel gaat hij dat inderdaad in één keer doen. Die bal die wordt aangeraakt. En dan wordt het een corner, denk ik. Ja, het wordt inderdaad een corner voor Teuge. Nou, dat heeft hij toch behoorlijk wat afstand gewonnen op wat dat betreft. Dan komt er een corner vanaf de rechterzijde gezien voor Teuge. En die wordt genomen door de nummer 16, Jesper Roosboom. Dat is de doelpuntenmaker. Even kijken wat er mee gaat gebeuren. Daar komt die corner. Die is hard en strak. En die wordt vrij simpel weggewerkt. Komt dan wel weer bij diezelfde Roosboom uit. Nu geeft hij de bal richting de tweede paal. Wordt er wel gekopt door Mike Dros. Maar die bal die gaat helemaal buiten de richting. Komt die bal nog wel weer scherp voor het doel. En dan is het Christian Vonderman die wegkomt. Toch even wat druk nu van de uitploeg. Wat gaat ermee gebeuren? Nu moet SCA die bal wegwerken. En dat gebeurt ook. En zo is de stand nog 1-1.
1: Dankjewel, Anton. Ondertussen bij Oene EFC is ook afgefloten. En het is uiteindelijk nog 5-1 geworden. Voor de ploeg uit Ermelo, die in pole position richting de derde periode in de vierde klasse C gaat. En even kijken of Oene is dan op deze manier wel klaar voor dit seizoen. En speelt alleen nog op een einduitslag in de competitie natuurlijk. We gaan weer naar de Noord. Vevo tegen Ulusport. Wim.
4: Ja, daar een vrije trap voor Vevo. Oei, dat gaat net mis. Die gaat er net langs. Tevo, die doet er alles aan om toch nog de voor, zeg maar, de uitslag iets anders te laten worden. Kijk, als we 2-2 worden, ja, dan heb je er nog niet zoveel veel aan. De uitgangspositie blijft hetzelfde. Je moet volgende week gewoon winnen in en tegen Hulshorst. Want dat is eigenlijk het enige wat je... Ja, want Hulshorst zal vandaag ook verliezen staan van mij met 2-0 achter, waar ik aan tussenstand zag. Dus nou ja, kijk, je als je wat had gewild, dan had je er gewoon had moeten winnen. Dat je zeg maar een punt boven. En dan had je dan gelijk spel genoeg. Maar nu moet je gewoon sowieso de laatste wedstrijd in Hulshorst, in het Hol van de Leeuw, zullen we maar zeggen. Zul je moeten winnen. Het kan natuurlijk, er is niks onmogelijk.
1: Wim, blijf even bij ons. Ja. We gaan even kort afronden op de Eeuwlanden. SCA Teuge. Anton.
2: Ja, ik kan het kort houden, want de wedstrijd is hier afgelopen. Betrekkelijk snel, niet enorm veel blessuretijd bijgetrokken door scheidsrechter Visser. Die vonden dus al welletjes. Dat betekent dat we hier de eindstand hebben van 1 tegen 1 voor beide ploegen. Eigenlijk zo'n eindstand waar ze niet heel erg veel mee opschieten. En we zullen straks aan het eind van de middag, als ook alle 3 uur wedstrijden zijn afgelopen, de balans moeten opmaken. Wat dit nou precies betekent voor de stand. Feit is dus 1 tegen 1 voor SCA. Een nuttig puntje toch wel. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen Owiels. Wellicht de kampioen, wellicht toch niet. We gaan het allemaal meemaken. Bedankt voor het luisteren en nog een goed weekend.
1: En jij ook bedankt voor vandaag. Weer naar de Noord, VVO Oelospor. Wim?
4: Ja, VVO die krijgt weer eens een vrije trap tegen dat er gedoekt zou zijn. Ja, het is natuurlijk best wel een beetje link, want ja, VVO die, ik zeg al, heeft ontzettend veel aanvallend erin gebracht. En dat betekent gewoon dat je achter kwetsbaar bent en daar proberen de Zwollenaren wel te hebben. Nu, ik zeg al, het hebben nu eentje in. De spits die erin stond was al groot, maar deze is nog een slag groter. Dat is echt een kerel, nou, die is denk ik helemaal van de buitencategorie. Maar die laat zich wel gelden, want die net bij een van de duel drukken we die gewoon eentje van Vego aan de grond. Nou gaat er weer. Nou, even kijken, ja. Ja, nou krijgt de tank, nou dat is een grappig gezicht. Jero Rijen die zegt, nou dan krijgt hij, ik heb nog een gele kaart ook nog, die beste man, omdat hij de bal wegtrapt. Nou, een beetje dom. Maar die zegt, maar Jero Rijen die bij hem stond, die kon er wel een keer binnenin. Wat ongelooflijk. Maar goed, in elk geval Vevo die probeert nog maar de laatste bal naar voren, denk ik, want dan is altijd zo langzamerhand. Van het scorebord staat inmiddels al een paar minuten of 45 minuten. En dan zal het afgelopen zijn. Nou, de bal ligt niet op de goede plek. Dan moet ik nog weer op de achternaar. Iets achteren. Nou, daar gaat hij dan. Eens even kijken. Jori, liever schiet de bal heel ver naar voren. Nou, daar komt weer zo'n duel daar. De bal die blijft hier hangen. Ja, nee, die komt... Oh, nou wordt het een gevaarlijke situatie. Dan komt ze 3 tegen... Het was een openstel situatie, maar het was inderdaad buitenspel. En het was erop. Nou goed, daar gaat hij weer. Jullie liefjes, die dribbelt een beetje in en dan komt de bal weer, die gaat weer naar voren. Nee, dat, oei, daar gaat alles aan de grond. Nou, daar niks aan de hand. De bal is gewoon veilig in de handen van de doelman van Oelerspoor, die met een lange trap naar voren speelt. Oh, nou, die man die staat, ja, nee, dat is geen buitenspel, maar die man komt van eigen helft. Oei. Nou, dan wordt het nog grappig. Hij kwam toch niet van eigen helft. Nou, dat is wel eens zo. Af en toe komen die kepers de laatste minuten. Nou, dan gaat alles naar voren nog een keer. Alles gaat maar meer naar voren. Nou ja, wat dan zeggen, als het nog 1-3 wordt of het blijft 1-2, dat maakt niet zoveel uit. Nou, daar gaat hij, Jori Liefers. Die kijkt nog eens even. De bal pompt de bal erin. Nou, hoog voor de port. Oh, nou, de keeper en de speler die zitten elkaar in de weg, maar het valt allemaal goed. En dan gaat een van die sneltreinen. Nou, het heel... Nou, en nou is het afgelopen.
1: Oké.
4: En het is een vervelende nederlaag. Anders dan, het is nog niet...
1: Alles op volgende week, Wim.
4: Ja, zo is dat. Het is nog niet helemaal... over. Het is niet dat je door deze nederlaag degradeert. Het zou mooi geweest zijn als je de punt had gehaald, maar goed, het is niet anders. 1-2 en alles op volgende week. Hopelijk is iedereen dan weer aan boord en we zullen het zien en horen hoe het dan zich gaat ontwikkelen.
1: Dankjewel voor vanmiddag. We gaan in razend tempo naar de Wachtelenberg. Rijk.
7: Ja, doelpunt voor Epe. William Pluim van dichtbij, boven in de bovenhoek.
6: 100% doelpunt, dik verdiend. Wiljan Pluijm gaat mee naar voren. En de druk van Epe op de verdediging van Ovios was heel behoorlijk. Maar goed, ik ga even wat omroepen. Ik ga even wat omroepen.
1: Groen-wit tegen Heerde, Gert Siemens.
5: 72 minuten op de klok. Nog steeds 1-1. Bij de ploeg houden zich nu een klein beetje in evenwicht. Lange bal voor Groen-Wit. Maar elk jaar die kopt hem heel zachtjes terug naar doelman Vincent Mostert. Ja, het is nu een klein beetje in evenwicht. Maar Groen-Wit blijft toch gevaarlijk hoor. Lucas de Jong was net ook weer... als hij op snelheid weggestuurd wordt, dan is hij eigenlijk niet te houden. En dat was net ook weer dat hij ook weer weggestuurd werd. Maar hij wist het zijn netje te raken. Dus ja, beide teams eigenlijk die proberen spel de prikken uit te geven. Die proberen nog de overwinning binnen te slepen, als ik het dan goed heb. Maar op dit moment, we hebben nog een klein kwartiertje, misschien nog wat blessuretijd erbij. Dan maar steeds hier 1-1. We zullen het afwachten hier, wat hier nog gaat ontwikkelen.
1: Dankjewel. Ja, dat gaan we zo meteen weer meemaken. Ik ga even wat einduitslagen geven. Zak tegen ESC. Dit gaat over de vierde klasse C. Daar doet de koploper, dat is Doornspijk natuurlijk, geen beste zaak. Het speelt met 1-1 gelijk tegen Elspeet. En dat betekent dat zowel Zak als Olympia 28 over DSV heen gaan. Dat in de vierde klasse C dus. We hebben de andere wedstrijden gevolgd. Hulsos verliest, zoals u weet. En de volgende week spelen Hulsos en Vevo tegen elkaar. En ja, het is eigenlijk heel simpel, hè. De winnaar die gaat voor de nacompetitie. En de verliezer die degradeert naar de vijfde klasse. Over de vijfde klasse gesproken. De vijfde klasse C, daar was EZC vandaag in Eefde op bezoek. Bij 0-1 ruststand. En Henk Jonker, hoe is het daar in de tweede helft verlopen voor jullie?
7: Nou ja, daar waar ik al in de eerste helft een beetje bang voor was, is in de tweede helft waarheid geworden dat de druk van Eefde wel zo groot werd dat op een gegeven moment heeft de EZC nog heel lang stand kunnen houden. Maar uiteindelijk viel in de laatste minuten toch de 1-1 en in de blessuretijd nog de 2-1 voor Eefde. Maar dus... Ik heb me kon mijn ogen niet geloven wat hier allemaal nog gebeurt dan op zo'n mooie zaterdagmiddag. Dan denk je van twee ploegen waar eigenlijk niks meer op het spel staat, die dan lekker een potje gaan voetballen. Maar het was een, ik weet niet hoeveel kaarten er wel gevallen zijn. Ik denk een stuk of 10. En het is eigenlijk een beetje schande voor woorden dat je dan nog zo een potje moet voetballen. Dat je elkaar dan zo het leven nog zuur moet maken met een potje waar toch nergens meer om gaat. Maar goed, het is gebeurd en we hebben verloren. En volgende week de laatste wedstrijd en dan zit het seizoen erop. En dan gaan we vol seizoen weer vrolijk verder.
1: Heel goed, Henk. En tot volgende week. En dan vooraf vandaag nog een mooi weekend gewenst. Dan gaan we weer naar de Wachtelenberg. Eep op voorsprong, Rijk.
6: Ja, zeker. Epe op voorsprong en blijft in de aanval. Epe heeft ook gewisseld. Ze heeft wat mannen erin gebracht. Mees en Amorades is erin gekomen. En Jorn van Zuuk, Jelmer Kommer en Bengt Witterholt. Dus we hadden het hier met elkaar er al over. Epe was een beetje uitgeblust. Ja, bedoel, als je 80% van de wedstrijd in balbezit bent en je bent constant in de aanval en constant bezig, ja, dan ben je een keer uitgeblust. Maar goed, uiteindelijk is het zo dat we hier op een mooie 2-1 voorsprong staan. We zitten in de 80ste minuut en we kunnen misschien nog wel meer krijgen nu. Want er is wat vers bloed in gekomen. En uiteraard gaat Lars Krijsman als aanvoerder volop in de aanval. Gaat de strijd nog aan. Die heeft de energie genoeg. En nu gaat de bal richting Bengt Witterholt. Bengt Witterholt die kan er net niet bij. Nee, de doelman die kan er net vlak voor de lijn. Kan die hem in balbezit krijgen. Nu gaat Ovios in de aanval. 81ste minuut. Ja, die moeten. Want die willen graag kampioen worden hier op de Wachtelenberg. Maar dat, ja, zoals het er nu uitziet, gaat dat niet gebeuren. En dan hebben wij nog kans. Ja, zeker. Volgende week de prachtige affiche weer een keer. Hè? Epe Heerde. Wat wil je weten hier op de Wachtelenberg? Nu hebben we 1500 mensen. Maar dan verwacht ik er nog meer. Ja, zeker. En dan, het is een hartstikke leuke competitie. Ja. Prachtig. En de druk zal dan op Ovios liggen. Die moeten dan winnen. Die mogen niet meer een wedstrijdje gelijk spelen. Dus ja, goed. Dat is best wel interessant. Nu zit de Epe in de aanval. De bal in de bezit van doelman Job. En doelman Job die wil hem wegschieten. En de aanvaller van Ovios staat in de weg. En de scheidsrechter beslist dat Job een vrije trap krijgt. Ja, ik vond het eigenlijk geen vrije trap. Maar goed, daar hebben we dan een beetje geluk mee. Want Job die schiet hem gewoon tegen de rug van Jasper Uitslag aan. En ja, goed, maar de scheidsrechter die best wel goed fluit. Dus, ik zal hem nog een keer noemen. Ali Akkus uit Zwolle. En die heeft de wedstrijd goed in de hand. Ik geloof dat er 2 gele kaartjes zijn gevallen. En, maar voor de rest, probleemloos. Epe in de aanval via Maurice de Jong. Maurice de Jong de diepte in richting Mezen Almaradis. Mezen Almaradis die maakte de verdediging van Ovios moeilijk. Maar de bal wordt teruggekopt en in handen van de doelman. De doelman van Ovios, Dennis de Boer, die toch 2 keer moest vissen. En dat doet hij niet zo vaak, hè?
8: Nee.
6: Ja, en nu had Wachtenberg wel. Nou ja, ik ga even uit de uitzending. Ik blijf hangen
8: ja,
6: en dan
8: zeker.
6: Als er wat is, hoor je me.
8: Wij gaan even namelijk naar die ploeg waar jullie volgende week tegen spelen. Heerde, want die hebben spelen nog tegen Groen-Wit, Gertsiewicz.
5: 78 minuten op de klok, nog steeds 1-1. Net een kopbal van Groen-Wit. Die overging en Vincent Mostert mag de doeltrap nemen voor Heerde. Ja, wie scoort, die heeft de 3 punten in de pocket vanmiddag. Want of het nou Groen-Wit of Heerde is, ja, ze kunnen allebei scoren vandaag. En dan is het sneu misschien voor die geel-zwarte als het Groen-Wit zal wezen. Maar ja, het zit wel in de wedstrijd, jongens. Het kan alle kanten op. Volgens mij is die bal niet uit geweest. Maar ja, de grensrechter van Heerde die vlacht. En dan mag de doelman van Heerde, die mag Vincent, die mag dan een doeltrap nemen. Goed, elk jaar Dijkgraaf, balbezit voor Heerde. We kruipen naar de 80ste minuut. Het wordt hier wel spannend, jongens. Want ja, ook hier de toeschouwers van Groen-Wit, die zeggen, ja, wij hebben ook niks van een gelijkspelletje. Hetzelfde als LCA heeft, gelijkspel hebben we in deze positie, in deze fase hebben we niet zoveel al. Je moet 3 punten pakken. Wil je een klein beetje lucht hebben voor de aankomende 2 wedstrijden? Want ook volgende week staat een mooi affiche. Epe Heerde op het programma. Ja, en dan moet ik maar, het blijft allemaal derbies. En dan moet ik maar afwachten wat daar allemaal uitkomt. Goed, ik heb staan. 80 minuten gespeeld. Nog steeds 1-1.
8: Gaan we weer naar de Wachtelenberg. Epe tegen Ovios Rijk.
6: Ja, natuurlijk is het hier ook spannend. Net was een mooie actie over de rechterkant van de ingevallen Bengt Witterholt. Maar die kan de bal net niet goed voor het doel krijgen. Maar het is zo dat Ovios probeert nu natuurlijk wel aan te vallen. En daardoor krijgt Epe wat ruimte. Nu gaat de bal richting Justin van Gulden. Die krijgt hem onder controle. Die heeft het best wel moeilijk deze middag, hoor. En nu is het Bengt. En Bengt die wordt een overtreding wordt er gemaakt door de nummer 3. Sander van der Kerk op Bengt Witterholt. Bengt ook een jongeling die in de spits speelt. En niet vaak invalt. Maar als hij invalt, dan is hij toch behoorlijk aanwezig. En nu mag hij in het laatste kwartiertje van Epe zijn doelpuntje eens een keer meepikken. Dat verdient hij ook, hoor. Eventjes kijken. Nou is het de 82e minuut. Epe een vrije trap. Justin van Gelder via de rechterkant. Geef een valletje voor. Richting mee. Nee, de grensrechter vlacht al. En goed, ik stond nu op de lijn. Ik denk, ik had niet gevlacht. Maar ja, goed, ik ben nog voor Epen. Nee, maar als je neutraal bent, dan moet je wel vlaggen. Dat heeft hij ook gedaan. Nu is het Ovios wat in aanval probeert te gaan. En dan kan doelman Job Vonk de bal in bezit krijgen. Nou, hartstikke mooi. 2-1 voor Epen. Er blijkt alleen maar dat het die laatste fase van de competitie nog weer rete spannend wordt. Epe probeert de aanval te zoeken, maar dat gaat niet lukken. Ovios heeft de bal in bezit. Gaan een lange bal naar voren. En naar het... maar goed, dan staat er William Pluim. Ja, rots in de branding. En ook nog scoren ook, hè. Ja, dat doet hij dan ook. Ik dacht dat hij zijn laatste doelpunt gemaakt had laatst met die vrije trap die er nog eventjes inschoot. Maar goed, dat was het niet. Nu is het een... Oh, daar wordt van alles. Nee, daar valt van alles. Het is spelen van Epe. Nee... En oh, wie redt dat? Doelman is Job Vonk. Jongen, jongen, jongen. En nu een uitval van Epe. Er gebeurt hier nu van alles. Maar nou, Bengt Witterholt. Bengt Witterholt. Hij loopt eruit. richting strafschopgebied. Gaat erin en die gaat een bal voorzetten. Nee, dat wordt een cornerbal. Dat wordt een cornerbal. Hartstikke mooi.
2: Kom bij!
6: Ja, het is echt, het is hier rete spannend, want de bal was wel voor het doel van Epe en de bal werd ingeschoten. Doelman Job Vonk die kon hem tegenhouden en vanuit de counter ging Epe in de aanval. En was het Bengt Witterholt die goed doorzette en uiteindelijk gestuurd werd en het werd een cornerbal. Nu zullen we die cornerbal krijgen. Is het Justin van Helder die de bal zal nemen. Epe die houdt nu toch al 4 of 5 mensen achterdoor. En op het middenveld Thijs Tegenman. En voor het doel. Niet meer allemaal. Nee, maar dan komt hij wel wat voorgezet. En uiteindelijk wordt hij weer ingebracht. En dan gaat hij naar... Nee, er was geen buitenspel. Balletje voor. Justin van Helder probeert het vanaf de linkerkant. En dan wordt hij weggeschoten door Ovios. Richting een soort icing. Richting de dugout van Ovios. Waar Epe de bal in mag gooien. En er wordt een gele kaart gegeven. En ik weet niet waarom. Misschien wel op de bank of zo van Ovios. Want het is het vuur zit in de wedstrijd. En daar hadden we om gevraagd en het is ook gekomen. En gelukkig, en als oud brandweerman ben ik daar niet bang voor. Dus nee. Dat, je kunt het vuur altijd doven. En dat doe je door de score. En dat hebben we gedaan. Even in ieder geval. Nu is het Ovios, wat de bal niet uit de verdediging kan krijgen. En dan gaat hij toch over de zijlijn. En dan mag Ovios ingooien. Hier nog dik 5 minuten, denk ik, nog wel te spelen. Het is nog geen 90. En dan zal er wat bijtellen. Dus nog steeds spannend op de Wachtlandberg. 2-1 voor Epe.
8: Gaan we weer eventjes naar de maten. Groen-wit tegen Heerde. Gert.
5: Ja, ik zit even te kijken wat hier allemaal gebeurt. De speler van Groen-wit, die klemde de bal volgens mij in de 16 meter gebied. En van daaruit Sven Musseling en de scheidsrechter die geeft gewoon een volgens mij een vrije trap. Dus dan moeten we even kijken wat daar nu gebeurt. Dat Heerde nu een vrije trap mag nemen. Ja, waar is het dan? Ja, 20 meter minder vanaf het doel. Maar er worden ook wissels toegepast. Er wordt een muur bijna in het doel van Groen-Wit. Dus ja, ik neem dit even mee hoor. Want ik wil wel even bekijken wat hier nou uitkomt en wat de scheidsrechter nou gaat doen. Ja, de scheidsrechter legt hier een bandje meneer. En dan moet de muur natuurlijk ook nog op afstand gelegd worden. Binnen de 16, hè? Hoor ik het goed, hè? Ja, je moet dan ook een beetje geluk mee hebben als die bal erin gaat. Maar de scheidsrechter die zwaait een beetje met de armen van... ja jongens, dit is het en meer kan ik er ook niet van maken. En als de muur op afstand staat, heel veel discussie, heel veel gepraat. Nou, dan gaat hij tellen. Nou, dan moet die muur naar achteren toe. Bijna op de doellijn, zou ik zeggen. Dan moet de keeper maar voor de muur gaan staan. Dat zie je ook wel eens bij betaalde clubs. Als de scheidsrechter klaar is met gebaren en weet ik allemaal wat, dan kan hij op een fluitje blazen. Hij steekt de hand in de lucht, dus de bal moet dan weer van de speler terugkomen. Hoogover. Volgens mij was het Bronsink, Mike Bronsink, die de bal helemaal hoog het vangnet overschoot. Dus hier blijft het gewoon 85 minuten gespeeld, nog steeds 1-1. Maar ook hier spanning, spanning en spanning.

0: Bonnie Tyler met Lost in France. Twee wedstrijden, allebei nog een paar minuten. We zijn bij allebei natuurlijk kort groen-wit tegen Heer de Gert.
1: 87 minuten, 88 minuten gespeeld. Groen-wit en Cornwall. Die blijven gevaarlijk met die lange mensen voorin, hoor. Hoog voor de goal. Dan wordt hij teruggekopt in het doelgemet. Oh, die gaat maar raken links naast. Goeiedag zeg, wat komt daar heerlijk goed weg. Goed, we hebben nog weer een paar minuten. En dan zou ik zeggen, ga lekker naar Epe toe. 88 minuten gespeeld. Nog steeds 1-1 hier, Groen-wit Heerde.
0: Dat gaan we doen. Epe over Jos Rijk.
2: Blessuretijd, blessuretijd. Epe tegen... op voorsprong nog steeds. En Ovios probeert nu natuurlijk alles op alles te zetten. De doelman heeft de bal, die gaat de bal inbrengen richting het strafschopgebied van Epe. En daar staat William Pluim. En dan komt er toch een speler van Ovios. Die komt nog aan de bal, maar dan is het Maurits de Jong die de bal tegen kan houden. Ja, het wordt toch nog wel eventjes spannend hier. René Zuurland, die kan de bal wegkoppen. Gaat hier richting Benk Witrol. Benk Witrol probeert een mannetje voorbij te gaan. Dat lukt niet op het middenveld. Wordt de bal weer ingebracht. Gaat naar de rechterkant, maar die Jasper Uitslag, de nummer 9, die de bal niet binnen kan houden. En dan wordt het een ingooi voor Epe. Ja, de mannen die zitten op het tandvlees, om zo maar te zeggen, hoor. Echt zijn in deze toch wel enerverende wedstrijd, waar ook de spanning op zit en heel veel energie gekost heeft voor de spelers. Ja, die bal die wordt weer hoog ingebracht in het strafschopgebied van Epe. En dan is het Maurits de Jong die de bal heel hard naar voren wil schieten. En dat doet hij ook, maar die bal die gaat wel over de zijlijn. Alhoewel, nee, die gaat niet over de zijlijn. Dat is het Justin van Gelderhouden nog binnen, maar niet voor zichzelf. En nu is het dan is het Lars Krijsman. Lars Krijsman, die gaat er vandoor. Nou, met z'n tweeën, samen met... Oh, Lars te veel. Nee, jongen. Oh, die had hem af moeten geven aan Bengt Witterholt. Die stond links van hem. En dat deed hij dus niet. Dat was hartstikke jammer. Nou, dat was de kans op 3-1. En nu is het weer William Pluim. Die, kijk eens, met een mooi hakje op het middenveld. Oh, die speelt Mason Almerade het vlak. En nou is hij afgefloten. En nou is het de winst voor Epe. 2-1. Dik, dik, dik verdiend. De mannen van Ovios liggen uitgeteld op het veld. Echt, je wilt kampioen worden, kampioenswedstrijd en dan word je afgeslacht door Epe. Zo mag ik het wel zeggen, want echt, het is dik en dik verdiend. En Epe maakt het zichzelf nog wel een beetje moeilijk in de laatste fase. Maar goed, het wordt weer heel spannend in de derde klasse in. Want Epe nadert dus Ovios op 1 punt. En die ene punt, dat moet nog 2 wedstrijden. Dus we gaan het zien.
0: Ja, dankjewel Rijk.
2: Ik wil het hierbij laten. Tot heel volgende
0: goed.
2: Week.
0: Ja, ja, en dan volgt gewoon weer een thuiswedstrijd. En dan dus tegen Heerde. Ovios gaat tegen SCA spelen. Oftewel, we hebben ze allebei wedstrijden gewoon weer live. Vanaf 2 uur volgende week bij 794. We gaan eerst nog nu naar Groenwit tegen Heerde. Komt er nog een winnaar, Gert?
1: Ja, komt er een winnaar. Groenwit mag een cornerbal nemen. Vincent die...

0: De huidige grensrechter rood kreeg, ja, die vlagde af en de scheidsrechter die ging daarin mee. En dat is dan dat is jammer, jammer, want dan had ik het toch moeten zien. Want dan had Lucas alleen op de goal van de doelman van GroenWit gekomen, Stefan Koopmans. Maar ja, helaas, die ging niet door. Nu weer de lange bal van Vincent van de doelman van Heerde. Maar GroenWit komt weer in balbezit hoor. Die, toch de laatste minuten heeft GroenWit iets meer kracht. Iets meer kracht. Nu de 16 meter in. 16 meter in. Nee. De bal wordt weggerommeld eigenlijk door Michel Kalkhoven. En dan is mag Heerde dan... Heerde mag niet ingooien, wou ik zeggen. GroenWit mag ingooien. Dan hebben ze daar een, ook iemand die heel, heel ver kan ingooien. Nummer 22. Ja, wie is die beste man? Die gooit knetterhard in. Alexander Johannes. Of Johannes Alexander. Hoe die ook heten mag. Ja, het is bijna een cornerbal hoe hij de bal in de 16 meter gooit. Dan is, maar dat doet hij nu niet. Hij gooit heel kort bij mijn speler van zijn maatje bij hem. En dan mag Heerde wegwerken. Maar Heerde komt niet meer uit de verdediging. Het rommelt. Hij blijft halve schoten. Halve duels winnen. Nu is GroenWit weer in balbezit. Maar dan is het een vangballetje voor Vincent. Die mag nog één keer de bal hard naar voren knallen. En dan hopen dat Lucas de Jong de bal krijgt op snelheid. En dan dat hij door mag lopen. Maar ook daarin heeft GroenWit de beste papieren op dit moment. En verdedigt heel goed uit. En dan mag hier ingooien. Ja, hier mag ingooien. Michel Kalkhoven, die mag de bal pakken. En die mag voor hier ingooien. Maar volgens mij zijn het de beide ploegen die nu zeggen van ja, dat is 1-1, is 1-1. Je wint niet. Je had moeten winnen vandaag. Beide ploegen hadden moeten winnen vandaag om bij de onderste weg te raken. Maar ja, dat gebeurt niet. Ik heb dik in de 90 minuten, misschien wel 94 minuten gespeeld hier. Ik weet niet of ik terug moet naar de studio.
1: Ja, wij moeten eruit.
0: Nee, maar ja, dan is het zo. Nou, ik ga ervan uit dat, dat het hier 1-1 blijft. Dus wie weet, tot volgende week bij Epe Heerde.
1: Dankjewel Gert voor vanmiddag. Ja, u hebt het allemaal gehoord. Hele bijzondere beslissende uitslagen. Dus morgen is er gewoon zondagsport vanaf 2 uur. Met KCVO, met VNL en nog met de trainer van Ems. Dus morgen dan de zondagsport. Lekker weer gaan luisteren met Gerbo Rijen. En volgende week zijn wij er weer. Met de apotheose in de vierde klasse C. De laatste competitiewedstrijden daar. En in de ene laatste wedstrijd in de derde klasse. Tot volgende week. Hoi.
2: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Peter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald.

0: Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerden. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hanta-virus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. De 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is RTV 794, het programma met de hits van vroeger die je bijna nooit meer hoort op de radio. Maar wel bij Mini Special Thunderbirds natuurlijk, hè? Dat begrijpt u wel. En verder hebben we ook allerlei andere leuke muziekjes. Fijn dat u er weer bent, fijn dat u weer bij de radio zit. En de eerste track van vanavond is er eentje van Queen. En wel, You Are My Best Friend.
1: Starten die motoren!

0: We komen ze weer af in mini-special voor vanavond. You're My Best Friend was dat van Queen. En we hebben nog een leuk Spaans aandoend cd'tje gevonden in de kast hier van Maria de Lourdes. Met Yo vendos unos ojos negrozen. En dat betekent zoveel als ik verkoop je zwarte ogen. En daar word je toch wel vrolijk van zo'n zomersplaatje.
1: Ik vind het heel knap dat jij die taal zo beheerst eigenlijk, Cor.
0: Merg 5 minuten wonderen.
1: Hij raakt er niet over uitgepraat, hè. Merg 5 minuten. Maar trek het je niet aan.

Ja, je hebt gelijk, Cor. Het is inderdaad een lekker zomers plaatje. En ik moet eerlijk zeggen, ik voel van zo'n nummer ook wel een beetje zomer in de buik. Elke uitzending hebben we wel een Nederlands plaatje, om maar even over iets anders te beginnen. En die van vanavond is er eentje van Frans Bauer en Marianne Weber, met het liedje Wat ik zou willen. En begrijp me goed, het gaat er niet om wat ik zou willen, maar het gaat om die twee, Frans Bauer en Marianne Weber. Hier zijn ze met Wat ik zou willen.

De Nederlandstalige meezinger voor vanavond in Pini Special was dat van Frans Bauer en Marianne Weber. Samen op één plaatje met Wat ik zou willen. Ja, en wat ik zou willen, dat is u even meenemen naar een ander genre. En dat is van ILO, oftewel het Electric Light Orchestra. Hier komen ze met de track Don't Bring Me Down. Daar komt hij dan.

Ja, daar komt hij dan, zei Cor. En dat was hij dan, zeg ik. Ja, ik heb er nog wel iets mee, want ILO die presenteerde zichzelf, Electric Light Orchestra. En ILO deed me denken aan de afkorting in Epe, ELO. En dat staat eigenlijk een beetje voor Eper Lokale Opeetfeestjes. En dat kunnen wij heel goed in Epe. We komen dan aan de volgende toe. En dat is een ouwtje van de Kings. En de nummer heet Waterloo Sunset.

Mooi, hè? Bijna net zo mooi als een doos merkpijpjes. Waterloo Sunset van de Kings. De band Foreigner die staat nu in de startblokken. En die ken je misschien wel van I Want to Know What Love Is en allerlei andere leuke, rustige liedjes. Nu een rustig stukje rock'n'roll vanavond in mini special met All I Need to Know.

0: Ja, dat was hem dan inderdaad, Foreigner. En je kende hem inderdaad, wat Cor al zei, van I Want to Know What Love Is. Een ouwtje inmiddels ook al van Foreigner. En dit is RTV 794. Blijft u lekker in de buurt, want wat volgt is ook de moeite. Namelijk het groepje Love Unlimited, drie dametjes. We hebben nogal wat van die groepjes, hè, van drie dametjes. Maar goed. Onder leiding van Barry White. En daarna Whitney Houston met Love Will Save the Day.
1: Nothing. And nobody. Baby could ever take. Us.

lekkere muziekherinneringen op zaterdagavond in Mini Special. En zomerse tijd en zomerse muziek nu op de radio. Uit de doos van ABBA, de track Hey Hey Helen.

Ja, en dat is leuk, want toen ABBA nog heel erg druk was, zeg maar, met hun uitvoeringen en opvoeringen en al de handel, dan werden al die nummers vaak gedraaid of gezongen. En Hey Hey Helen, dat was nauwelijks op de radio. En ik vind het juist zo'n hartstikke leuk nummer. Annie Fried, Benny, Björn en Agneta. En zij maken de weg vrij voor Simply Red met Holding Back the Years.

Simply Red was dat en Holding Back the Years. We komen aan bij de Beach Boys. En die hebben een track Hot Fun in the Summertime.

0: Nou ja, dat doen we ook, hè. Eigenlijk komen we iedere zaterdag back. Dus geen paniek wat dat betreft. Een groep met een wat vreemde naam, Vaya con Dios. En zingen doen ze ook met hun eigen woordjes na na nee na. Na nee nee na. Oh nee, dat is verkeerd.
1: Thunderbirds are go. Het International Rescue Team.

eerste woordjes. Nana, Nena. Al dus deze mensen van Vaya Con Dios. Ze zongen inderdaad Nana, Nena uit de jaren 90. Maar de Kings, die maken er meer van. Hier komt Sunny Afternoon.

0: I think the Kinks have just entered the building.
1: Ja, van de Kinks was dat Sunny Afternoon. En daar heb ik nooit problemen mee. Met een lekkere zonnige namiddag. Ja, even lekker in de tuin zitten en zo. Dat is wel bekend.
2: We naderen alweer het eind van het programma. Maar als het lukt, dan krijgt u nog een bonustrek van ons. Hier is de zanger Jay Ferguson. En de titel is Thunder Islands. Yeah.

0: was het weer. Dit was het weer. Dit was het weer. Dit was het weer. Volgende week meer weer. Weer meer. Volgende week weer meer. Bedankt voor het luisteren hier bij RTV 794.
1: Dank aan u, onze trouwe mini-special fans. Groeten namens het hele mini-special team en tot horens. En Cordy wil nog even iets zeggen.
2: En zodra onze Gerry weer volledig inzetbaar is, dan gaan we weer werken aan het item Herrie met Gerry. Maar dat kan nog eventjes duren.
1: Ja, inderdaad. Maar het komt allemaal goed, denk ik. Bent u al aan de pakken, eventueel voor de vakantie? Want er gaan een heleboel mensen nu al op vakantie. Dus gaat u op vakantie, of hoe dan ook, Mini Special Team wenst u heel, heel veel plezier. En in elk geval ook morgen, zondag, een hele fijne dag.
2: Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Doei, doei.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Door Alt Negens met het

omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gekregen. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin een deelnemer Noam Wetham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival heeft Israël een officiële waarschuwing gegeven van deze oproep. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-off en promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het

credo, caro, la troppo in maledetto gesto di morgen is het zon, later gaat het vanuit het zuiden naar de west. Maar het in het zuidoosten misschien wat regenen, wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld.

van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. En dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met

Het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1.